0: Westen tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. Noord non-stop.
2: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit van dijken vanwege de droogte. In de Haagse wijk Duindorp zijn donderdagavond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaar bewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. Ook is onduidelijk wat de aanleiding was voor de inval in het hofje in Den Haag. Het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen met een overwinning van Excelsior op Cambuur. In Leeuwarden was het verschil voor rust al gemaakt door de Rotterdammers met 0-3 en het werd uiteindelijk 0-4. Het weer zo goed als helder, daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Den Haag is een dodelijk schietincident geweest in een woning. Daarbij is één persoon overleden. Het gebeurde aan het begin van de nacht in de wijk Wateringse Veld in het zuiden van de stad. Politie en ambulance zijn bij de woning geweest. Wat er zich binnen heeft afgespeeld is onduidelijk. Over het slachtoffer is niets bekend. Ook zijn er nog geen verdachten aangehouden. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn met de brand in Rotterdam. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. 1 van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Bij een schietincident in een woning in Den Haag is iemand om het leven gekomen. Het gebeurde in het zuiden van de stad. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar een verdachte. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en vrijheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met regels rond lijkbezorging. Het weer in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Sjaarloos. Bij een recyclebedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt nog altijd rook- en stankoverlast. De Maastunnel is in beide richtingen afgesloten. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 vierkante kilometer bos verwoest werd. Het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula da Silva aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder bos. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan illegale ontbossing in het Amazonegebied. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. 1 van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van het land van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Charlois. Bij een recyclingsbedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt rook en stankoverlast en daarom was de Maastunnel in Rotterdam vannacht afgesloten. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 kilometer vierkante bos verwoest werd. Dat is het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder regenwoud. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan de illegale ontbossing in het Amazonegebied. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Op extreme dagen werd er minder geld overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit wegens extreme hitte. In een supermarkten werd toen juist meer gepind. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen. Promovendus Cambuur ging op eigen veld hard onderuit tegen Excelsior. Het werd 4-0 voor de club uit Rotterdam. Bij rust stond het al 0-3. En ook in de Eerste Divisie is het seizoen weer begonnen. Het weer nog. Vandaag veel zon. De temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. En ook morgen wordt het een zonnige en droge dag wederom bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charlois is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net zoals wat andere wegen in de omgeving. De brandweer die heeft op het terrein van het recyclingsbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En er wordt nog altijd wel nageblust. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen, onder wie een kind. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen en ook braken branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Nederlandse huishoudens die graven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreme hete dagen minder geld wordt overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de extreme hitte. In supermarkten werd toen juist meer gepind. En in Colombia is een nieuwe president beëdigd. Het is de ultrarechtse Abelardo Lara Esprilla. Hij won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politiek outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Lara Esprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen. En ook kondigde hij aan dat Colombia zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes, allemaal onder leiding van de VS. Het weer nog, veel zon en de temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten. Ook morgen zonnig en droog, 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
4: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
3: Check werkerbijwagenborg.com.
5: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
3: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
5: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
6: Advies van Anneke, kom nu naar Boske Meubelen. Want we hebben heel veel woonnieuws in de showroom. De trend is warm, zacht en luxe. Dat zie je in onze meubelen en onze collectie gordijnen. Maar ook op de vernieuwde afdeling Relax for Tiles. Boske Meubelen in Siddeburen. Oh ja, denk om de flitspaal, want hij staat er nog.
7: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
8: Radio Noord.
0: Noord en Ommeland.
8: Met Edwin Mooibroek.
9: Goedemorgen. Ja, het is alweer zaterdag. We zijn weer klaar voor een nieuwe aflevering van Noord en Ommeland. En zoals altijd geven we ergens weer een grunnige kauk weg. Dit is Jan Smit.

0: Dit jaar zit hij 30 jaar in het vak, Jorde Jan Smit. En het heette Als de Nacht Verdwijnt. Ja, nogmaals, goedemorgen. 7:08 is het op deze vroege zaterdagochtend. Karel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, 30 jaar in het vak.
0: 30 jaar, hij was natuurlijk 2, hè, toen hij begon.
1: Oh, hij was 2 toen hij begon.
0: Nee, hij was echt heel jong toen hij begon natuurlijk ook.
1: Zeker,
0: hè?
1: Ja.
0: En mama of zo, geloof ik, hè?
1: Ja. Ja.
0: Ja, dus 30 jaar zit hij al in het vak, want zo oud is Jorde niet volgens mij, toch?
1: Nee, ik schat dat hij nu 50 is.
0: Nou, misschien wel jonger.
1: Nog jonger?
0: Ja, dat weet ik. Ja, nou ja, sommige mensen worden nooit groot, hè?
1: Nee. Ja.
0: We gaan weer een mooie dag ervan maken, want er is volop zon vandaag. En het wordt 23 tot 26 graden. En vanochtend was het overal lekker helder met een mooi zonnetje ook.
1: Ja, en een beetje nevel.
0: En een beetje nevel ook inderdaad.
1: Goed voor het gras en het groen. Ja.
0: Wieneke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Is bij jou ook mooi?
2: Ja, die nevel was fantastisch, want ik reed van de nevel zo de stad in en daar was het weer helder.
0: Ah, waar ben je trouwens?
2: Nou, ik ben een beetje verdwaald in het stadspark.
0: Oh, oké, ja, dat kan.
2: Ja, het is hier nogal groot. Maar ik zie hier genoeg mensen en er is hier van alles te doen. En ja, het is gewoon lekker mooi weer. Lekker genieten vandaag.
0: En er zijn dus al mensen ook.
2: Ja, want er staat hier straks wat te doen. En daarom ben ik misschien ook al een beetje op tijd. Maar ik zie hier allerlei mensen met wat versieringen. En ik begreep dat er hier een soort jubileumfeestje is.
0: Oh.
2: Ja, want als je zaterdagochtend niks te doen hebt, dan kun je je bedenken om te gaan hardlopen.
0: Ja, en zeker, ik bedoel, nu is het nog redelijk cool.
2: Ja, ik weet niet of jij een fan van hardlopen bent, maar ik wel.
0: Ja, maar meestal in de sportschool, niet buiten.
2: Oké, niet buiten. Nou, ik kan het je wel aanraden, want in het stadspark is het altijd lekker cool als je wil gaan hardlopen. Je moet het alleen ook willen om zaterdagochtend 9 uur. En dat kan dus straks om 9 uur hier. Maar ondertussen zie ik hier een meneer en zijn naam heb ik denk ik echt al wel 10 keer gehoord. Jan. Jan. Dag, hallo.
3: Hi.
2: Hi. Goedemorgen. Goedemorgen, Jan.
3: Goedemorgen.
2: Iedereen roept jouw naam hier.
3: Ja, klopt.
2: Hoe kan dat?
3: Omdat ik Jan heet en dan kijk ik gewoon, weet je. Nee, maar ja, ik ben gewoon een van de, nou ja, de groep die hier elke zaterdag is om op te bouwen, af te breken. En ik maak koffie en thee, dus ik ben heel vroeg op op zaterdagochtend.
2: De koffie is wel belangrijk, denk ik.
3: Dat is heel belangrijk.
2: Ja, ja,
3: dan word ik heel erg gewaardeerd. Ja, klopt.
2: En hoe vind je dat? Want je hebt al die spullen hier ook mee.
3: Ja, ja, nou ja, er is nou iets meer dan normaal, hoor. Maar ik heb normaal altijd koekjes erbij en een snoep. En wat voor de kinderen en zo.
2: Ach, wat lief, Jan. Waarom doe je dit dan?
3: Omdat het zo'n leuke groep is. Omdat het is zo geweldig om hier te zijn met de groep. Het geeft zoveel hele goede energie. En iedereen is zo vrolijk en blij.
2: En dat maakt jou dan ook weer?
3: En dat maakt mij weer blij.
2: Elke zaterdag, Jan?
3: Elke zaterdag, ja. Ja. Ik heb nou, dit is mijn 220ste keer heb ik gezien vandaag.
2: Ja. Zo. Ja, want je hebt hier ook statistieken dan, toch?
3: Klopt, klopt. Dat is Parkrun heel erg. Die is heel erg van de statistieken en zo.
2: En wat zijn jouw statistieken? Hoeveel koffie gaat er dan door op zo'n dag, Jan?
3: Normaal zit ik op, even kijken, nou, een liter of 8. Ik heb nou ook een beetje 12 liter koffie. En water.
2: Ook. En heb je zelf ook wel eens een keer gelopen dan?
3: Nee, nee, mijn knieën die zijn niet zo best. Dus ik ben meer eentje van, weet je, ik vind het leuk om mee te helpen. En ik hoef zelf niet te lopen.
2: Nee, nee, nou, maar wat lief dat je dit doet. Want wat ik zeg, iedereen zei hier al, Jan, dit, Jan, eerst de tafel.
3: Ja, ja, ja. Ja. Er komt nog een tent zometeen en zo. En dat, die hebben we elke week hier staan met vlaggetjes en heel leuk.
2: En hoe lang deed je dit nou?
3: Ik doe dit sinds oktober 2021. Dus dan
2: zo.
3: Ben je nog 5 jaar.
2: Ja. Tijd vliegt al. Is er veel veranderd in die 5 jaar hier?
3: Ja. Ja. In het begin hadden we 18 lopers of zo, of 15. Nu zitten we zo ongeveer gemiddeld elke week 100, 110. En vandaag nog meer, denk ik.
2: Dus daar moet je je wel goed op voorbereiden met de koekjes en de drankjes?
3: Ja, ja. Hoewel ik zit wel aan mijn max, hoor, met de fiets en zo. Dus. Nou. En ik kom op fiets, dus ik moet alles. Maar 100 is leuk, 110.
2: Leuk clubje.
3: Nou zeg je 150, als het lukt. Zou heel mooi zijn.
2: Nou ja, omdat jij zo goed bezig bent, heb ik misschien ook nog wel een extra bijdrage voor de lopers en voor jou vandaag.
3: Nou, kijk,
2: maar eigenlijk is hij speciaal voor jou.
3: Dank je wel.
2: Hey, maar lekkere kauk erbij.
3: Ja, hartstikke fijn. Dank je wel.
2: Alsjeblieft.
3: Wat gewaardeerd.
2: Ja, okay. Ik denk dat hij wel opkomt.
3: Dat denk ik ook.
2: Ja.
3: Weet ik zeker.
2: Okay. Nou, prachtig, ja.
0: Beetje energie zo voor het lopen.
2: Ja, ja. Maar het staat er hier prachtig bij, hoor. Ze zijn druk bezig en ik zie ook ballonnen en slingers. Dus als je nog niks te doen hebt en je hebt er zin in, 9 uur, Stadspark.
0: Oké, Wieneke, dankjewel. We spreken je zo meteen weer. We hebben nog even opgezocht trouwens. En Jan Smit is pas 40.
1: Ja, 40.
0: Dus hij is op zijn 10e begonnen.
1: Ja.
0: Ik zat er niet van naast.

0: Steenvanger op Radio Noord en Nijden met Dwaan. Ja, het is volop vakantietijd. Het wordt weer prachtig weer het weekend. Dus ja, trek er lekker op uit, zou ik zeggen. In eigen provincie kan dat bijvoorbeeld door de gemeente Midden-Groningen. Want ateliers, galeries, kerken, molens en musea die openen dit weekend hun deuren tijdens Rondje Midden-Groningen. Marleen Kotliep is directeur bij Rondje Midden-Groningen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is dat precies, Rondje Midden-Groningen?
1: Nou, wij zijn van Ontdek Midden-Groningen. Wij zijn zeg maar een beetje de VVV van Midden-Groningen. En we kwamen erachter dat er best wel veel dingen, een beetje kleine dingen zijn. Weet je wel, kleine galeries of een molen. En alles was op een andere dag open. Ja. Ja, dus de ene dinsdagmiddag en de andere op vrijdagavond. En toen dachten we van nou, als we nou zorgen dat in ieder geval iedere tweede weekend van de maand zoveel mogelijk dingen tegelijk open zijn. Dat is handig voor bezoekers. Dan kun je nou, bijvoorbeeld op de fiets van het een naar het ander gaan. Dus iedere tweede weekend van de maand is het Rondje Midden-Groningen. In ieder geval in de zomer en in het voorjaar.
0: Oké.
1: En dan kun je kijken wat er allemaal open is.
0: Dan kan je gewoon een weekendje Midden-Groningen ervan maken.
1: Ja, nou, dat kan sowieso. Dat is sowieso heel goed.
0: Nee, dat is waar, maar er is ook alles open.
1: Ja, nou in ieder geval zoveel mogelijk. In ieder geval staat dan alles bij elkaar. In de agenda staat in jullie agenda ook. Op jullie site of op jullie app. Dus dan kun je zien wat er allemaal open is op zaterdag en zondag.
0: Oké, wat is nou een typisch Midden-Groningen?
1: Oei, typisch Midden-Groningen. Nou ja, heel veel dorpjes. Natuurlijk, het is best een grote gemeente ook. Heel, heel afwisselend. Dus het is zowel zeg maar Lindorpen zoals Kuwinde weer als historische dorpjes zoals Slochten. Mm-hmm. Dus ja, je kan wel veel kanten op.
0: Oké, en musea en dat soort dingen?
1: Ja, er zijn qua musea, nou we zitten goed in de vervoersmusea, zeg maar. Want we hebben bijvoorbeeld het trein- en trammuseum en het busmuseum. Maar ook het brandweermuseum, en dat is wel een beetje bijzonder, want die is vandaag voorlopig voor het laatst open.
0: Ja, wij zijn er zo meteen bij.
1: Oh, jullie zijn erbij. Oh, ja. Nou, dan komt dat helemaal goed. Maar die hebben vanochtend een optocht en vanmiddag zijn ze open. Dus dat is wel heel erg leuk. En zij zitten in Sappemeer. En in Sappemeer sowieso veel open dit weekend. Ook een aantal galeries bijvoorbeeld. Bambeeldend en de Smederij. Maar ook bijvoorbeeld de Sint-Willibrorderskerk. Een grote katholieke kerk. Nou, daar hebben we er niet zo heel veel van in Groningen. Dus dat is echt wel even de moeite waard. En sowieso zijn er veel kerken open die, nou ja, normaal waar je normaal niet in kunt, zeg maar. En dat is ook wel de moeite. Waar ook lekker met het warm weer kun je even naar binnen. Even cool, hè?
0: Ja, nee, dat klopt.
1: Ja, en we hebben een fietsroute uitgezet. Die heet Langs de Mooiste Kerken. En dan zie je ze bijna allemaal. Bijvoorbeeld de Petruskerk in Zuidbroek. Hele imposante, hele grote kerk. Heel mooi. Of de Walfrieduskerk in Hellem. Of de Julianenkerk in Kolham. Daar is een mooie expositie. Dus die kerken zijn ook wel de moeite waard. Molens zijn ook open. Alleen, ja, als je naar buiten kijkt, het waait
0: bijna niet.
1: Nee. Dus bij molens moet je altijd even kijken van als er, nou, je ziet wel of die draait. Hè? Maar dat is in het voorjaar en najaar, soms heb je iets meer kansen dan nu.
0: Oké, dus genoeg te doen inderdaad. En jullie hebben ook een speciale fietstocht uitgezet. Nog andere extra's in die extra weekenden, in die tweede weekenden van de maand?
1: Nou, wat ook altijd een beetje tegelijk valt met onze weekend is Rondje Harkstede. Dus in Harkstede zijn ook heel veel dingen open. Dan kun je naar de kerken, naar de molen en naar de, hoe heet het ook weer? Nou, kom maar even niet op. Maar in ieder geval, dat hele dorp doet mee. Dus dat is ook altijd leuk. En nou ja, het is nu ook sowieso, ja, gewoon mooi fietsweer, denk ik. Dus er staan op onze site van Ontdek Midden-Groningen staan meerdere fietsroutes. Dus die komen ook altijd wel langs een van deze dingen die nu open zijn. We hebben ook een molenroute. We hebben een streekproductenroute. Ja, dat hebben we sowieso veel in Midden-Groningen. Okay. Veel streekproductwinkels. Ja. Dus, nou,
0: genoeg te doen dus, inderdaad. Dank, Marleen Kotliep, directeur bij Rondje Midden-Groningen.

Simon John was dat. Ja, hij komt uit Groningen en speelde onder andere met Orange Skyline. En nu op allemaal grotere poppodia. Ook onder meer de Pinkpop stond hij ook. Je hoorde Don't Leave. Zometeen krijg je een overzicht van het nieuws in Groningen. En daarna gaan we weer even naar Stadspark, want daar vindt hij run plaats. Je hoorde Wieneke vanochtend daar al vandaan. En ze is er zometeen weer en dan gaat ze ook praten met de deelnemers. En natuurlijk krijg je ook nog tegen 9 uur het uitgebreide weer. En het wordt een mooie dag vandaag. Dit is Nina Simone.

0: lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: 8:58, je krijgt een overzicht van het nieuws in Groningen. Sander Slagen, goedemorgen.
8: Goedemorgen. In de Eemshaven worden regelmatig partijen namaaksigaretten onderschept. Dat meldt de douane na vragen van RTV Noord. Volgens één douanemedewerker wordt er zelfs zoveel onderschept dat het haast niet meer op te slaan is. Ook via de grensovergang bij Bad Nieuweschans komen illegale sigaretten onze provincie binnen. 2 weken geleden werden daar door de marechaussee 1,2 miljoen namaaksigaretten onderschept. Die werden aangetroffen in ongemarkeerde dozen in een witte bestelbus. De chauffeur werd gearresteerd. Het volledige artikel over de wereld van namaaksigaretten lees je op de site en app van RTV Noord. In Oranjezand is een minderjarige jongen betrapt op het bezit van een stroomstootwapen. Dat gebeurt in de nacht van donderdag op vrijdag. De jongen vertoonde volgens de politie opvallend gedrag op een fatbike. Bij een controle vonden agenten de taser. Het wapen is in beslag genomen. De jongen moet zich binnenkort op het bureau verantwoorden voor het bezit van het wapen. De Dorkwerderbrug over het Van Starkenborghkanaal blijft de komende dagen gestremd voor wegverkeer. Rijkswaterstaat hoopt dat de technische problemen in de loop van volgende week verholpen zijn. De brug tussen Groningen en Aduard kampt sinds donderdagochtend met een storing. Dat is niet voor het eerst, weet ook Anne van der Meer van Rijkswaterstaat.
9: Het is inderdaad niet de eerste keer. We hebben problemen met staalkabels gehad. De wind speelt hier wel eens parten. Maar ja, wat ik begrijp van de mensen die verstand van techniek hebben, is dat de assen die draait rond en dat het iets van slijtage mogelijk is. En dat het dus helemaal los staat van de problemen die we hier eerder hebben gehad.
8: Bij Losdorp is gisteravond een auto van de N33 geraakt. Ter hoogte van de Hogelandse weg belandde het voertuig in een sloot. De bestuurder van de auto is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. FC Groningen speelt morgenmiddag de eerste competitiewedstrijd van het seizoen. FC Utrecht komt dan op bezoek in stadion Euroborg. Trainer Dick Lukien kan een beroep doen op Tom van Bergen. De transfer naar AZ Alkmaar hing in de lucht, maar de FC wilde van Bergen niet kwijt. En daar is Lukien maar wat blij mee.
10: Ja, Tom is een geweldige speler. Een monster. Echt iemand die voorop gaat in de strijd. Die op heel veel plekken op het veld uit de voeten kan. De enige stap die hij nog moet zetten is dat hij nog meer goals gaat maken. En ik denk dat hij dit seizoen dat gaat doen.
8: Ja, morgenmiddag vanaf 2:30 mag Van Bergen een eerste poging doen. Krijg je nog het weer? Vandaag is er volop zon. Het wordt 23 tot 26 graden met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Vanavond en vannacht is het vrij helder. Koelt het af naar 13 tot 15 graden. Ook morgen schijnt de zon flink, wordt het maximaal 25 graden op de Wadden tot wel 30 graden verder de provincie in. En er staat maar weinig wind. 'S Avonds meer bewolking bij zo'n 16 graden. Ja, na het weekend trekken er vanuit het noordwesten een paar buien over, maar is er ook zon. Maandag nog 22 à 23 graden. Dinsdag loopt het alweer op naar 27 graden. En ook woensdag wordt het 27 graden. En er valt geen spatje regen.
11: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
2: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
3: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
12: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
13: Ga nu naar Koken en Wonen.
14: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
13: Ga nu naar Koken en Wonen.
14: In het stadshart van Appingedam.

0: paradijs. George Ezra en Green Green Grass. Ja, je hoorde Wieneke vanochtend ook al even vanuit het Stadspark. En daar is ze nog steeds, want ze gaan daar binnenkort rennen. Wieneke, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het wordt hier steeds drukker en drukker. De Stadsparkrun in Groningen, die is eigenlijk wereldwijd wordt dat gehouden. Maar ook hier in Groningen. En dat is een beetje jouw schuld, Ries.
2: Ja, het was 6 jaar geleden. We hebben begonnen 250 of 249 evenementen geleden. En ja, we begonnen door net voor COVID. We hebben 2 parkruns gedaan en dan we moeten sluiten. En ja, het is mooi opgebouwd eigenlijk. Na COVID we hebben 13 mensen. En nu elke week we hebben meer dan 100 mensen elke week om hardlopen, joggen of wandelen. Dat is heel leuk.
1: Wauw. Ja. En waar kom je dan oorspronkelijk vandaan?
2: Ik kom uit Wales. So ik heb hier gestudeerd 10 jaar geleden. En ik heb een leuke vrouw ontmoet. En ik heb die parkrun hier met veel vrijwilligers omgezet. En ik vond het heel leuk om en je kan niet thuis gaan. So, dit is nu thuis en met de parkrun, je moet hier blijven. Ja, ik vind het heel leuk hier.
1: Wauw, wat goed. En had je dit van tevoren bedacht, dat het zo groot zou worden?
2: Nee. Als ik heb begonnen met de opzetten met parkrun, ik dacht, het is een heel goed land voor parkrun. Het is heel plat. We hebben eigenlijk een heuvel. Maar ja, ik dacht, het is misschien 50 mensen elke week. En nu is 100, 120, misschien 150, 200 vandaag. Ja, het is heel leuk, heel leuk.
1: En wat maakt een parkrun zo speciaal?
2: De mensen. Ja, het is een heel grote gemeenschap. We hebben heel veel enthousiast vrijwilligers elke week. Ongeveer 20 elke week. En is bij de gemeenschap, door de gemeenschap. En het is voor iedereen. Iedereen is welkom.
1: En 5 kilometer, is dat dan bewust?
2: Ja, 5 kilometer. Is een goede afstand als je begint met hardlopen of als je heel goede hardlopen. En ja, er is een koffie op het eind. So, en gratis. En so dat is een goede doel voor de...
1: Die koffie doet het hem.
2: Ja, precies.
1: Hé, hey, Maries, wat is jouw PR dan op die 5 kilometer?
2: Mijn PR is 17:25. So. Maar er is heel goede snelle hardlopers hier. Dus iemand 16:20 of zo. Maar we hebben ook lange tijd. Zo 60 minuten, 55 minuten.
1: Want iedereen kan meedoen.
2: Iedereen kan meedoen. Ja, dat is wat leuk. En dat is wat leuk met de koffie. Er is koffie hier altijd. En iedereen blijft hier voor de laatste mensen dat komen over de finish. So het is heel gezellig. Heel veel... En applaus voor iedereen als je komt uit de finish. Je kan straks zien. So yeah, dat is wel leuk.
1: Dat sociale maakt het dan extra leuk om te gaan hardlopen. Wauw, fantastisch hè, Ries. Je hebt het toch maar weer even gedaan. Geniet je dan ook extra van zo'n dag als vandaag?
2: Ja, een klein beetje. Niet zoveel. Misschien meer vlaggetjes en een beetje meer koekjes en zo. Maar het is altijd de gezelligheid hier. Het is eigenlijk geen verschil. Maar vandaag we hebben... Een heel grote team. Ik was niet in het team van deze keer. Het was de eerste keer dat ik een beetje weg en niks doen. Maar ze hebben t-shirts al georganiseerd, meer koekjes. We hebben een pace editie vandaag. So, als je wil een PR lopen vandaag, je kan het ook doen. Met iemand dat gaan hazen. So dat is wel leuk om te doen.
1: Ja, dat gaan hazen, dat is echt iets specifieks. Hè? Als je nog wil gaan oefenen met hardlopen, dan is het wel handig om een haasje te hebben. Dan kun je daarop richten. Dat is dan iemand die eigenlijk een pas loopt waar jij wel graag aan toe wil lopen.
2: Precies.
1: Nou, leuk. We gaan het zien hier, wat er allemaal rond gaat lopen. Ondertussen stroomt er van alles hier binnen in de Stadspark.
0: Ja, lekker rennen inderdaad. En het weer zit natuurlijk ook nog mee. Dankjewel.

0: Die abuse en doe best mijn zonneschijn. Nou, die zonneschijn is er volgens mij komend weekend ook volop buiten. Gert Voerman, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Wordt een mooi weekend, hè?
1: Ja, het wordt een mooi weekend. Als je nu al naar buiten kijkt, dan is het al droog. Het is zonnig. Geen bewolking meer zichtbaar op de satellietfoto's. Na een frisse nacht trouwens, is wonderlijk. We zaten precies onder een hoge drukgebied. Als je kijkt, dan is het al droog. Het is zonnig. Geen bewolking meer zichtbaar op de satellietfoto's. Na een frisse nacht trouwens, is wonderlijk. We zaten precies onder een hoge drukgebied. Loppersum bijvoorbeeld 10,6.

0: wordt hij misschien wel een beetje veranderlijk. Misschien dat hij vanavond wel even de Noordhoek opzoekt. En dan vanavond is het zonnig. Vannacht blijft het helder. Koelt af zo'n 11 tot 12 graden met weinig wind. En morgen min of meer een herhaling. In die zin, 's ochtends is het droog, zonnig. Die temperaturen lopen snel op. Uiteindelijk zo'n 6, 27 graden noordwesten, 8, 29 graden zuidoosten. Misschien dat hij hier en daar 30 graden aantikt. Er zit een kleine onzekerheid in. Het lijkt wat middelbare bewolking boven het midden van het land te gaan ontstaan in de loop van de dag. En het zou kunnen zijn in de middag dat hij ook onze provincie gaat aandoen. Mochten wat wolkenvelden overtrekken, ja, dan valt die temperatuur een graadje lager uit. Maar het blijft droog met een zwakke tot matige wind uit de zuidwestelijke richting.
1: Oké, het mooie weer blijft ook een beetje.
0: Mooi weer blijft. In die zin, maandag en dinsdag gaat die wind naar het noorden toe. Komt hij natuurlijk weer wat over de Noordzee heen. Dan gaat die temperatuur wat teruglopen. Maandag zo'n 23 tot 25 graden. Dinsdag denk ik zo'n 22 tot in het 24 graden het zuidoosten. Maandag zit er een zwak koufront. Dus naast wat zon komt er tijdelijk ook meer bewolking. Met de kennis van nu rond middaguur. Misschien dat er een licht buitje uitvalt, maar daar hebben we het wel gehad. Dinsdag weer flinke zonnige periode. Kijk je naar woensdag en donderdag, gaat die wind naar het zuidoosten toe. En dan wordt het weer steeds warmer. Het is droog, zonnig, met voorlopig een piekende temperaturen. Op donderdag met temperaturen van waarschijnlijk boven de 30 graden in een groot deel van de provincie.
1: Oké, dus het is volop zomer.
0: Het is volop zomer met die temperatuur die varieert wat. Met maandag en dinsdag tezamenlijk steeds wat minder warm. Maar vooral donderdag lijkt een hele warme dag te worden. En misschien vrijdag ook nog wel op veel plaatsen tropisch. Dus die zomer die weet van geen ophouden.
1: Oké, dankjewel. Fijn weekend.
0: Zelfde.
1: Hoi.

0: Rufus en Chaka Khan waren dat en het heette Ain't Nobody. Ja, zometeen het volgende uur moet ik weer raden waar iemand op vakantie is. Altijd ingewikkeld, altijd spannend of dat gaat lukken inderdaad. En onze boswachter is Manon van Wessel van de Westerkwartier. En dan gaan we het hebben over broedende vogels.
1: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
2: Deze week gepresenteerd door Eva Hulsjer.
3: Ik praat met gezondheidseconoom Jochen Mirauw. Hij vertelt over zijn jeugd in Oost-Duitsland, over de val van de muur en over hoe hij naar Groningen kwam, waar in de eerste jaren nog behoorlijk wat discriminatie was tegen Duitsers. Jochen Mirauw.
2: Luister ook morgenochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
1: Hier bij Radio Noord.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
2: Radio Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreem hete dagen minder geld werd overgemaakt of gepind. Vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de hitte. In supermarkten werd toen wel meer gepind. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer open gegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. Er wordt nu nog wel nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt er een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. Het gaat steeds beter met het Amazonegebied in Brazilië. De ontbossing is in een jaar tijd opnieuw afgenomen tot het laagste punt in 10 jaar. Er verdween 2900 vierkante kilometer bos. Vorig jaar was dat nog 4500 vierkante kilometer. Het weer, geregeld zon en de temperatuur loopt op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Ook morgen zonnig en droog en dan 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
11: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
12: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep, 20 minuten van Enschede.
13: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
14: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
13: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
15: Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw. Met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Dit weekend bij het historisch oogstfestival Borg Verhildersum.
16: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
17: Radio Noord.
18: Noord en Ommeland.
19: Met Edwin Mooibroek.
0: Goedemorgen, zometeen ga ik weer raden waar iemand op vakantie is. En FC Groningen speelt morgenmiddag de eerste wedstrijd tegen FC Utrecht. Je hoort er zo meer over.

0: Michael Bublé was dat en het heette Everything. Ja, het is nog steeds vakantie. Volgens mij breekt langzamerhand wel een beetje de laatste week aan voor veel mensen.
1: Maar nog wel een hoop warme dagen.
0: Ja, dat is waar, dat is waar. Maar na deze week moeten volgens mij de scholen weer gaan beginnen. Maar goed, we hebben elke week hebben we een Groningse vakantieganger aan de lijn. En waar diegene zit, ja, dat weet ik van tevoren niet. Dus ik moet het ook eigenlijk gaan raden. Altijd een beetje spannend of dat ook gaat lukken. Dina Badjes uit Appingedam, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik wou bijna zeggen, waar zit je? Maar dat mag je niet zeggen.
2: Ik zit op een stoel, meer zeg ik niet.
0: Je zit op een stoel, oké. Okay. Maar is het een beetje lekker weer waar jij zit?
2: Ja, het is hier heerlijk weer.
0: Ja, maar ja, dat kan ook Nederland
2: het zonnetje,
0: zijn.
2: Het zonnetje schijnt en het is nog lekker rustig. We horen de vogels nog, dus...
1: Hoe lang heb je moeten rijden voor je op je vakantiebestemming was vanuit Groningen?
2: Ongeveer een half uurtje.
0: Oh, dan ben je vlakbij. Dan ben je misschien nog wel in de provincie of je bent bij de buren.
2: Ik ben in de provincie.
0: Oké, en als je om je heen kijkt, wat zie je dan?
2: Dan zie ik bomen.
0: Ja.
2: En ik zie natuurlijk caravans.
0: Mm-hmm.
2: En ik zie boerderijen.
0: Je ziet bomen en zo, dus je zit niet op het vlakke land, zeg maar. Zit je misschien in Sellingen?
2: Nee, ik zit niet in Sellingen.
0: Oh, oké.
1: Zijn we warm of koud?
2: Lauw.
1: Lauw?
0: Lauw.
2: Lauw.
0: Oké. Zit je vlak bij de kust?
2: Nee. Daar zit een mooi stukje vanaf.
0: Oh. Nou, dat is wel een ingewikkelde date, hoor.
1: Ja, deze is echt lastig.
0: Wat ga je doen vandaag?
2: Nou, zoals je zelf al zei, de vakanties lopen ten einde.
0: Ja.
2: En we hebben hier op de camping als afsluiting van de vakantieperiode, van de bouwvakperiode moet ik zeggen, gaan we vanmiddag met z'n allen gezellig barbecuen.
0: Ja, maar goed, dat kan ook overal.
2: Dus dat is dus heel gezellig. En
0: ja,
2: dan,
0: dat kan me voorstellen, ja. Maar ik bedoel, het helpt mij niet om te raden waar je dan bent.
2: Nee, dat klopt. Nou.
0: Kan je nog meer aanwijzingen geven?
1: Zijn er bezinswaardig?
2: Ja, er is hier in Noord is hier kort geleden nog geweest. Joyce is hier nog geweest.
0: Kijk hoor.
1: Wat voor bezienswaardigheden heb je in je omgeving?
2: Bezienswaardigheden. Het is eigenlijk een heel oud dorp. Heel lang geleden al gesticht. Ongeveer geloof ik in de 14e eeuw, zoiets. Daar zijn de beginselen van dit dorp begonnen. Mm-hmm. Dit dorp is een mooi poosje terug al samengevoegd. Het was altijd een zelfstandige gemeente. En het is samengevoegd.
0: Ja.
2: Het valt dus in het bosrijke deel van onze provincie.
1: Okay. Zit je in de buurt van Niekerk?
2: Nee. Je zat redelijk... ik zei dat je lauw was in de buurt van Sellingen.
0: Ja.
2: Dus maar... dat is ook een bosrijke omgeving.
0: Ja.
2: We zitten vlak bij de grens. We hebben hier was vroeger een officiële grensovergang. Eén van de officiële grensovergangen van de provincie Groningen.
0: Bad Nieuweschans, ja. Kijken.
1: Poeh.
0: Wij zitten ondertussen ook een beetje mee te googlen, hoor, maar in de Boertangen.
1: Ja, dat zou ik ook denken.
2: Daar zit je redelijk in de buurt.
0: Redelijk in de buurt.
2: Kan het op de fiets doen.
0: Je kan het op de fiets doen.
2: Okay. Nou, vooral met een e-bike wil het makkelijk, hoor.
0: Ja. Oké. Okay. Ik word er bij de zenuwachtig van dat het eigenlijk niet lukt.
1: Zit je
2: nou, niet zo snel gaat.
1: Zit je in Wedden?
0: Ja.
2: Nee, niet in Wedden. Okay. Wel in de buurt.
1: Heden.
2: Nee, dat is net weer... Nee, dat is over de grens, hè?
1: Ja, dat is weer over de grens,
2: ik ben
1: ja.
2: in de provincie Groningen.
0: Ja, oké. Okay.
2: Dit valt echt onder de provincie Groningen, hoor. Echt.
1: Vlachtwedden.
2: Ben je ook warm, maar nog niet helemaal goed.
0: Okay.
2: Ik zei, Joyce is hier geweest met expeditie Grun.
0: Ja, maar ja, die komen
2: Joyce.
1: Met welk onderwerp?
2: Ja, en Joyce heeft poffertjes gebakken.
0: Oké. Joyce Poffertjes.
2: Het is een kleine camping.
0: Ja.
1: Het is ingewikkeld hoor.
0: Ja, ik vind hem ook ingewikkeld, Jan.
2: Ja, ik maak jullie dat niet gemakkelijk. Kom dan.
1: Nee, dat merken we. Dat merken we.
2: Ja.
0: Blij van.
2: Dat komt ook, ik sta hier zelf nog niet zo lang op deze camping. Nog maar een paar jaar. Maar ik heb al wel ruim 20 jaar vakantie in dit deel van Groningen gevierd, laat ik zo zeggen.
0: Ik vrees dat we het niet gaan raden, Dina.
2: Jawel.
1: Zit je in de Nee, je zit niet in de Weddenbergen, toch?
2: Nee, ik zit niet in de Weddenbergen. Maar het is er een paar kilometer vanaf. Het is een groot verschil met Weddenbergen. Weddenbergen is heel groot.
1: Ja.
2: En dit is een kleine camping.
1: In buiten Wedden?
2: Het is... niet buiten Wedden. Je moet het richting... toch richting de grens zoeken. En de camping is vlakbij een sportvereniging, bij een voetbalvereniging.
0: Zit je in Blauwe Stad? Nee.
2: Nee, dat is de andere kant op. Dat is geen bos.
0: Ja, nou volgens mij zijn we om 10 uur nog niet klaar.
1: Zit je op,
2: ik mag daarna niet zeggen. Dus,
1: nee, dat is het, hè?
0: Nee, maar,
2: dat
0: maar,
2: is het, hè?
0: Maar langzamerhand wel, hoor.
2: Langzamerhand wel.
0: Ja, volgens mij komen we het echt niet uit.
2: Nee, nou, het is een kleine camping. We hebben hier...
1: Camping Mooi Westerwolde.
2: Zit je op camping
1: Mooi Westerwolde?
2: Nee, ik zit niet op Mooi Westerwolde.
1: En ook niet op buiten bij de trekkersplek?
2: Ik heb zicht op een park. En dan geef ik eigenlijk de naam al vrij.
1: Het Sumio Vakantiepark.
2: Nee. Nou. Ik zei, het is een kleine camping.
1: Ja.
2: Vlakbij een voetbalvereniging. En er is een hele mooie grote gemakswinkel dicht in de buurt. Daar kun je van alles. Je kunt er ook tanken.
0: Volgens mij, Dina, moet je het gewoon zeggen waar je zit. Wij gaan het niet draaien.
2: Ik zit op Camping Parkzicht in Bellingwolde.
0: Oh, Bellingwolde.
1: Die kom ik op een kaart niet eens tegen.
0: Ja.
1: Zo klein is die camping.
0: Nee.
2: Ja, een camping heeft ongeveer 45 plaatsen.
0: Oh,
2: ja.
0: Maar vanavond is een barbecue, want daarna ga je weer naar huis?
2: Nee, ik blijf nog even. Ik hoef niet aan het werk, ik ben met pensioen.
0: Oh, oké, dus je kan nog even lekker blijven.
2: Ik kan nog even lekker blijven.
0: Je hebt er in ieder geval mooi weer bij.
2: Ja, daarom blijf ik ook nog even.
0: Nou, gelijk.
2: Als het regen was geweest, dan was ik wel naar huis gegaan.
0: Okay. Dina, dankjewel en veel plezier dan nog.
2: Dankjewel.
0: Oké, dag.
2: Fijne uitzending nog.
0: Dankjewel. Dina Batjes uit Appingedam.

0: UB40 in de Kingston Town. Het is 9 minuten voor 9:30 geworden. En we gaan weer even lekker de natuur in. Deze keer het Westerkwartier met boswachter daar Manon van Wessel. Manon, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, in mei leggen alle vogels een ei, is het gezegde. Maar ook nu nog steeds, hè, zijn de vogels aan het broeden.
1: Ja, klopt. We zitten nu in augustus en je kan nog inderdaad broedende vogels tegenkomen.
0: Ja, want welke vogels zijn nog bezig?
1: Er zijn nog een aantal soorten bezig. Sowieso bijvoorbeeld een houtduif. Zo. Die broedt zelfs vaak tot oktober, kan dat. Meerkoeten, dat zijn die zwarte witte vogels die je ook vaak gewoon in de stad kunt tegenkomen of in een dorp. Er hoeft maar water te zijn en je vindt die vogel er. Die kan zelfs tot september broeden. Dus er zijn gewoon nog vogels die ook al... We kennen wel het broedseizoen. Mm-hmm. Dat is een term die je vaak voorbij hoort komen. En dan zeggen ze van, goh, nou 15 maart tot 15 juli loopt dat ongeveer. Maar er zijn gewoon vogels die juli, augustus, zelfs september, oktober. Dus jongen proberen groot te krijgen.
0: Oké, dus een broedseizoen, dat is eigenlijk een beetje een mythe.
1: Nou, een mythe, ja, dat is een globaal iets. Dus je kan er wel van uitgaan dat de meeste soorten tussen 15 maart en 15 juli broeden. Maar er zijn gewoon wat vroege soorten en er zijn wat soorten die met meerdere legsels, noemen we dat dan, lange bezig zijn. Ja.
0: Oké, maar een einddatum is er niet echt? Meestal is het nog of oktober is een beetje de einddatum.
1: Nou ja, er zijn dus vogels die een uitzondering zijn op de regel. En dat zijn er een paar, hoor. Maar... die broeden ook nog na 15 juli. Die hebben vaak meerdere broedsels in een jaar. Dus meerdere pogingen, meerdere legsels noem je dat dan.
0: Oké. Maar je kan ze dus nog steeds zien. Maar ja, je moet wel een beetje aan de buurt blijven, denk ik, toch?
1: Ja, en vaak kan je ze niet eens zien. Je ziet dan een vogel die dan een alarmeert, noemen we dat dan. Dus die je waarschuwt van, kom niet te dichtbij, blijf uit mijn buurt. Dus zo merk je van, er is hier wel nog een broedsel aanwezig. Of de vogel heeft jongen. En die wil dan dat je niet te dichtbij komt. Dus dan alarmeert hij. Dus daaraan zie je dat vaak. Vaak vind je het broedsel zelf is niet zo makkelijk te vinden. Want dat is vaak... dat houden ze verborgen. Dat hebben ze op een slimme plek. Maar ik loop nu ook... Ik liep de afgelopen weken nog in het veld. En dan hoor je met name vooral moeras- en rietvogels. Dus vogels die je in het riet hoort, alarmeren. Ja. En dat is bijvoorbeeld de kleine karrekiet. Die hoorde ik afgelopen weken nog best veel.
0: Oké, dus je kan ze eigenlijk horen, want ze waarschuwen je zo van... Kijk uit, je komt nu eigenlijk op verboden gebied.
1: Eigenlijk wel, ja. Je komt binnen mijn territorium waar ik eieren uitbroed of jongen eten geef, zodat die vliegvlug kunnen raken. Eigenlijk ga weg. Eigenlijk. Dat is eigenlijk wat alarmeren betekent.
0: Ja. Eigenlijk wel mooi, hè?
1: Ja, heel mooi. Ja. Ik vind dat ook heel mooi om te zien. De kleine karrekiet bijvoorbeeld, die alarmeert en die zegt zijn eigen naam tijdens het alarmeren. Oh. Dus dat heet dan karrekarrekietkiet. Ja. Het is altijd een beetje lullig om voor te doen, maar dat is wat hij dan roept. En die vind je vooral eigenlijk in de rietstroken langs waterkanten. Hij is niet zo heel kieskeurig, maar het nest wat hij maakt is wel heel mooi. Ik heb het zelf nog niet in mijn boswachterscarrière gezien. Nee. Maar hij maakt eigenlijk een soort kommetje tussen rietstengels. En die maakt hij vast aan de rietstengels. Daar gebruikt hij plantenvezels voor. En het voordeel is dan, het is eigenlijk net boven de grond. Maar je kan je voorstellen dat soms het water, dat kan als er veel regen valt, kan dat omhoog komen. Nee. Maar dan gaat dat nestkommetje, dat gaat gewoon mee met het waterpeil. Dus dan denk ik, hoe bedenk je het?
0: Ja, nee, dat klopt. Ja, de natuur kan ingenieus zijn, maar die karrekiet is dus ook laat.
1: Nou, die karrekiet die komt in mei komt die in Nederland. Die komt helemaal vanuit Afrika gevlogen. Die is daar in de winter, is die in Afrika. Op een gegeven moment komt hij net voor het broedseizoen. Vliegt hij naar Nederland. Ja, dat vind ik ook zoiets bizars eigenlijk. Een vogeltje weegt nog geen 15 gram. En die vliegt dus duizenden kilometers van Afrika naar Nederland. Yeah. Om hier te kunnen broeden. En dan komt hij in mei aan. En dan broedt hij tot... Ja, dat kan ergens in augustus nog zijn.
0: Oké. Volgens mij verbaas je als boswachter elke dag weer, of niet?
1: Ja, ik denk, ik zie dat vogeltje dus regelmatig als ik in het veld ben. En ik hoor hem ook regelmatig. Het is ook een vrij algemene rietvogelsoort in Nederland. Maar, en dan denk ik, goh, het is zo'n klein vogeltje. En dat kan dan duizenden kilometers gewoon vliegen. Dat ik denk, weet nog geen 15 gram. Dan, ja. Hoe kan het? Ja, okay. Lopend zou het voor ons niet eens te doen zijn.
0: Nee, dat klopt, dat klopt. Ja. Nou ja, genoeg broedende vogels dus, maar blijf een beetje aan de buurt. Dat is de boodschap, hè?
1: Ja, ja, gun ze de rust nog steeds inderdaad, ook al zitten we in augustus.
0: Oké, dankjewel Manon van Wezel van Rustig Kwartier.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
6: Ah, nee.
5: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikje anders doet.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: 9:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Groningen. Sander Slagen, goedemorgen.
8: Goedemorgen. In Hogezand is een minderjarige jongen betrapt op het bezit van een stroomstootwapen. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag. De jongen vertoonde volgens de politie opvallend gedrag op een fatbike. Bij een controle vonden agenten de taser. Het wapen is in beslag genomen. De jongen moet zich binnenkort op het bureau verantwoorden voor het bezit van het wapen. In de stad Groningen is gisteren een scooterrijder gewond geraakt bij een aanrijding. Dat gebeurde aan het einde van de middag op het MM-viaduct. De scooter werd op een oversteekplaats geraakt door een auto. Het slachtoffer moest na een behandeling mee naar het ziekenhuis. De weg was enige tijd afgesloten voor onderzoek door de politie. De deelnemers aan de Groningse Vierdaagse hebben dit jaar ruim 22.000 euro ingezameld voor Maggie's Center Groningen. Daar kunnen mensen die te maken hebben gehad met kanker en hun familieleden kosteloos terecht voor hulp. Het bedrag werd gisteren door wethouder Jalte Haan bekendgemaakt op de Grote Markt. Vorig jaar werd er nog 8.000 euro opgehaald. Dit jaar trok de Vierdaagse dan ook duizenden deelnemers meer. De Dorkwerderbrug over het Van Starkenborghkanaal blijft de komende dagen gestremd voor wegverkeer. Rijkswaterstaat hoopt dat de technische problemen in de loop van volgende week verholpen zijn. De brug tussen Groningen en Aduard kampt sinds donderdagochtend al met een storing. Dat is niet voor het eerst, weet ook Anne van der Meer van Rijkswaterstaat.
9: Het is inderdaad niet de eerste keer. We hebben problemen met staalkabels gehad. De wind speelt hier wel eens parten. Maar ja, wat ik begrijp van de mensen die verstand van techniek hebben, is dat de assen, die draait rond. En dat, ja, dat het iets van slijtage mogelijk is. En dat het dus helemaal los staat van de problemen die we hier eerder hebben gehad.
8: De voetballers van Be Quick nemen het in de eerste kwalificatieronde van de KNVB-beker op tegen AFC uit Amsterdam. De eerste klasse uit Haren speelt die wedstrijd begin september op de eigen Esserberg. Dat is de uitkomst van de loting die gisteravond live op tv-zender ESPN te volgen was. Be Quick mag deelnemen omdat het vorig jaar de halve finale van de districtsbeker bereikte. De ploeg van trainer Paul Ravenau is de enige Groningse amateurploeg die in het nationale bekertoernooi. Dat was hem voor nu. Meer nieuws vind je op de site en app van RTV Noord.
7: Oké, Sander, dankjewel. We krijgen nog het weer van Gert Voerman.
10: Het warmt lekker op. Bruikbare temperaturen wat mij betreft in het noordwesten. Uiterste noordwesten hebben we het dan over zo'n 22, 23 graden. Naar het zuidoosten toe 25, misschien wel lokaal 26 graden. Er staat niet al te veel wind. Een zwak briesje ergens uit een zuidoostelijke richting. Later op de dag wordt die misschien wel een beetje veranderlijk. En dan vanavond is het zonnig. Vannacht blijft het helder. Koelt af zo'n 11 tot 12 graden met weinig wind.
11: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid. Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
2: Wist het jou aan naaien uitdaging? Wie Damstra Service en onderhoud grun, ben ze op Zuid nog gemotiveerde collega's in de installatie techniek. Wilst u werk in een hecht team voor kwaliteit hoog in het voordeel sluit? Bekijk dit onze vacatures op damstra.nl.
6: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
2: Kost u onze team in gun verstaan? Bekijk onze vacatures op damstra.nl.
12: Hey, waar was jij?
13: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
14: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.

0: Fergus Sharkey was dat. Ja, 7 jaar geleden is hij nog officieel geridderd tot Officer of the British Empire. Voor zijn bijdrage aan de muziek, je hoorde A Good Heart. Ja, we gaan nog eens even kijken hoe het is in het Stadspark. Wieneke is daar nog altijd, want ze zijn daar inmiddels wel aan het rennen, hè, die 5 kilometer. Wieneke?
1: Ja, de eerste finisher vandaag was onder de 20 minuten. En zoals je het hoort...
2: En blijven lachen, hè? Kom op!
1: We hebben de motivatie er nog goed in, want er gaan nog steeds mensen over de finish hier. Nou, Rijska, jij bent wel de cheerleader van de parkrun hier.
3: Ja, dat klopt. Dat is mijn favoriete rol bij parkrun.
1: Nou, ik ben benieuwd. Volgens mij komen er weer wat finishers aan. Wat roep jij dan?
3: Ik zeg go, go, go en blijven lachen. Ja, kijk, kijk, kijk. Ja, goed zo.
1: Je ziet gelijk die glimlach verschijnen. Wat leuk dit. En ja, hoe vaak doe je dit dan?
3: Dit is eigenlijk mijn alle zaterdagochtenden.
1: Altijd?
4: Altijd.
1: Nou, let's go.
3: Go, go, go, go, go. Yes, yes, yes, yes, yes. Come on!
1: En deze editie hebben we ook pacers erbij, de haasjes, om het zo maar te zeggen.
3: Ja, klopt. Parkrun is geen wedstrijd. Je strijdt eigenlijk altijd tegen jezelf. Je doet wat je kan. En soms is het gewoon heel leuk als we mensen, als onze snelle lopers, andere mensen helpen om net dat over de streepje te gaan. Dus dat is echt, dat is een geliefde onderdeel, zeg maar.
1: En dat lukt ook wel met jouw motivatie zo hier bij de finish. Want zo net ook, je zei het is geen wedstrijd, maar er komt iemand aan.
3: Klopt, klopt. Het is altijd leuk om even nog aan te zetten. Om eventjes door te gaan en ja, toch dat gevoel te hebben en gezellig te zijn en zo.
1: Ja, en dan die finishes daar?
3: Ja, dit is gewoon waar parkrun om draait. Als je zo kijkt, al die mensen die daar zitten, even met elkaar een praatje maken, even gezellig, even een bakje koffie van Jan. Dit is eigenlijk parkrun voor mij. Dat lopen is hartstikke gezellig en goed voor je gezondheid. Maar dit is gewoon voor je mentale gezondheid. Dit is gewoon voor je welzijn, je goede begin van je zaterdag. Weet je, mensen gaan wanneer ze willen en blijven plakken als ze dat willen. Dat is toch fantastisch?
1: Nou, ik vind het ook fantastisch. Parkrun, Stadspark.
3: Fantastisch.
1: Nou, je hoort het jongens. Zaterdag zijn jullie hier ook?
0: Wat zeg je?
1: Ben je hier volgende week, zaterdag?
0: Nou ja, dan moet ik eerst volgens mij wel een klein beetje aan de conditie werken.
1: Nou, maar dat is het. Je mag dus ook lopen. Want er zijn hier ook walkers. Die lopen het gewoon, het parcours. 5 kilometer.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook. Nou ja, 5 kilometer is te doen. Ga jij nog rennen zo?
1: Nou, verleidelijk, maar ik moet als de vierde weer gaan naar de brandweer.
0: Oké, spreek ik je zo meteen.
1: Joehoe.
5: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
6: Deze week Ruben Luders.

0: op Radio Noord en deed You and Me. Ja, na een zomer vol WK-voetbal is gisteren de Eredivisie weer begonnen met Cambuur Excelsior. En FC Groningen speelt morgenmiddag de eerste wedstrijd en die is tegen FC Utrecht. Verslaggever Stefan Bleken, goedemorgen.
1: Goedemorgen Edwin.
0: Ja, Groningen heeft de afgelopen tijd een aantal oefenwedstrijden gespeeld en die waren nogal wisselend, hè?
1: Ja, kan je wel zeggen. Ze hebben eigenlijk drie serieuze oefenwedstrijden gespeeld. Reken ik de wedstrijd tegen FCM even niet mee, want die was toch nog wel in een eerder stadium in de voorbereiding. Nou, eerst speelden ze tegen AEK Athene, serieuze ploeg. Speelde ook met een serieuze elftal. Heeft Groningen het eigenlijk een uur lang hartstikke goed gedaan. Nou, na een uur werd er flink gewisseld, verloren ze die wedstrijd. Maar kijk je naar wat ze dat uur hebben laten zien, was dat op zich best wel in orde. Week erop speelden ze in Veendam tegen Volos, werd 0-0. Nou ja, ze waren wat beter, maar al met al een hele matige wedstrijd. En vorige week speelden ze tegen Spaans tegenstander in Euroborg. En toen was het eigenlijk ook best wel in orde. Dus ik ben best wel benieuwd eigenlijk wat zij zondag gaan laten zien tegen FC Utrecht.
0: Nou, laten we eens even naar de ploeg kijken. Want ja, de transfermarkt is natuurlijk ook nog steeds bezig. Groningen heeft afgelopen week AZ laten weten dat Tom van Bergen niet te koop is. Dus hij blijft gewoon.
1: Ja, het is natuurlijk altijd met een slag om de arm, want iedereen is te koop. En uiteindelijk, ja, als er een dusdanig hoog bedrag wordt geboden, ja, dan kan de Groningse directie denk ik niet blijven weigeren. Maar op dit moment hebben ze in ieder geval tegen AZ gezegd dat hij niet te koop is. Dus het zou mij echt niks verbazen hoor, als dat hij blijft. Maar je moet altijd, vind ik, wel een beetje een slag om de arm houden.
0: Nou, maar Lukien wil hem graag houden, hè? Noemde hem zelfs een monster.
1: Ja, maar ja, Lukien gaat er niet over. Het is uiteindelijk natuurlijk gewoon de directie die bepaalt. En het kan natuurlijk economisch onverantwoord worden op een gegeven ogenblik. Als er een dusdanig hoog bedrag geboden wordt, dat je zegt van ja, het is allemaal leuk en aardig. Maar ja, nu moeten we hem verkopen. Ik denk eerlijk gezegd persoonlijk niet dat gaat gebeuren. Maar ja, kleine slag om de arm moet je altijd houden totdat die markt uiteindelijk gesloten is.
0: Oké, er is ook een nieuwkomer in de ploeg, hè?
1: Eén speler die deze zomer gekomen is, die gaat spelen tegen FC Utrecht. En dat is Pelle Clement. En dat is op zich wel opvallend. Want er zijn meerdere spelers vertrokken die afgelopen seizoen eigenlijk altijd in de basis stonden. Neem Younes Staaf. Goed voor 9 assists uit mijn hoofd en 5 doelpunten. Clement gaat op zijn plek spelen, maar het is een heel ander type voetballer. Het is ook lang niet de creatieve man eigenlijk die Groningen graag nog zou willen hebben. En die Younes Taha wel was. Achterin vertrok Dijs Jansen, een van de belangrijkste spelers van FC Groningen van het seizoen. Dat wordt intern opgelost. En hoe gaat Lukien dat nou doen? Het is Marco Rente, die afgelopen seizoen eigenlijk altijd rechtsback stond. Hij wordt weer centrale verdediger samen met Tijmen Blokzijl. Jorg Schreuder dat nou doen? Het is Marco Rente, die afgelopen seizoen eigenlijk altijd rechtsback stond. Hij wordt weer centrale verdediger samen met Tijmen Blokzijl. Jorg Schreuder is omgeturnd van

0: kinderogen direct beter maken. Los van Clement heeft Groningen nog niet. Dus het is nog niet klaar wat dat betreft op de transfermarkt. En ze willen de selectie graag dus ook nog met een zo'n soort speler versterken.
1: Oké, nou is de ploeg verder helemaal fit en compleet morgen?
0: Zo goed als. Oscar Zawada, die is er niet bij. En dat is wel sneu. Mist het afgelopen seizoen heel veel wedstrijden. Na een hele vervelende schouderblessure. Nou, hij heeft in de voorbereiding nu weer een kleine blessure opgelopen. Hij is er sowieso de eerste twee wedstrijden niet bij. Verhaal van Stijn Racing natuurlijk met zijn kruisband is bekend. En de nieuweling, Yang, die is geblesseerd binnengekomen. Dat was eigenlijk ook de enige reden dat Groningen hem kon halen. Ja, hij zal ook nog eventjes wat tijd nodig hebben om helemaal fit te raken.
1: Oké, pak je glazen bol er even bij. Wat gaat het morgen worden, denk je, tegen Utrecht?
0: Ja, ik heb geen flauw idee, Edwin. Ik heb hier ook geen glazen bol staan. maar ik vind dat zo ontzettend moeilijk. Ik weet ook nog niet hoe Utrecht ervoor staat. Daar hadden ze er iets meer van verwacht in de voorbereiding. Zij verloren de laatste oefenwedstrijd tegen Sevilla. En ja, het is zo lastig. Hè. Als je gisteren die wedstrijd zag tegen Cambuur Excelsior. En je noemde het net al eventjes. Ja, had denk ik niemand verwacht dat dat 4-0 zou worden voor Excelsior. Dus ja, hopen op een mooie, leuke, aantrekkelijke wedstrijd.
1: Oké, nou we zullen het zien morgen. Stefan, dankjewel. Verslaggever Stefan Bleken. Nou, die wedstrijd Groningen-Utrecht begint morgen om 14:30. En je kunt het volgen via een live blog op RTV.

0: Desiree was dat in live. Ja, zometeen het volgende uur gaan we eens kijken bij het Brandweermuseum in Hoge Zandstappenmeer. Want ze nemen vandaag afscheid van hun locatie daar. We spelen de weekquiz, we gaan weer een leuke prijs weggeven. En je hoort wat er allemaal in het verleden gebeurde op de datum van vandaag.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 10 uur.
11: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte in ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer open gegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En wordt nu nog steeds nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind en ook raakten 3 mensen gewond. Na een restauratie van 12 jaar gaat in Den Haag dit weekend tram 402 weer rijden. Dat rijtuig uit 1896 werd vroeger getrokken door paarden, die zijn nu niet meer nodig. Voor de restauratie werd de tram gebruikt als vakantiehuisje. Er was dus een flinke verbouwing nodig om het rijtuig in ere te herstellen en nu is hij weer zo goed als nieuw. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
13: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
12: Check werkerbijwagenborg.com.
14: Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw. Met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Dit weekend bij het historisch oogstfestival Borg Verhildersum.
12: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
15: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 Joorsunweer en Rollo.
14: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
15: Maak kennis met de Emiheat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
16: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
17: Radio Noord.
18: Noord en Ommeland.
19: Met Edwin Mooibroek.
0: Goedemorgen. Brandweermuseum Hoge Zandstappenmeer neemt afscheid van de locatie. En Wieneke is er zometeen bij. En natuurlijk spelen we ook weer

0: Van de buren, Daniel Lovius, was dat het heette. Een prachtig mooie dag. Oh, nee, deze moet ik helemaal niet hebben.
1: Nee, je moet een tuintje hebben.
0: Deze hebben, inderdaad.
2: Hartstikke leuk.
3: Noord- en Ommeland.
4: Weekquiz.
0: Want we gaan het weer spelen. Ja, iets op een iets andere tijd dan normaal. Iets eerder dan dat je van ons bent gewend. Maar de weekquiz, bedoel, we kunnen natuurlijk niet vaak genoeg spelen natuurlijk ook, hè?
1: Absoluut.
0: Nee, want we hebben weer een leuke prijs, namelijk de...
1: Het is de paraplu. We maken er een paraplu van. Ik maak hem toekomstbestendig.
0: Ja, oké. Ik dacht van, jij weet het vast dat we gaan weggeven. Maar we gaan gewoon een paraplu lekker weggeven.
1: Zo is het.
0: En ja, een brug over het Van Starkenborghkanaal. Tussen Groningen en Aduard. Sinds donderdag is er al een storing.
1: Het is een plaag.
0: Het is een plaag, ja.
1: Ja.
0: Ja, niet alleen hier natuurlijk. Ik bedoel, in heel Nederland is een plaag, geloof ik. Hè? Al dat soort bruggen, dat moet allemaal hoog nodig onderhoud
1: hebben. Onderhoud, ja.
0: Ja, onderhoud. Is de laatste jaren een beetje op bezuinigd, maar goed. Rijkswaterstaat dacht in eerste instantie dat het brugdek na het doorlaten van een schip tijdens het zakken niet helemaal recht op zijn plek was gekomen door de wind. Maar inmiddels blijkt de schade groter te zijn, want de as van het hefmechanisme is beschadigd en er zijn nu onderdelen nodig die vervangen moeten worden.
1: Ja, duurt even.
0: Duurt even, inderdaad. Nou was de vraag...
1: Hoe heet die brug nou over dat Van Starkenborghkanaal? Is dat A, de Meersbrug? Is dat B, de Van Aduardenbrug? Of is dat C, de Dorkwederbrug?
0: Oké, dus hoe heet deze brug over het Van Starkenborghkanaal?
1: Is dat A, de Meersbrug, B, de Van Aduardenbrug of C, de Dorkwederbrug?
0: Oké, als je het weet kan je bellen of appen 050-3188-288. 050-3188-288. En dan maak je dus kans op zo'n mooie paraplu. Heb je voorlopig niet nodig, maar altijd leuk om te hebben natuurlijk ook. Dit is Roxy Music en Dance Away.

0: Boxy Music op Radio Noord en het heet Dance Away.
1: Weekquiz.
0: We gaan de weekquiz spelen, doen we met Rolfje Dekker uit Eelde. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Een beetje fijne zaterdag?
2: Jawel.
0: Ja,
2: jawel.
0: Nog plannen voor het weekend of?
2: Mooi, ja, een beetje.
0: Een beetje, ja, wat ga je doen?
2: Eetje vanavond.
0: Oh, je hebt een etentje vanavond, ga je uiteten?
2: Ja.
0: Oh, dat is wel gezellig, hè?
2: Ja, dat is wel zo ding.
0: Ja, met de familie?
2: Nee, met onze buur. Wij zitten hier in gemeenschappelijke woningen.
0: Oh, oké. Okay. En dan gaan jullie gewoon lekker met z'n allen eten?
2: Ja, ja.
0: Oh, gezellig. Weet je wat er op menu staat of niet?
2: Nee, dat weten we niet.
0: Grote verrassing.
2: Dat is een verrassing.
0: Nou, dat is altijd leuk, toch? Gewoon lekker aanschuiven.
2: Ja. Zo is dat.
0: Ja, daarom gewoon lekker eten. Nou, misschien dat ik je ook nog wel blij kan maken met een paraplu op deze zaterdagochtend.
2: Ja, wie weet.
0: Want waarschijnlijk heb je nieuws gehoord over de brug over het Van Starkenborgkanaal tussen Groningen en Aduard. Ja, sinds donderdag is er al een storing.
2: Ja.
0: En er is van alles en nog wat beschadigd, dus er moeten wat nieuwe onderdelen komen.
2: Die brug, die krijgt rat te verluisteren.
0: Ja, dat is waar inderdaad. Ja. Ja. Maar hoe heet die brug? Is dat A, de Meersbrug, de Van Aduardenbrug of de Dorkwerderbrug?
2: De Dorkwerderbrug.
0: Gefeliciteerd Rolfje.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, je hebt de paraplu gewonnen.
2: Nou, mooi.
0: Ja, voorlopig heb je hem niet nodig, maar...
2: Nee.
0: Altijd handig om te hebben, toch? Ja, oké. Okay. Nou, veel plezier met etentje vanavond.
2: Ja, dankjewel.
0: Gewoon lekker eten, lekker aanschuiven.
2: Ja, is goed.
0: Oké, fijne dag.
2: En bedankt, hè.
0: Jou wel graag gedaan.
2: Dag.
0: Nou, we gaan eens even kijken in Hoogezand-Sappemeer. Want het Brandweermuseum daar neemt afscheid van de vertrouwde locatie daar. En daar maken ze toch wel iets bijzonders van, hè, Wieneke? Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, mooi. Nu vanuit Sappemeer. Het staat hier vol met auto's en brandweerwagens en mooie attributen. Direct ook van die kevers. Ik ben wel fan van Volkswagen kevers, dus het was een mooi begin hier. Maar ik sta hier bij de organisatie van dit afscheidsfeest, kan ik wel zeggen. Mark, wat is er aan de hand vandaag?
4: Nou ja, we hebben een afscheidsfeest met een grote optocht erbij. Mooie springkussen voor de kinderen, een stormbaan hebben we hier liggen. Dus we moeten hier weg. Dus we gaan geen afscheidsfeestje.
3: En waarom moeten jullie hier weg?
4: Ja, geplande woningbouw.
3: Oh.
4: Ja.
3: Ja.
4: Helaas.
3: Jammer.
4: Ja.
3: En nu?
4: En nu? We kunnen de eerste stand in de loods van de Agri-firm, of bij de Agri-firm, dat is van de gemeente, voor een jaar.
3: Ja.
4: Ja, dat is gewoon puur stalling. Kunnen we geen mensen ontvangen.
3: Geen bezoekers.
4: Nee. Dus we hopen dat er nog wat op ons pad komt.
3: Ja, ja. Dus, maar ja, je moest eruit. Dus vandaag afscheidsfeest.
4: Ja.
3: Wat heb je hier allemaal staan?
4: Nou, we hebben als goed is 28 brandweerauto's hier staan. En we hebben 29 gewone oldtimers hier staan. Ja, en dan gaan we zo bij om 10:15 aan de rit.
3: Ik wou net zeggen, die gaan aan de rit. Waar gaan ze allemaal langs?
4: We gaan boven op de straat op. We zullen zijn eind van de weg links. En dan gaan we de Noorderstraat, Hoofdstraat, Mijnvindigestraat, de Gorichlaan, Troeselalaan, van de Duin van Maasdam. En dan komen we weer op de Vosholden op dezelfde plek als nu.
3: En ook met lawaai en sirenes?
4: Ja, zeker. Ja.
3: Ja. Dus dit wordt wel even mooi.
4: Ja, we hebben ons 15 jaar bestaan gedaan met 10 jaar bestaan. Ook grote rondrit. En dan nou is het met gewoon oldtimers erbij. Andere keer nog met al die brandweerauto's. Maar we gaan wel met hoop lawaai door Hoogezand-Sappemeer. Ja.
3: Even laten weten wie het brandweermuseum was hier.
4: Zo is dat.
3: Ja, hey, ja. Mark, waarom doe jij dit dan? Hoe ben jij hierbij gekomen?
4: Ja, ik ben vanaf het begin af aan erbij betrokken. We hebben in 2006 een brandweerauto gekregen. En die hebben we gerestaureerd met 6 man. Nou, toen die klaar was, hebben we een stichting opgericht. Ja, en sinds die tijd in het bestuur en ook actief bezig.
3: En hoe kom je dan aan al die wagens?
4: Nou ja, goed, dat zijn oldtimer vrienden, zeg maar. We hebben natuurlijk zelf 21 auto's staan in het museum. We hebben jongens uit Winschoten, uit Haren. Zelfs eentje uit, moet ik even denken, Gelderland. Dus ze komen overal weg.
3: En dan ook van alles erbij in de optocht. Wat gaan de mensen zien als ze aan de kant van de weg zitten?
4: Allemaal oude brandweerauto's, ladderwagens en veel die hier in de regio gediend hebben. Er zijn ook wel een paar die wat verder wegkomen. Maar ja, gewoon allemaal mooie auto's.
3: En dan ook met oude brandweermannen erbij? Of?
4: Ja, er zit op de open bus van de FNB zit de oude chauffeur op. We hebben 4 mensen uit Winterswijk die met een ladderwagen altijd gewerkt hebben. Ook de laatste gedienden zijn nog. Die rijden mee met de ladder. We hebben een oude chauffeur van Bellingwolde. Die rijdt de auto van Bellingwolde. Dus zo hebben we overal wat weggehaald.
3: Ik kan me voorstellen dat dat dan ook wel weer een mooi moment is.
4: Ja, zeker. Absoluut, ja. Ja.
3: En hoeveel man verwacht je hier vandaag?
4: Ik hoop heel veel, ik hoop dat het druk wordt.
3: Oké, dus we roepen eigenlijk iedereen op?
4: Ja, kom naar Sappemeer, naar de Kleine Meersestraat.
3: Nou, met dat lawaai en die sirenes moet dat wel goed komen, denk ik zo. Ja. Dus straks gaan ze van start. Kwart over tien. Oeh, nou, het is al tijd, Mark. Ja. We moeten vandoor. Ja. Ik zal zeggen, loop maar voor, ik loop erachteraan.
1: Oké.
3: Ja.
0: Oké, Wieneke, nou, we spreken je zo meteen weer, hè?
3: Jojo.
0: Oké, hoi. Radio.

Samsland was dat en het heette Dada Dansen. Ja, ze stonden vorige week op nummer 1 in de Noord 9. En vanmiddag natuurlijk bij Stefan in Café Martini hoor je of die eerste plaat nog steeds op nummer 1 staat. Nou, zometeen gaan we eens even kijken wat er allemaal in het verleden gebeurde op de datum van vandaag. En het is vandaag 8 augustus. Pieter de Hart schuift weer aan. Hij gaat het je allemaal vertellen. En we gaan zometeen ook nog eens eerst even kijken bij het Brandweermuseum in Hoge Zandstappenmeer. Je hoort het net ook al. Na 14 jaar verlaten ze daar hun locatie. Dit is Snow Patrol. Shut your eyes.

0: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
1: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
0: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Nieuwe hond?
3: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
4: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: 1 minuut voor half elf, we zijn iets eerder. Je krijgt een overzicht voor het nieuws. Sanneslagen, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Op de telefoonweg in Musselkanaal is vanmorgen een auto in brand gevlogen. Dat gebeurde terwijl de auto reed. Er zijn geen gewonden bijgevallen. Wel zorgde de brand voor veel zwarte rookwolken. De brandweer heeft de auto geblust en met een grote hoeveelheid schuim. Bij Losdorp is gisteravond een auto van de N33 geraakt. Ter hoogte van de Hogelandsteweg belandde het voertuig in een sloot. De bestuurder van de auto is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. In de Eemshaven worden regelmatig partijen namaaksigaretten onderschept. Dat meldt de douane na vragen van RTV Noord. Volgens 1 douanemedewerker wordt er zelfs zoveel onderschept dat het haast niet meer op te slaan is. Ook via de grensovergang bij Bad Nieuweschans komen illegale sigaretten onze provincie binnen. 2 weken geleden werd daar door de marechaussee 1,2 miljoen namaaksigaretten onderschept. Die werden aangetroffen in ongemarkeerde dozen in een witte bestelbus. De chauffeur werd gearresteerd. Het volledige artikel over de wereld van namaaksigaretten lees je op de site en app van RTV Noord. In Hogezand is een minderjarige jongen betrapt op het bezit van een stroomstootwapen. Het gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag. De jongen vertoonde volgens de politie opvallend gedrag op een fatbike. Bij een controle vonden agenten de taser. Het wapen is in beslag genomen. De jongen moet zich binnenkort op het bureau verantwoorden voor het bezit van het wapen. Een klein feestje in het Groningse Stadspark vanmorgen. Daar vond voor de 250ste keer de Parkrun plaats. Dat is een gratis hardloopevenement voor iedereen die zin heeft om een 5 kilometer te lopen. Gezelligheid is ook belangrijk, vindt vrijwilliger Jan van der Schans. Hij maakt elke zaterdag liters koffie klaar voor de deelnemers.
10: Omdat het zo'n leuke groep is. Omdat het is zo geweldig om hier te zijn met de groep. Het geeft zoveel hele goede energie. En iedereen is zo vrolijk en blij.
9: Ja, de jubileumeditie van deze Parkrun werd afgesloten met een feestelijke picknick. Dat was hem voor nu. Meer nieuws op de site en app van RTV Noord.
8: Sanne, dankjewel. Ga naar het weer, krijg je van Gert Voerman.
11: Het warmt lekker op. Bruikbare temperaturen wat mij betreft in het noordwesten. Uiterste noordwesten hebben we het dan over zo'n 22, 23 graden. Naar het zuid- en oosten toe 25, misschien wel lokaal 26 graden. Er staat niet al te veel wind. Een zwak briesje ergens uit een zuidoostelijke richting. Later op de dag wordt die misschien wel een beetje veranderlijk. En dan vanavond is het zonnig. Vannacht blijft het helder. Koelt af zo'n 11 tot 12 graden met weinig wind.
12: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
13: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
2: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
5: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
14: Ga nu naar Koken en Wonen.
15: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
14: Ga nu naar Koken en Wonen.
15: In het stadshart van Appingedam.
16: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Opa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.

0: was best wel een grote ster in de jaren 80. Hè? Je hoorde Rick Astley en het heette Never Gonna Give You Up. Ja, het is 7:30 geworden. Het is vandaag 8 augustus. Nou, dan heb je alle feiten weer even op een rij. En we gaan eens even kijken wat er allemaal in het verleden gebeurde op die datum van vandaag. Pieter de Hart, Pieter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt het allemaal weer uitgezocht voor ons.
1: Zo goed mogelijk.
0: Ja. Nou, ik vertrouw erop dat het allemaal klopt, toch?
1: Het klopt zeker. Ja, absoluut. Het klopt ook dat bijvoorbeeld deze dag in 1990, 8 augustus, begon met een rel. Want GroenLinks in de Groninger gemeenteraad, die zaten toen in de oppositie, die wilde een opheldering van de inrichting van de wethouderskamer van Ypke Gietema, als je dat nog wat zegt.
0: Die was Gietema, die is natuurlijk 100 jaar hier ongeveer wethouder geweest.
1: Die is lang wethouder geweest en het was een hele markante man. Een hele leuke man, vond ik zelf ook. Maar GroenLinks was erachter gekomen door een blaadje te lezen. Namelijk, dat heet Eigen Huis en Interieur.
0: Oh.
1: En daarin stond het interieur van de werkkamer van Ypke Gietema in. En daar stond een prachtige vergadertafel. En die kostte 4200 gulden destijds. En dat vonden ze bij GroenLinks een grote schande. En ook de bijpassende 8 stoeltjes kosten samen 1115 gulden. GroenLinks was boos en vond dat belachelijk veel geld. En Gietema noemde de kritiek onzinnig.
0: Nou ja, als je dus omrekent naar euro's, dan is het ook niet zoveel natuurlijk.
1: Dan is het, ja, maar in die tijd was het wel een aardig bedrag. Ja,
0: het was een aardig bedrag.
1: Maar goed, je moet dan ook, denk ik, als gemeente wel representatief zijn, hè? Als je allemaal mensen uit kunst en cultuur ontvangt.
0: Nou, je moet een beetje in balans blijven. Niet al te duur en toch representatief.
1: Ja. Nou, zo dacht GroenLinks erover destijds. 8 augustus, de Zuidtribune van FC Groningen wordt in 1999 omgedoopt in de Tony van Leeuwen-tribune. Ik denk dat ik nog even moet vertellen, want er komen steeds meer mensen die niet meer weten wie Tony van Leeuwen
0: was. Ik denk dat je
1: dat
0: moet uitleggen, inderdaad.
1: Want in 1971 overleed hij al. Hij was een legendarische doelman van FC Groningen. Hij had die avond, had hij notabene, dat heette de Eddie Pieter Schaafland trofee gewonnen. Voor de minst gepasseerde doelman in het betaalde voetbal. En op weg naar huis kwam hij om. Bij een auto-ongeluk. Heel vreselijk. In 1971 al. Hij tegenwoordig in Euroborg is er ook een tribune naar hem vernoemd. En in 2014 is er een standbeeld voor hem geplaatst voor de Euroborg. Tony van Leeuwen.
0: Ja.
1: 8 augustus 2006 was voor het eerst een enorme aardschok die heel zwaar was bij Westeremden en Middelstum. 3,5 op de schaal van Richter. Honderden, om precies te zijn, 414 meldingen van schade bij de NAM. En toen vonden we dat ook al erg, maar op een of andere manier drong dat toen toch nog niet zo door. Dat we hier wel op een lastig plekje aarde leven.
0: Nou ja, dat komt natuurlijk door de gaswinning natuurlijk.
1: Uiteraard. Nee, maar dat is wel duidelijk. Alleen, dit was 2006 en toen dachten we, goh, wat een grote klap.
0: Mm-hmm.
1: En we gingen door. Maar in 2011, weet je nog?
0: Bij Huizingen? Ja.
1: Toen was de reactie heel anders.
0: Nou ja, omdat het toen misschien duidelijk was ook dat het door de aanbeving, door de gaswinning kwam natuurlijk ook.
1: Ja, maar dat was het al. Dat was het. Okay. Maar goed. In 2006 namen we het nog, zoals het was. En 5 jaar later was het toch een beetje anders. 8 augustus 2012 is de sterfdag van Diederik Kraaipoel. Hij was iemand die mooi kon schilderen zelf. Hij was ook hoe zeg je dat? Hij was ook leermeester op de Academie Minerva. Hij had daar onder andere Henk Helmantel onder zijn hoede.
0: Mm-hmm.
1: En zijn schilderijen zijn vooral droomachtige fantasielandschappen. Maar hij maakte vooral furoren door het schrijven van boeken over schilderijen. En met name het verschil tussen abstract en figuratief.
0: Okay.
1: En hij had het niet zo op de abstracte kunst. En hij had ook een mooi boekje met de titel bijvoorbeeld Was Pollock kleurenblind? Vraagteken. Nou ja, leuke man was het. Ik heb gekozen voor een verhaaltje, een sportverhaal. Een van de allergrootste sportgebeurtenissen die wij in Nederland hebben gehad. In 1996 wonnen we bij de Olympische Spelen
0: in Atlanta.
1: Yep. Wonnen wij goud.
0: Mm-hmm. Volleybal.
1: Volleybal, heel goed. De coach was Joop Alberda destijds. En Joop Alberda leefde in Haren en werd op deze dag geëerd door zijn gemeentebestuur. En hij kreeg mooie woorden en hij kreeg mooie plaketten. En dat was heel leuk. En het was ook heel bijzonder, want aan het einde van de vorige eeuw hebben ze mensen gevraagd, sportliefhebbers, wat was nou het mooiste moment van deze hele eeuw? Nou, dan denk je, dat zal wel die voetbaloverwinning op Duitsland zijn in 88. Nee, het waren de volleyballers.
0: Ja, ik weet het nog. Het was een happening toen in 1986.
1: Het was happening en het was spannend. Het was bloedstollend spannend. Ja. En dat is niet voor niks dat ik daarom stukje 6 minuten lang de laatste balomwentelingen van die finale eronder heb gezet. En dan voel je die spanning weer.
0: Oké, je kan het allemaal lezen op rtvnoord.nl. Pieter, dankjewel.
1: Oké.

0: Madness was dat en het heette Our House. Ja, we gaan eens even kijken bij het Brandweermuseum in Hoogezand-Sappemeer. Want ja, die nemen vandaag afscheid van hun locatie daar. En ze zijn inmiddels vertrokken voor een flinke tocht, hè, Wieneke?
1: Ja, ze gaan een mooi rondje maken hier door Hoogezand-Sappemeer. En nu sta ik in het museum, ja, Kleine Meersterstraat moet ik zeggen. Het was fijn. Het is lekker druk hier. Je kunt hier, ja, want er staan nu, de vrachtwagens staan hier niet meer. De busjes zijn hier niet, de auto's zijn hier niet. Maar de museumstukken zijn hier nog wel. En als je wil, kun je op deze laatste dag ook nog dingetjes kopen. Zoals zo'n echte ouderwetse brandweerhelm of een koffer. Maar ook nog, ik zie hier nog echt zo'n brandweertrapauto staan. Ja, in doos en verpakking. Het zou wel leuk zijn, hè, al die spulletjes hier te kopen. Mag ik jullie wat vragen? Jullie zijn afgekomen op dit afscheidsfeest.
2: Ja, dat klopt.
1: Wonen jullie in de buurt?
2: Ik woon hier in Sappemeer.
1: Ah, kijk. En ben je hier dan ook vaker geweest? Of kom
2: je
1: nu?
2: Vaker geweest, ja.
1: En waarom kom je voor het afscheidsfeest?
2: Om toch even afscheid te nemen. En ik hoop dat ze gewoon een nieuwe plek weer vinden.
1: Ja, want dat is nog even spannend.
2: Dat is heel spannend, ja. Dat is heel erg afwachten.
1: Heb je zelf ooit een keer brand gehad?
2: Niet bij mij thuis, maar wel vlak naast mijn huis.
1: En toen kwam de brandweer ook?
2: Ja.
1: Hoe was dat?
2: Dat was heel spannend om te zien of het huis bewaard zou blijven of niet.
1: Zo spannend?
2: Ja. Zo'n bedrijfspand die is helemaal afgebrand. En dat was een... er zaten meerdere bedrijfjes zaten erin. En het was een hele heftige brand. En mijn huis, mijn ouderlijke huis, stond daarnaast. Ja, dus de brandweer die heeft ook gelijk alles gekoeld van, nou ja, mijn huis en het huis aan de andere kant. Helaas is daar de garage gesneuveld, de oude schuur. En ja, mijn buurman die had het huis net begin juli toen gekocht. Dus die was er nog in aan het klussen en dergelijke. En toen moest ik hem 's nachts bellen van de boel hiernaast in de brand.
1: Oh, nee.
2: Ja, dat was heel heftig.
1: Ja. En toen zag je die brandweermannen aan het werk.
2: Ja, daar heb ik wel respect voor. Absoluut.
1: Ja, ja. Heel vak apart hier, hè?
2: Heel
1: ja.
2: Vak apart.
1: En kom je hier dan om te kijken? Of wat kom je hier doen?
2: Gewoon even kijken. En de optocht natuurlijk even bekeken. En nou ja, wat er nu even binnen te doen is. En wat ze eventueel te koop hebben.
1: Ja, ja. Je ziet hier van alles, hè? Nou, we gaan gewoon even verder kijken wat hier te doen is. Want er staat hier ook zo'n tafeltje bij de museumstukken. Daar kun je nog echt de oude autootjes zien. Dus ja, het is vandaag de laatste dag, dames en heren. Tot 4 kunt u hier terecht.
3: Er ligt er nog eentje, die rode.
1: Oh, dan wordt die direct onderhandeld. Er ligt een straalpijp. Ja, nee, ik ben benieuwd. Ja, nou wil ik ook weten wat het is.
0: Ja.
1: Ja. Er ligt hier van alles. Maar je moet wel op tijd zijn. Want zo net lag de tafel nog vol met helmen. En nu niet zo vol meer. Ik denk dat er nog een stuk of 10 liggen. Die straalpijp. Wat moeten we daarvoor hebben? Oh, die.
4: Die kost
1: 7,5.
4: Wat zijn jij erbij? 7,5.
1: 7,5. Verkocht. Nou, je hoort het. Verkocht.
0: Je hebt de handel gaat zo snel.
1: Ja. Zeg, meneer, u staat hier. U heeft zo'n mooi t-shirt aan, de historische brandweer, vrienden en voertuigen. Ja. Hoe lang heeft u hier aan meegeholpen? Zeg, meneer, u staat hier. U heeft zo'n mooi t-shirt aan, de historische brandweer, vrienden en voertuigen. Ja. Hoe lang heeft u hier aan meegeholpen?

0: gelukkig. Dat doet dan wel goed, denk ik.
1: Ja, dat moet ook.
0: Ja. Ja. En heeft u de goede hoop in dat jullie weer een nieuwe locatie vinden?
1: Ja, ja. Daar heb ik een hele goede hoop.
0: Dat moeten we wel met elkaar doen, denk ik.
1: Ja, goed. Daarom hebben we dit ook. En er moet gewoon geld in het lijntje komen.
0: En wat is uw naam?
1: Vreventorie.
0: En u komt hier ook vandaan?
1: Wij wonen hier al 50 jaar, maar ik kom oorspronkelijk uit Drenthe.
0: Oh, kijk. Nou, ja, maar en dan hier wel vanaf het begin af aan bij. Ja. En u verkoopt de handel hier. Nou, het ging goed. Ja. Het is opletten geblazen, want daar komen de volgende kopers alweer aan. Het gaat hier maar door in Sappemeer. Prachtig.
2: Ja, ja, en jij komt zo meteen met de brandweer om thuis, begrijp ik, hè?
0: Nou ja, ik ga weer als de brandweer er vandoor. Nee.
2: Oké, tot zometeen.
0: Jojo.

0: Crisscross Amsterdam was dat samen met Sophia Rice en Tini Tempa. Ja, een heleboel samen. En het heette How You Made It. Zometeen het volgende uur gaan we lekker bioscopen naar de bioscoop. Alleen dan wel in de open lucht. Dat kan allemaal in de Eemse Delta. En we hebben natuurlijk ook weer een ontmoetingsverhaal.
1: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
2: Deze week gepresenteerd door Eva Hulscher.
3: Ik praat met gezondheidseconoom Jochen Mirauw. Hij vertelt over zijn jeugd in Oost-Duitsland, over de val van de muur en over hoe hij naar Groningen kwam, waar in die eerste jaren nog behoorlijk wat discriminatie was tegen Duitsers. Jochen Mirauw.
2: Luister ook morgenochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
1: Hier bij Radio Noord.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
2: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental na de Russische aanvallen op Kiev van vannacht is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zegt de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad. In verschillende delen van Kiev waren explosies te horen en ook braken branden uit. 7 mensen raakten gewond. Rusland gebruikt bij de aanvallen ballistische raketten en drones. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om die aanvallen af te weren. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos. Het vuur brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Naar schatting stond 50 tot 100 ton afval in brand. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Vanwege rook- en stankoverlast kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand in Rotterdam-Sjaarloos is inmiddels onder controle. Er wordt nog wel nageblust. In het zuiden van Japan zitten ruim 50.000 gebouwen zonder stroom door een orkaan. 6 mensen raakten gewond. Wegen zouden onbegaanbaar zijn door omgevallen bomen. En ook zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Vooral de zuidelijke eilandregio Okinawa kreeg te maken met zware windstoten. Vanwege de orkaan zijn meerdere vluchten geannuleerd en ook het openbaar vervoer is voor vandaag stilgelegd. De orkaan trekt nu door richting China. Mensen die vanuit Italië naar Spanje reizen moeten rekening houden met grenscontroles. Sinds vannacht zijn er extra willekeurige controles in havens en op vliegvelden. Spanje heeft die grenscontroles ingesteld als reactie op de controles van Italië voor reizigers uit Spanje. Die werden ingevoerd nadat tienduizenden Marokkanen de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Italië zegt dat illegale immigranten via Ceuta makkelijk de EU binnen kunnen komen. Maar volgens Spanje is dat onzin. Het weer volop zon en het wordt vandaag 28 graden.
10: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
11: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriescheloo.
12: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
13: Ga nu naar koken en wonen.
14: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
13: Ga nu naar koken en wonen.
14: In het stadshart van Appingedam.
12: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
15: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
16: Radio Noord.
17: Noord en Ommeland.
16: Met Edwin Mooibroek.
0: Goedemorgen. Ja, is het te mooi weer om naar de bioscoop te gaan? Wat dacht je dan van een bioscoop buiten? Bijvoorbeeld de bioscoop aan zee. Je hoort er zo meer over.

0: Lily Allen was dat en het heette Smile. Ja, een leuk uitje tijdens de vakantie is natuurlijk van eventjes naar de bioscoop gaan. Maar ja, dan denk je misschien ook van het is prachtig weer. Misschien een beetje zonde om dan in de bioscoop te gaan zitten. Maar wat nou als die bioscoop gewoon buiten is? In Delfzijl is er vandaag bioscoop aan zee. Siewert van der Zweep is van de promotie Eems Delta. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Ja, jullie hebben er fantastisch weer bij vandaag, hè?
1: Nou ja, het kan niet beter, Edwin. Ik bedoel, we hebben ook wel een editie gehad die we moesten aflassen door slecht weer.
0: Ja.
1: Dus we zijn natuurlijk hartstikke blij met de vooruitzichten van vandaag.
0: Ja, want hoe is het dan? Ik bedoel, er zijn gewoon bioscoopschermen op het strand?
1: Op het strand van Delfzijl komt een grote scherm te staan van 7 bij 3 meter. En daarop vertonen wij vandaag 3 films. En tussendoor ook nog een kinderprogramma met schatzoeken, met disco. En nog veel meer activiteiten. We beginnen vanmiddag om 3 uur.
0: Ja.
1: Met een peuter- en kleuterfilm. Dan tussen 4 en 5, zeg maar. Of tussen 4 en half 5. Wat kinderactiviteiten. Dan begint om 4:30 begint de tweede film. Dat is een jeugdfilm. En om 5:00 begint de tweede film. En dan vanavond om 7:30 begint de derde film. En dat is een familiefilm.
0: Oké, maar jullie mogen niet zeggen welke films het zijn, hè?
1: Nee, wij hebben in verband met de licenties mogen we geen reclame maken voor de films. Ik bedoel, het heeft alles met kosten te maken natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar alle films die zijn zeker geschikt voor de doelgroep. En eerlijk is eerlijk, ook in de 3 eerdere jaargangen hebben we alleen maar positieve reacties gehad op de films. En dat varieerde van Jungle Book tot en met, welke hebben we wel niet gehad. Nou ja, inderdaad, hele leuke films. Met hele positieve reacties.
0: Oké, zijn het een beetje nieuwe films of zijn het echt de blockbusters waar iedereen voor komt?
1: Nou, twee zijn redelijk actueel. Eén is een oudere versie wil ik niet zeggen, maar het is een film van wat jaren geleden,
0: mm-hmm.
1: maar die nog best actueel is.
0: Oké, dat best spannend natuurlijk ook, omdat je niet weet welke film je te zien krijgt.
1: Precies, dat is ook een beetje de uitdaging. En wij vragen natuurlijk of zeggen tegen alle mensen: neem je kleedje mee, neem je stoeltje mee, ga heerlijk op het strand. Nou, ik bedoel, het is vandaag prachtig weer, dus neem je zwembroek ook mee, want het is toch lekker badderen bij ons op het strand en op de boulevard.
0: Oké, maar dan staan er inderdaad dus schermen op het strand en dan kan je gewoon op je eigen stoeltje of gewoon lekker met je voeten in het zand gaan zitten.
1: Helemaal juist, Edwin. Ik bedoel, het is een gratis evenement. En we proberen daar een leuke familiedag van te maken al voor het derde jaar.
0: Oké, ook een beetje popcorn erbij. Is dat nog verkrijgbaar ook?
1: Er zijn versnaperingen verkrijgbaar, er is een drankje verkrijgbaar. Dus ook voor de innerlijke mensen wordt gezorgd.
0: Oké, en het geluid en het licht, ik bedoel, als de zon schijnt natuurlijk. Ik bedoel, hebben jullie daar nog wat maatregelen voor genomen?
1: Wij hebben op het scherm zit een bepaalde instelling. Dat je inderdaad van het licht geen problemen hebt. Het geluid is allemaal geregeld via de installatie. Waar later ook een stuk kinderdisco mee wordt gedaan. Dus ook dat wordt goed versterkt. En het is allemaal ook op de boulevard boven goed zichtbaar, goed verstaanbaar. Dus wat dat betreft een ideaal uitje voor iedereen.
0: Ja, klinkt inderdaad hartstikke leuk en gratis toegankelijk dus. En gewoon je eigen slippers. Of jij een stoeltje meenemen.
1: Ja, klopt helemaal.
0: Oké.
1: En een goed humeur. En een goed humeur natuurlijk.
0: Ja, dat is ook wel belangrijk inderdaad. Oké, veel plezier vandaag. Dank.
1: Dankjewel, Edwin.
0: Oké, dag. Dat was Siewert van der Zweep van de promotie Eems Delta.

0: Ons eigen Martin Garrix samen met Ed Sheeran en het heette Repeat It. Ja, ons ontmoetingsverhaal brengt ons naar Stad Kanaal. Want daar wonen Greta en Rudy Rusje. Ze zijn inmiddels allebei 74 jaar en ze zijn al sinds hun 17e samen. Greta, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: 57 jaar al bij elkaar.
1: Ja, dat klopt, ja. Dat is een hele poos.
0: Dat is een hele poos, inderdaad.
1: Ja.
0: Hoe is het zo gekomen ooit?
1: Hoe is het gekomen ooit? Nou, ik kende hem wel al een beetje, want we hadden een vriendengroepje waar zijn zus ook mee in zat.
0: Ja.
1: En toen had mijn moeder een keer een lampje stuk. En die zei van, nou, die jongen die is een elektricien, die kan mijn lampje misschien wel even maken.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik heb hem meegenomen en hij heeft hem klaargemaakt. Ik zei, nou, wat kost dat? Hij zei, een kusje. Ik zei, nee, ik zei, dat doen we niet. Nou, hij zei, krijg je niet mee.
0: Oh, oké. Okay.
1: Nou ja, ik denk van, dan moet dat kusje toch wel komen. En ik kon niet zonder het lampje weer naar huis.
0: Dus dat kusje heb je gegeven?
1: Dat kusje heb ik gegeven, ja.
0: Ja, oké. Okay. En toen sloeg de vonk ook over?
1: Nou, direct nog niet.
0: Nee.
1: Want toen zijn we zaten op dansles. En toen zijn we met een bus weg geweest naar Tecklenburg.
0: Mm-hmm.
1: En volgens mij was ik jarig toen. En nou, hij ging me feliciteren. Er kwam een kusje bij natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: En toen is het vonk eigenlijk overgesprongen.
0: Oké, en toen inderdaad nou ja, bij elkaar. En ook binnenkort ook 52 jaar getrouwd, hè?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, wat is nou, ja. Wat is nou het geheim dat je zo lang bij elkaar blijft?
1: Geven en nemen.
0: Ja?
1: Dat is het allerbelangrijkste.
0: Oké, oké.
1: Elkaar in waarde laten. En ja, wel elke dag even laten weten dat je wel van elkaar houdt.
0: Ja, en hoe doen jullie dat?
1: Nou, we zeggen elke morgen even, goeiemorgen lieverd. En ja. Ik hou van jou.
0: Oké.
1: Okay. En wat s'avonds gaan slapen, dan doen we dat ook.
0: Oh, dat is wel mooi, toch?
1: Ja, toch?
0: Ja, en
1: dat jullie... 57 jaar.
0: Ja, en elk jubileum vieren jullie ook een beetje, begrijp ik?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: En hoe doen jullie dat?
1: Nou, we gaan met de kinderen uit eten en... ik krijg elk jaar een bos rozen, zoveel jaar dat we getrouwd zijn.
0: Ah, toen komen er steeds meer bij.
1: Ja, nou ja, hij doet het ook met een verjaardag.
0: Oh, dus je hebt eigenlijk het hele jaar door, heb je huis heb je vol met rozen staan.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Nou, dat klinkt nog steeds op jullie 74ste als echte liefde, toch?
1: Dat is het ook.
0: Ja.
1: Dat is het ook.
0: Nou, dat is heel mooi. En is er nog een plaat van vroeger die zeg maar heel bijzonder voor jullie twee is?
1: Nou, van DVD, Dozy Mix Your Chips. Dat vonden we altijd een mooie plaat. Ja, natuurlijk zo'n dansliedje van de Doe, van hoe heet het die nou weer?
0: Let's van Peter Maffay. Ja, oh, Peter Maffay, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Doe, ja, Doe van Peter Maffay, ja.
1: Ja, dat waren echt de dansliedjes, hè.
0: Oké, en daar dansen jullie altijd op.
1: En dat, als we gingen dansen vroeger, dan was dat wel het liedje wat we leuk vonden.
0: Oké, en het liedje van Dave D, Dozy, Becky en Mitch, Mick and Touch, wat is het verhaal daarbij?
1: Nou, dat vonden wij altijd mooi, dat we dan, toen we getrouwd waren, dat we hem knoerhard aan.
0: Oké, nou dan kan nu de radio op, je knoert hard aan.
1: Ja.
0: Want ik ga hem voor jullie draaien.
1: Hartstikke mooi.
0: Oké, Greta, dankjewel.
1: Ja, graag gedaan.
0: En veel geluk samen nog.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, dag.
1: Dag.

0: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
0: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
2: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: 11:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Groningen. Sander Slagen, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Op de telefoonweg in Musselkanaal is vanmorgen een auto in brand gevlogen. Dat gebeurde terwijl de auto reed. Er zijn geen gewonden bij gevallen. Wel zorgde de brand voor grote zwarte rookwolken. De brandweer heeft de auto geblust met een grote hoeveelheid schuim. In Hogezand is een minderjarige jongen betrapt op het bezit van een stroomstootwapen. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag. De jongen vertoonde volgens de politie opvallend gedrag op een fatbike. Bij een controle vonden de agenten een taser. Het wapen is in beslag genomen. De jongen moet zich binnenkort op het bureau verantwoorden voor het bezit van het wapen. Na ruim 14 jaar valt vandaag het doek voor het brandweermuseum Hogezand-Sappemeer. Het museum moet wijken voor geplande woningbouw op het terrein aan de Kleine Meesterstraat. De zoektocht naar een nieuwe locatie heeft nog niets opgeleverd. Vrijwilligers van het museum weten nog niet of en waar het museum in de toekomst terugkeert.
10: We kunnen de eerste stand in de loods van de agrifirm, of bij de agrifirm, dat is van de gemeente, voor een jaar.
11: Ja.
10: Ja, dat is gewoon puur stalling, kunnen we geen mensen ontvangen. Ja, we hopen dat er nog wat op ons pad komt.
9: Het afscheidsfeest bij het Brandweermuseum duurt vandaag nog tot 4 uur. De deelnemers aan de Groningse Vierdaagse hebben dit jaar ruim 22.000 euro ingezameld voor Maggie Center Groningen. Daar kunnen mensen die te maken hebben gehad met kanker en hun familieleden kosteloos terecht voor hulp. Het bedrag werd gisteren, op de slotdag van het evenement, door wethouder Jalt de Haan bekendgemaakt op de Grote Markt. Vorig jaar werd er nog 8.000 euro opgehaald. En dit jaar trok de Vierdaagse dan ook duizenden deelnemers meer. Een klein feestje in het Groningse Stadspark vanmorgen. Daar vond voor de 250ste keer de Parkrun plaats. Een gratis hardloop-evenement voor iedereen die zin heeft om een 5 kilometer te lopen. Het evenement komt oorspronkelijk uit Engeland, maar is inmiddels wereldwijd een begrip. Samen sporten is het doel, maar gezelligheid is minstens zo belangrijk, vertelt deze vrijwilliger.
12: Al die mensen die daar zitten, even met elkaar een praatje maken, even gezellig, even een bakje koffie van Jan. Dit is eigenlijk parkrun voor mij. Dat lopen is hartstikke gezellig en goed voor je gezondheid. Maar dit is gewoon voor je mentale gezondheid, dit is gewoon voor je welzijn, je goede begin van je zaterdag. Weet je, mensen gaan wanneer ze willen en blijven plakken als ze dat willen. Dat is toch fantastisch.
9: En iedere deelnemer krijgt van haar een flinke aanmoediging. Die staat even niet klaar. 1 seconde. Die wil je horen.
12: Al die mensen die daar zitten, even met elkaar een praat.
9: Go, go, go.
12: Go, go, go, go. Yes, yes, yes, yes, yes. Come on.
9: Ja, zo kunnen we tegenaan vandaag. Dit was het nieuws. Meer op de site en app van Net FM Noord.
8: Oké, Sander, dankjewel. Gauw naar het weer krijg je van Gert Voerman.
13: Het warmt lekker op. Bruikbare temperaturen wat mij betreft in het noordwesten.
11: uiterste noordwesten hebben we het dan over zo'n 22, 23 graden. Naar het zuid- en oosten toe 25, misschien wel lokaal 26 graden. Er staat niet altijd veel wind. Een zwak briesje ergens uit een zuidoostelijke richting. Later op de dag wordt die misschien wel een beetje veranderlijk. En dan vanavond is het zonnig. Vannacht blijft het helder. Koelt af zo'n 11 tot 12 graden met weinig wind.
2: Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet. De grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
13: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
14: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
15: Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw. Met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Dit weekend bij het Historisch Oogstfestival Borg Verhildersum.
16: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Opa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
17: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.

0: Natuurlijk uit Greece, Jorrit John Travolta en Olivia Newton-John. En het heet You're the One That They Want. We gaan eens even kijken hoe het is in Mussel bij de stelmakerij Wever daar. Want daar zijn ze bezig met een historische boomzaag, hè, Wieneke?
1: Ja, er staat hier toch een apparaat in Mussel. Ik ben hier bij de stelmakerij en ik dacht, een boomzaag stond er op mijn draaiboekje. Wat is een boomzaag? Ik sta hier bij Mark. En Mark die staat aan het begin van de stelmakerij en die weet altijd een heel mooi praatje te vertellen hierover. Of niet, Mark?
2: Ja, nou ja, dat moet een ander beoordelen. Maar ik doe mijn best om dat ziet een beetje vol te proberen. Nee, klopt. We hebben vandaag een demonstratiedag van de boomzaag. We hebben sinds vorig jaar de boomzaag weer aan de draai. De red van origine hier bij de stelmakerij altijd een boomzaag stoon. Maar die is compleet vergroen. Die hebben met aanleg van het riool hier, waar die nu was. Dus in 2012 met de opening van het museum begonnen. Hebben we het riool aanlegd. Dat hebben we in onderdeel de oude boomzaag in de grond weer gevonden. Dus we konden huisgeschikt een boomzaag in Duitsland kopen. Die hebben we hier ingehold, allemaal aanpast op onze moordvoering en moordgeving. En de originele motor zit er nog aan. Dus de motor die eerder de boom zo aandraaide, stond hier onder de waakbanger. Die staat nu boeten, maar is helemaal authentiek en origineel. Een mooi detail vind ik zelf. En sinds vorig jaar draaide weer. En vandaag dus een demonstratiedag met een boomzoog.
1: Ja, een boomzoog. Ja, je moet het echt zien. Maar je hebt dus echt een boom staan. En dan die zoog die gaat er dan in ja, hoe noem je dit? Ja, jij hebt er verstaan van.
2: Ja, het is de zoog ligt horizontaal. Dus de boom ligt inderdaad ook gewoon plat op een lorry. De zoog beweegt horizontaal in de weer. En de lorry wordt hier in dit geval met kleine pulsjes aantrokken. Zodat er dus in plakken een plank zoogt van een boom staan.
1: En van die plankjes kun je dan weer wat moois maken, zie ik hier.
2: Ja, in principe ben de toepassing oneindig. We maken er zelf weer bankjes van en lindenrekken. En ja, dat is wel, dat doen we nog nooit, maar omdat we daar net met begonnen zijn. Maar dat is wel de bedoeling dat we uiteindelijk ook zelf het hout weer gewoon verwerken. Tot bankjes, lindenrekken, stelten, nou maar op. Alles wat van hout kan in principe gemaakt worden.
1: Dat is toch prachtig. En de bezoekers hier vandaag, die lopen hier ook al mooi rond. En als ik dan even naar buiten ga, dan staat daar Siep. Die stond al vooraan toen ik aankwam. Hier moest hem parkeren, Wieneke. Hier moest hem de auto neerzetten. Want hier gebeurt het. Siep, dit is een van de meest historische oude ambachten, zag ik staan. Familie Wever, die heeft dit begonnen in Mussel. En jij staat hier met je goede gedrag op zaterdagochtend mooi naar die boomzaag te staan, Siep. Hoe is dat hier?
3: Mooi.
1: Hoi.
3: Maar het was niet vroeg, want nou, ik heb het zo graag niet meer gekregen. Maar
1: hoe is dat hier?
3: Hoe is dat hier? Nou ja, we hebben natuurlijk hier een klein museum. Museum Stichting Stelmakerij Wever. En nou is dat kom, ja, die oude stelmakerij die staat hier al vanaf 1903. Dus er is generaties overheen gewoon. En op een gegeven moment was dat een beetje gebruikloos. En het stond gewoon leeg, jodenaak. En toen ben we op een gegeven moment, nou ik denk ongeveer 12 jaar geleden of zo, met een groepje jongens, die waren jongens van Wever. En die hebben mij gevraagd of ik meer dan wil. En langzamerhand ben er meer bij gekomen. Hebben een stichting opgericht. En we hebben contact gehad met het Streekhistorisch Centrum. Zo van, wie hebben hier zoveel spul, moet je uit. Nou, en deze zeiden eigenlijk van, je bent gek als je dat wegdaan. Maar dit is zo origineel met me voor. Dus we hebben gewoon zorgd dat we deze halleballen weer aan de proot kregen. En een van de onderdelen die hier vrouw gebiestond was die boomzoog. En dat is natuurlijk een eerste vereiste voor een stijlmakker of een houtbewerkings. Dus de eerste, die hebben we door toen onderweg geholpen, maar die was kats vooruit, er was niks van over. En toen kregen we bericht van Geert Meijer in Nijbun, die had er ook boomzogerij. En deze tipdoos die zei van in Duitsland staat boomzogen. En die kreeg een prikje kopen. En hij belde op dinsdag open, hè? Maar die moest zaterdag weg. Dus we hebben dat doen zoals we dat in de Mussel gewend zijn. We hebben een paar mensen geregeld, we hebben een vrachtauto geregeld. We zijn met man of 12, 16 doorheen gegaan. Pak brood met, de drinkerij. En we hebben dat in de allebei door Rutme gesloopt. En met nog meer. Nou, toen hadden we hier nog wel 2 jaar liggen, denk ik. Want we moesten toen nog beginnen die overkapping enzovoort te maken.
1: En het moet wel droog staan.
3: Het moet wel droog staan.
1: Hoe zwaar is dat dan?
3: Ja, ik heb geen idee eigenlijk wat dat weegt. Maar kijk, als dat zoogbred, zeg maar, het meest oorspronkelijke onderdeel, nou, die kist met 2 maanden net tilden. Maar het is gewoon, kijk, door als die hol ook aan kapot gewoon. Als er aangeleerd weer in wind staat, dan verrukt dat gewoon.
1: Ja.
3: En, dus, maar wie moesten ook, nou, wie hebben dat ding wel gekocht. Maar omdat hij in Duitsland veel meer ruimte had, dus we hebben alles bedenken moeten van nou, de snelheid en de afstand en zo, we hebben alles ombaden moeten. Dus we zijn nog wel even met een puzzel geweest. Maar nou, nou ja, dat zucht zelf, wij lopen als een lieren nou.
1: Ja, eerste plankje is er al af van die boomstaan.
3: Ja, ja, ja. Net. Ah, we hadden in het begin zoeken we wel boom, dan kregen we, ja niet boom, die lag hier wel al 3 jaar denk ik, van een man uit Mussel en die had die boom zocht. En die zei, die mag je wel even verzogen. Nou, wie aan het zogen met dat ding, maar dat was maar even Tijn en Spiek en Noord-Amer. En dat is dus, wie hebben nou boom holden uit het bos. Maar dat is toen bij de boerderij weg, een boom kreeg. Dus in altijd is erin. Dus en dat verveelt gehaald.
1: En dan gaat het ook stuk dan, materiaal?
3: Ja, dan gaat die zogen eraan. Hè? Dus, dan, ja. Dus dan ben je constant met onderhoud bezig. Ja. En, nee, dus dit gaat gewoon hartstikke mooi nou.
1: En dan straks om 1 uur, dan gaat hij straks ook weer aan. Hè? Want ja, nu doen jullie dit even speciaal voor ons, zodat we dit
3: nou,
1: even
3: kunnen. Nou, het publiek kon hier, maar het is een beetje rustig, maar inderdaad doe ik het nou mooi in bekijken. Ja. En het geluid op achtergrond is natuurlijk
1: ja,
3: ook mooi.
1: Prachtig.
3: Nee, maar vanmiddag is er nog weer demonstratie en daar verwacht ik wel meer volk. We hebben een paar weken geleden ook gedaan. Nou, toen stond hij redelijk vol allemaal. Maar misschien is het weer te mooi verloren, ik ken ook
1: wezen, maar het is wel interessant. Je kan hier van alles zien. En ik had zo net ook zo'n bezoeker, die kwam hier, die zei... Weet je, dat toen ik vroeger nog zo'n klein jonkje was, lagen hier van die sturen. Ja, van die hele mooie sturen lagen daar, ja. En die, ja, nou goed, ik ben een step gewend gewoon met voet erop. Maar dit was een stuur van zo'n stepje waar je dan met je knie op moest zitten. Dat deden ze dan vroeger. Nou, die hangt hier ook. En ja, het is gewoon prachtig hier. Welkom bij Stelmakerij Wever als je hier voor de deur staat. Mark vertelt je een verhaal. Siep weet alles van die boomzaag. Nou, ik zou zeggen, kom even lekker langs. Om 1 uur, kun je het zelf even zien.
0: Gezellig daar in Mussel. Dankjewel, Ineke.

Ringerinners waren dat en het heette Te Gek. Ja, zometeen het volgende uur krijg je natuurlijk het uitgebreide weer met Gert Voerman. We gaan vandaag op vinyl, we hebben weer twee platen uitgekozen. En natuurlijk gaan we ook weer iemand helpen die ergens naar op zoek is. Tot 12 uur is hier Terrence Trent D'Arby. Dit is Wishing Well.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Eva Hulscher.
2: Ik praat met gezondheidseconoom Jochen Mirau. Hij vertelt over zijn jeugd in Oost-Duitsland, over de val van de muur en over hoe hij naar Groningen kwam, waar in die eerste jaren nog behoorlijk wat discriminatie was tegen Duitsers. Jochen Mirau.
1: Luister ook morgenochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
1: Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. Het dodental na de nieuwe Russische aanvallen op Kiev is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zeggen de autoriteiten. 7 mensen raakten gewond. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om de aanvallen af te weren. In het zuiden van Japan heeft een orkaan flink wat schade veroorzaakt. Bomen zijn ontworteld en op wegen gevallen en rivieren zijn overstroomd. 6 mensen raakten gewond en ruim 50.000 gebouwen zitten zonder stroom. De orkaan trekt nu door richting China en wordt daar morgen verwacht. Na de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Charloos komt nog steeds stank vrij. De brand brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand is onder controle. En rond Venray hangt nog altijd de geur van de flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit de metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In Amsterdam is een automobilist betrapt die met 146 km per uur door de binnenstad reed. Dat is bijna 3 keer zo hard als toegestaan. Toen de man werd aangesproken door agenten, vroeg hij of het niet bij een waarschuwing kon blijven. Dat verzoek werd niet ingewilligd. De man is zowel zijn auto als zijn rijbewijs kwijt. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Krijg je aansluitend het nieuws uit Groningen. Sander Slagen, goedemiddag.
11: Goedemiddag. In de Eemshaven worden regelmatig partijen namaaksigaretten onderschept. Dat bevestigt de douane na vragen van RTV Noord. Volgens 1 douanemedewerker wordt er zelfs zoveel onderschept dat het haast niet meer op te slaan is. Ook via de grensovergang bij Bad Nieuweschans komen illegale sigaretten onze provincie binnen. Twee weken geleden werden daar door de marechaussee 1,2 miljoen namaaksigaretten onderschept. Werden aangetroffen in ongemarkeerde dozen in een witte bestelbus. De chauffeur werd gearresteerd. Het volledige artikel over de wereld van namaaksigaretten lees je op de site en app van RTV Noord. Op de telefoonweg in Musselkanaal is vanmorgen een auto in brand gevlogen. Dat gebeurde terwijl de auto reed. Er zijn geen gewonden gevallen, wel zorgde de brand voor grote zwarte rookwolken. De brandweer heeft de auto geblust met schuim. In Hogezand is een minderjarige jongen betrapt op het bezit van een stroomstootwapen. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag. De jongen vertoonde volgens de politie opvallend gedrag op een fatbike. Bij een controle vonden agenten de taser. Het wapen is in beslag genomen. De jongen moet zich binnenkort op het bureau verantwoorden voor het bezit van het wapen. Bij Losdorp is gisteravond een auto van de N33 geraakt. Ter hoogte van de Hogelandse weg belandde het voertuig in een sloot. De bestuurder van de auto is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Na ruim 14 jaar valt vandaag het doek voor het brandweermuseum Hogezand-Sappemeer. Het museum moet uitwijken voor geplande woningbouw op het terrein aan de Kleine Meerse straat. De zoektocht naar een nieuwe locatie heeft nog niets opgeleverd. Vrijwilligers van het museum weten dus nog niet of en waar het museum in de toekomst terugkeert.
12: We kunnen de eerste stal in de loods van de agrifirm, of bij de agrifirm, dat is van de gemeente, voor een jaar.
13: Ja.
12: Ja, dat is gewoon puur stalling, kunnen we geen mensen opvangen. Ja, we hopen dat er nog wat op ons pad komt.
11: Het afscheidsfeest bij het brandweermuseum duurt vandaag nog tot 4 uur. FC Groningen speelt morgenmiddag de eerste competitiewedstrijd van het seizoen. FC Utrecht komt op bezoek in stadion Euroborg. Trainer Dick Lukien kan een beroep doen op Tom van Bergen. Een transfer naar AZ Alkmaar hing in de lucht, maar FC Groningen wilde Van Bergen niet kwijt. En daar is Dick Lukien maar wat blij mee.
14: Ja, Tom is een geweldige speler. Een monster. Echt een iemand die voorop gaat in de strijd, die op heel veel plekken op het veld uit de voeten kan. De enige stap die hij nog moet zetten is dat hij nog meer goals gaat maken. En ik denk dat hij dit seizoen dat gaat doen.
11: Ja, morgenmiddag vanaf 2:30 mag Van Bergen een eerste poging doen. Dat was hem voor nu. Meer nieuws op de site en app van RTV Noord.
15: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
16: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
17: Bist u touw aan naaien uw doorging? Wie Damstra Service en onderhoud grun, wens op Zuid nog gemotiveerde collega's in de eerste loge techniek. Wilst u waar in een hecht team voor kwaliteit hoog in het voordeel sluit? Bekijk dit onze vacatures op damstra.nl.
18: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
19: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
18: 0683-252-162.
17: Komst u onze team in gun verstaan? Bekijk onze vacatures op damstra.nl.
20: Hey! Waar was jij?
21: A7 Car Wash Hogezand, natuurlijk.
22: Radio Noord.
23: Noord en Ommeland.
24: Met Edwin Mooibroek.
25: Goedemiddag, we hebben weer 2 plaatjes op vinyl meegenomen. En jij mag zometeen kiezen welke we gaan draaien. En we zijn in Vlagtwedde bij oude Amerikaanse auto's.

0: Revive op Radio Noord en het heet This Love. We gaan eens even kijken naar het weer. Gert Voerman, goedemiddag.
1: Goedemiddag Edwin.
0: Ja, het is een heerlijke dag, hè?
1: Het is een heerlijke dag met nu al mooie temperaturen. Lauwers Oog bijvoorbeeld 20,3. Een minuut of vijf geleden was dat. Noordhorn die zat op 20,5 en Musselkanaal op 21,7. Ja, het was zonnig vanochtend. Een uur of elf zag je een paar stapelwolken ontstaan. Het lijkt wel de laatste half uur dat ze weer een beetje aan het oplossen zijn. Dus vanmiddag blijft het droog. Het blijft zonnig met een paar onschuldige stapelwolken. Misschien wat hoge bewolking. En die temperatuur loopt nog wat verder op. 22, 23 graden langs de kust tot regionaal 25 graden in het zuidoosten. En 25 graden is de zomerse grens. Met weinig wind en zwak briesje die wat uiteenlopende richtingen komt. En vanavond is het zonnig. Een tijdje nog warm, tot zonsondergang denk ik temperaturen tegen die tijd rond de 19 graden. Vannacht 15 graden in het noorden, 12 graden in het zuidoosten. Helder, een beetje hoge bewolking. En morgen gaan we op herhaling, dat betekent flink wat zon. Laat op dag misschien een aantal velden wat middelbare bewolking, maar ik denk nog zeker nog wel zonnige periode. En met een zwakke zuidwestenwind wordt steeds warmere lucht aangevoerd. Dus morgen temperaturen 26, 27 graden in het noorden, 29 tot 30 graden in het zuidoosten. Als een wolkveld even samenklopt, dan kan het een graadje minder zijn. Maar die zomerse trend zit er gewoon nog volop in morgen.
0: Ja, want morgen komt er dus nog een tandje bij qua temperatuur.
1: Ja, morgen komt er een tandje bij. 27 tot 30 graden, de hoogste in het zuidoosten. In 30 zit je toch op die tropische grens. Kijk je vervolgens naar het begin volgende week, dan ontstaat er een nieuw hoogdrukgebied boven Engeland. En die drukte als ware die wind naar het noorden toe, noordwest tot noord. En dan gaan we maandag merken. Noordwestenwinden, dat betekent dat de temperatuur wat afkalft. Ik denk zo'n gemiddeld hoogdrukgebied 23 tot 25 graden. In de loop van de dag een zwak koufront, die geeft wat wolkenvelden. Ook nog een ruimte voor de zon. Tijdens die wolkenvelden, tijdens die passage ergens rond het middaguur kan er een licht buitje vallen, maar niet meer dan dat. En deze dag weer flinke zonnige periode, zitten we gemiddeld rond 23 graden. Maar als je naar woensdag, donderdag en vrijdag kijkt, nieuw hoogdrukgebied, gaat vervolgens over ons heen trekken naar het oosten toe. Komt donderdag boven Duitsland terecht. En dan krijg je zuidoostenwind. Dus woensdag de zonnig weer, 6, 27 graden. En ik denk donderdag met de kennis van nu op veel plaatsen tropisch.
0: Ja, gaat er zitten weer een hittegolf aan te komen?
1: Nou, de term hittegolf, zeker voor Groningen wil ik niet zeggen, want hittegolf heeft 5 dagen op rij van 25 graden of meer, waarvan 3 boven de 30. Nou, dat zie ik nog niet gelijk gebeuren. Maar landelijk zou het heel misschien kunnen, maar het wordt in ieder geval weer warm. Met in ieder geval donderdag tropische temperaturen in onze provincie. Misschien vrijdag ook nog wel, zeker in het oosten. En dat het dan in de loop van vrijdag of het weekend weer iets afkoelt. Dat zou heel goed kunnen, maar de droge trend blijft erin. Want eigenlijk tot en met vrijdag zie ik geen regen vallen. Ja, misschien vrijdagavond, je weet nooit, met zo'n afwisseling van de wacht van luchtsoorten dat er een onweer bij ontstaat. Maar godschalig, absoluut nog niet.
0: Oké, we gaan genieten van de zomer. Dankjewel.
1: Gaan we doen.
0: Hoi.

0: ze weten die inderdaad. Mr. Know-it-all. Je hoort het, Terry Swims op Radio Noord. Ja, we hebben weer een paar plaatjes meegenomen op vinyl. Lekker kraken zometeen.
1: Dat dacht ik wel.
0: Ja.
1: Zeker.
0: En volgens mij kraken ze ook best wel een beetje.
1: Ja, maar deze zijn redelijk nieuw, want dat zijn repressings.
0: Oh, oké. Okay. Dus geen gekraak zometeen.
1: Minder gekraak.
0: Ik vind het altijd wel een beetje nostalgisch, hoor.
1: Ja, het is een live element, hè?
0: Ja, daarom, daarom. Ja. Welke plaat heb jij meegenomen, trouwens?
1: Ik heb een van mijn favorieten uit de jaren 70 meegenomen. Dat is een track van het album Parallel Lines van Blondie.
0: Blondie, Debbie Harry.
1: Yes, en ik heb meegenomen Sunday Girl.
0: Ja, echt jaren 70, hè? 1978.
1: En het is de tweede track van de B-kant. En zoals platen over het algemeen werden samengesteld, dat de tweede track van de B-kant, dat is eigenlijk niet een hitje. Maar dit werd wel een enorme hit.
0: Oké, okay, nou ja, inderdaad, dus Blondie en Sunday Girl. Ja, ik heb een nummer meegenomen van Bruce Springsteen. Ja, tegenwoordig zit hij steeds een beetje ruzie te maken. Ja, de Boss inderdaad. Tegenwoordig zit hij steeds een beetje ruzie te maken met de Amerikaanse president Trump.
1: Ja.
0: Het gaat hard over en weer, inderdaad. Maar goed, in 1984 bracht hij het album Born in the USA uit. En ik heb dit nummer meegenomen.

0: Working on the Highway, inderdaad, van Born in the USA. Ja, het gaat over een jongeman die hard werkt en droomt ook van een beter leven. Ja, het klinkt vrolijk en energiek, maar er zit dus wel een boodschap achter. Ja, hij wil graag die boodschap kwijt tegenwoordig natuurlijk, Bruce Springsteen.
1: Die kan hij ook kwijt, goddank.
0: Die kan hij ook kwijt, inderdaad. Nou, je kan kiezen welke plaat wil je zo meteen horen. Wordt het Sunday Girl van Blondie of voor het Working on the Highway van Bruce Springsteen? En je kan appen 050 3188.

Olivia Dean was dat en het heette So Easy to Fall in Love. Nou, zometeen gaan we weer iemand helpen die ergens naar op zoek is. En er wordt ook nog steeds druk gebeld voor onze keuzes op vinyl. Wordt het Bruce Springsteen of wordt het Blondie? Je kan nog steeds blijven stemmen via 050-3188-288. Dit zijn Sniff in the Tears en Drive a Seat.

0: Met Jorah België en Hanna Mee uit Drenthe. Je hoorde, wat wil je nou van mij? Ja, we gaan naar Vlagtwedde, want daar staat Wieneke tussen de oude Amerikaanse auto's en ook motoren, hè, Wieneke?
1: Ja, hele mooie Harley Davidsons komen net aan. Prachtig hier. Nou, vorige week was ik hier ook. Toen stond het hier vol met vrachtwagens voor de truckrun. Nu staat het vol met oude Amerikaanse auto's. Inderdaad, tot 1985 mag je hier staan met je auto, als die bouwjaar van de auto. En de motoren, de Harley Davidson, staan mooi op een rijtje. Het is mooi spul hier, hoor. Je ziet ze er glimmend bij staan, mooi opgepoetst, goud, zwart, allerlei kleuren. En toen zag ik die van Talita hier. En dit vond ik wel een hele bijzondere, want dit ziet er eigenlijk uit als een roestbak. Ja, ik moet maar zo zeggen, Talita, want dat is denk ik ook de bedoeling.
2: Dat was wel de bedoeling, ja.
1: Want je hebt hem helemaal geverfd in het groen en in het roestbruin.
2: Nee, alleen in het groen. Toen geschuurd. En toen azijn overgedaan, geroest. En toen gelakt.
1: En op wat voor auto durf je dat dan te doen, Talita?
2: Op deze.
1: En wat is dit voor auto?
2: Ford LTD.
1: En als andere mensen dit nu horen, dan denken ze niet, dat is niet goed.
2: Het zijn er genoeg, denk ik. Je moet er wel houden.
1: Het is wel een kunstwerk, hoor. En hoe lang rijden jullie hier omheen?
2: Hoe lang heb je hem?
1: Oh, zit achter verstopt in de kofferbak. Hij doet hem net ook. Maar er zit een pantervelletje in. Ja. Dobbelsteen aan het raampje. Het is prachtig te lieden. Echt een prachtig kunstwerk. Hoe lang hebben we hem al, was de vraag.
3: 2 jaar.
1: 2 jaar? Oh, kijk aan. Nou, als je hem ziet rondrijden, hij valt op. Hij is groen, mooi geschilderd. Prachtig. Allerlei kleuren hier. Maar er zit hier ook een stel met elkaar. Nou, dit is een Ford Mustang. Ik werd direct verliefd. Donkerblauw, mooi opgepoetst. Je kunt het direct zien. Mooi het chroom erbij. En deze mensen die waren slim, verstandig vandoor. Want die hebben een tent metgenomen. En die hebben heerlijke schaduw naast de auto.
4: Ja, zeker.
1: Doet u dit vaker?
4: Ja, zeker. We gaan veel meetings bezoeken. En dan nemen we meestal parasol mee. Maar vandaag nemen we de partytent mee.
1: Dan hebben we de primeur van de partytent. Maar vertel, wat voor auto heeft u?
4: Een Ford Mustang 1966.
1: Ik vind hem prachtig. Hoeveel mijl staat er dan op de teller, moet ik zeggen?
4: Nou staat er 18.000, hoor. Maar het is een oude klokje, of een nieuwe klokje. En er staat natuurlijk veel meer mijls officieel op.
1: Ja, wat, dat weet men allemaal niet. Nee. En als jullie er dan mee rondrijden, waar gaan jullie allemaal heen?
4: Nou, gewoon een beetje rondzoeren door de provincie. Of soms 3 provincies. We hebben Groningen, Friesland en Drenthe, een stukje paar.
1: En waar woont u zelf?
4: In Hoogwierde.
1: Kunt u mooi rondjes maken?
4: Ja, dat doen we meestal ook, hè.
1: En u mag er dan als vrouw naast zitten, want u zit er hier mooi, lekker in de wind, schaduw erbij. Zo houdt u het vandaag wel vol, denk ik.
5: Ja, zeker.
1: En in die auto, hoe is dat dan? Mag u dan zwaaien naar iedereen, of?
5: Net als anders.
1: Net als anders?
5: Ik rijd er ook wel eens in, maar het is een hele andere belevenis. Van je hebt geen stuurbekrachtiging, je hebt geen rembekrachtiging. Dus je moet voor een rotonde of helemaal beginnen met remmen. En het sturen gaat ook heel zwaar.
1: Dus boodschap doen is niet echt...
5: Dat is met zo'n auto eigenlijk. Het is wel te doen, maar het is heel anders.
1: Nou, en ondertussen komen er alweer nieuwe auto's aan. Hier komt een hele gouden... Nou, ik loop even naar de expert. Er staat iets van 500 op die auto, maar wat voor auto is dat?
4: Een Ford.
1: Ja, maar welke type? Goeie vraag. Nee, ik weet het ook niet. Maar als je het wil zien, dan moet je hier gewoon wezen in Vlagtwedde. Je kent hier zelf ook één. Deelname is gratis. Dus mocht je nog wat in de schuurrem staan voor 1985, dan ben je hier van harte welkom. Het moet alleen Amerikaans zijn.
0: Oké, dankjewel, Wieneke. Radio.

0: Uit de jaren 80, Curiosity Kill the Cat waren dat. En het heette Down to Earth. Ja, we gaan weer iemand helpen die ergens naar op zoek is. En huis zoeken is tegenwoordig al best lastig. Eindeloos scrollen, reageren op advertenties. Vervolgens er niks over horen. Of uiteindelijk je misschien wel blauw betalen aan de huur. Maar als je blind bent en naar het buitenland komt, is het misschien nog wel moeilijker. Patricia Sanders woont nu in Berlijn en is op zoek naar huisvesting in Groningen. Goedemiddag.
1: Hallo Edwin, hallo.
0: Ja, waarom wil je naar Groningen verhuizen?
1: Nou, prachtige streek natuurlijk. En ik heb daar hele goede vrienden zitten.
0: Ja.
1: Maar bovenal wil ik met spoed uit Berlijn vertrekken om naar mijn ouders te kunnen reizen af en toe. Die in Nederland wonen ook.
0: Die wonen in Groningen ook?
1: Ja, die wonen vrij dichtbij. Bij Lijn Nederland is natuurlijk zo'n lange afstand. Ik kan ze niet wekelijks opzoeken.
0: Nee.
1: En ik zou ze zo graag willen verzorgen. Mijn vader is 89. Is sinds enkele tijd ziek. Ik zou ze zo graag willen helpen. En vanuit Berlijn wekelijks, dat ga je gewoon niet redden.
0: Nee, het is 6 uur met de trein of 6 uur met de auto. Tenminste, als je het snel doet inderdaad, dan ben je tijd onderweg.
1: Dat red je niet meer. Dat red je, dat is langer.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus dat lukt eigenlijk niet meer.
0: Ja.
1: Dus ik zou heel graag iets willen huren. Denk dan aan een appartement. Maar ook als mensen een groot huis hebben dat ze deels willen verhuren of waarvan veel leeg staat. Ja, ik zou dolgraag tijdelijk willen intrekken. Zodat ik gewoon veel makkelijker naar mijn ouders zou kunnen.
0: Ja, wat heb je zelf allemaal geprobeerd om hier iets te vinden?
1: Nou, er is van alles. Je kunt je regulier inschrijven en dan duurt dat 6 jaar.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: En die tijd heb ik niet meer. Nee. Ja, ik ben nog wel aan het rondspringen en dansen, maar mijn ouders, dat weet je niet. Of die er dan nog zijn, dat wil je niet hardop zeggen eigenlijk. En zeker helemaal niet tegen hen. Maar ja, de tijd dringt. En ik zou het ontzettend fijn vinden. Wat ik ook gedaan heb, ja, mensen vragen, maar soms lukt het gewoon niet. De woningmarkt zit heel erg dicht.
0: Ja,
1: dus vandaar liever particulier.
0: Ja, maar ja, het is heel erg ingewikkeld hier inderdaad. Ook hier in Groningen. En als je dan iets gevonden hebt, dan betaal je waarschijnlijk ook wel heel veel huur.
1: Ja, dat kan. Ik heb er best wel wat voor over. Dus mensen mogen gewoon maandbedrag vragen.
0: Mm-hmm.
1: Nogmaals gezegd, als je het niet ziet, is het klikken op met de muis natuurlijk nauwelijks mogelijk. Dus het op internet snel reageren vervalt voor ons. Ik ben heel zelfstandig. Ik heb hier nu een zelfstandig appartement. Ik werk in een borstcentrum. Mm-hmm. Wij onderzoeken vrouwen. De borst ter voorkoming of in een vroeg stadium herkennen van kanker.
0: Mm-hmm.
1: En daarnaast werk ik ook met klankschalen. En dat wil ik ook weer in Nederland gaan doen.
0: Oké. Okay. En stel dat als iemand een kamer heeft, ben je dan ook al geholpen?
1: Ja, dat zou heel fijn zijn. Natuurlijk is het, dat zou heel fijn zijn, een kamer inderdaad, ja.
0: Oké, maar het liefst een huis waarschijnlijk.
1: Ja, appartement of een etage of eigen opgang. Maar mensen die iets over hebben, misschien is er iemand die zegt, ja, ik ga enkele maanden overwinteren. Ik ga weg, mijn huis staat leeg.
0: Mm-hmm.
1: Dat we even kennis kunnen maken. Ik kom natuurlijk ook naar Nederland. En dan kunnen we kennis maken. Ik loop het even door hoe het huis ziet natuurlijk. Dat is normaal. Nogmaals gezegd, ik leef heel zelfstandig. Ik run al jaren alles. Als je ogen het niet doen, dan kosten dingen meer tijd. En
0: ja.
1: Je moet jezelf wat meer inwerken.
0: Okay.
1: En dat ben ik ook aan het doen.
0: Oké, okay. Nou, mocht iemand iets hebben, dan kunnen ze contact met ons opnemen. 050-3188-288. En dan zorgen wij dat het bij jou terechtkomt. Dus als je een kamer of een deel van een huis of het liefst een appartement beschikbaar hebt voor Patricia Sanders. Woont nu in Berlijn, maar wil graag naar Groningen om wat dichter bij haar ouders ook te zijn. Huur maakt allemaal niet uit. 050-3188-288. Patricia, ik hoop dat je snel iets vindt.
1: Ik ook. Hartstikke bedankt.
0: Oké, dankjewel. Dag.
1: Dank je. Fijne tijd nog. Hoi. Hey.

0: Erwin de Vries was dat en het heette Levend Leven. Ja, we hoorden net Patricia uit Berlijn, die dus op zoek is naar woonruimte hier in Groningen.
1: En goed nieuws!
0: En goed nieuws, er heeft al iemand zich gemeld. Dus we gaan die even in contact brengen met Patricia. En dan komt het uiteindelijk hopelijk helemaal goed.
1: Ja.
0: We gaan naar onze platenspeler.
1: Ja.
0: We hebben hem weer uit de stof gehaald.
1: Nou, je hebt hem al klaargezet.
0: Ja, hij doet het nog.
1: Ik zal even kijken.
0: Welke plaat had jij meegenomen?
1: Ik had een schitterende Van Blondie meegenomen. Die klonk zo.
0: Oh, denk ik.
1: Heb je die nog?
0: Ja, ik weet niet.

0: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
5: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
4: Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigt in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek bij de woning in Den Haag, waar vannacht een vrouw is doodgeschoten. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Wel is er een verdachte aangehouden en ook is het mogelijke wapen gevonden. In Venray en omgeving hebben veel mensen nog last van rook en stank na de grote bosbrand. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor de volksgezondheid. De brandweer zegt dat er geen nieuwe branden meer ontstaan, maar dat de afgebrande natuur nog wel nasmult. Todd Blanche wordt de nieuwe Amerikaanse minister van Justitie. Hij was al plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. De Senaat heeft nu met de kleinst mogelijke meerderheid ingestemd met zijn benoeming. Vanwege zijn nauwe banden met president Trump waren er zelfs ook een paar republikeinen die tegen zijn benoeming waren. Op het platform Vinted zijn steeds meer foto's te vinden die zijn bewerkt met AI. De NOS vond er binnen een uur al tientallen. Via Vinted kun je tweedehands spullen verkopen, vooral kleren. Met AI verdoezelen mensen vlekken en scheurtjes. Vinted zegt dat AI alleen is toegestaan als de foto een nauwkeurige weergave van het item blijft. De politie heeft het rijbewijs afgepakt van een man die met 146 km per uur door de Amsterdamse binnenstad reed. Hij reed op een weg waar je maximaal 50 mag. De auto van de man is ook in beslag genomen. Het weer volop zon. De temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
8: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
9: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
10: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
11: Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw. Met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Dit weekend bij het Historisch Oogstfestival Borg Verhildersum.
12: Radio Noord.
13: Noord en Ommeland.
14: Met Edwin Mooibroek.
15: Goedemiddag. Café De Haven in Scheemda bestaat 100 jaar. In 1926 ging het open. En Wieneke gaat er

0: Nou, Karel, kwam Blondie toch nog voorbij?
1: Ja, wat een knijter.
0: Ja, het is alleen wel een ander nummer.
1: Ik vind deze ook mooier.
0: Ja, Jordan Maria van Blondie op Radio Noord. Nou, we blijven nog even bij de muziek, want ja, Pinkpop 2026 was in juni was het dit jaar een zonovergoten feestje met verschillende artiesten. En iemand die daar volop van kan genieten is collega Marten Nauta. Marten, goedemiddag.
2: Hey, mooi, goedemiddag.
0: Jij gaat vaker naar Pinkpop, hè?
2: Ja, dat is eigenlijk vaste prik. Sinds 2018 ga ik er eigenlijk elk jaar heen. Nou, tijdens corona natuurlijk eventjes niet, maar ook dit jaar was het weer van de partij. Het was inderdaad heel erg warm, 35 graden ongeveer. Dus nou ja, het was een mooi festival, maar wel zweten.
0: Wat maakt Pinkpop zo leuk?
2: Ja, voor mij echt het hoogtepunt van het festival. Het is eigenlijk altijd mooi weer. Lekker naar buiten. Je bent natuurlijk ver weg. Het is echt diep in Zuid-Limburg. Dus nou ja, even een hele andere wereld. Ver weg van Groningen, ver weg van het werk. Nou ja, daar kan ik dan even helemaal opgaan in alle artiesten die daar komen. En nou ja, daar helpt het weer ook zeker bij mee.
0: Oké, okay, en waar waren het goede artiesten die dit jaar stonden?
2: Zeker weten. Ja, nee, het is eigenlijk elk jaar hartstikke goed. Vorig jaar was Muse bijvoorbeeld. Dat is een van mijn favoriete bands. 21 Pilots was een van de afsluiters dit jaar. The Cure stond dit jaar ook op het hoofdpodium. Op de zaterdag was het de afsluiter.
0: Ja, want die platen, we gaan zo meteen een plaat draaien van The Cure inderdaad. Maar wat maakt jou zo'n fan van The Cure?
2: Nou, fan van The Cure nog niet eens zo eens. Maar wat ik vaak heb tijdens een festival is dat er één band of één artiest is waar ik dan echt even helemaal in kan opgaan. Dat is dan niet eens een artiest waar ik speciaal voor kom of waar ik alle nummers van ken. En dat had ik dit jaar een beetje met The Cure. Dat je helemaal één wordt eigenlijk met de muziek. Op de avond dat dit gebeurde, zaterdagavond, Nederlands Elftal had net gewonnen van Zweden op dat moment. Dus dat was natuurlijk sowieso een feestelijke dag. En op een of andere manier kun je dan zo met die muziek voor jezelf geraken dat je er helemaal in opgaat. En dat had ik dit jaar met The Cure, met een nummer waar ik eigenlijk nog nooit van gehoord had.
0: Ja.
2: Ik ken allemaal Boys Don't Cry Well en The Forest natuurlijk. Maar ik stond op het veld en het zijn vaak wat langere nummers waar je dat mee kan hebben. Ik heb dat vorig jaar ook bijvoorbeeld met de War on Drugs gehad. Dat is ook een band met van die muziek waar je helemaal in kan opgaan. En dit jaar had ik dat dus met The Cure, met End Song.
0: Oké, maar het is een nummer van 10 minuten en 18 seconden. Best aan de lange kant, hè?
2: Ja, dat is best aan de lange kant. Dus ik zou zeggen, start hem ook maar in. Want de eerste 6 minuten zijn toch instrumentaal. Dus daar kunnen we prima overheen praten. maar het mooie ook van dat soort lange muziek is dat het lang is. En dat je dus ook de tijd hebt om erin op te gaan en even helemaal in te verdwalen.
0: Oké, en hoe sta jij er dan bij de 10 minuten 18, bij de endsong?
2: Met mijn schoenen uit, lekker na te genieten van een hele warme dag. Nou ja, inderdaad staand. Ik zit niet op het veld, maar ik sta wel om ver weg te, want dat is een groot veld en er zijn veel mensen naar het podium te kijken. En nou ja, en echt de muziek door te laten dringen.
0: Ja, het was een nummer dat je nog niet kende van The Cure. Staat hij nu wel in je playlist?
2: Ja, zeker. Ja, ik zet hem tegenwoordig regelmatig op. Je hoort niet zo heel vaak op de radio. Misschien wel omdat hij ruim 10 minuten is inderdaad. Maar op mijn eigen playlist, als ik even geen Radio Noord op heb, dan zet ik hem zeker wel eens aan.
0: Oké, nou je kan nu Radio Noord aanzetten, want we gaan hem nu draaien.
2: Yes, super.
0: Oké, dankjewel. Marten Nauta was dat over Pinkpop en natuurlijk over The Cure. Dit is The End Song.

0: tijd voor om een autowasbon weg te geven. Autodeskundige Jan Boonstra, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Laten we het hebben over de APK. Ja, als je auto, je benzineauto ouder is dan 4 jaar, dan ontkom je er niet meer aan, hè?
1: Nee, dan moet hij... na 4 jaar moet hij dan weer onder 2 jaar gekeurd worden, ja.
0: Ja, en waar wordt er allemaal op gelet dan?
1: Ah, dat is heb je even?
0: Oh, zijn we al 2 uur bezig?
1: Ja, dat zijn tegenwoordig studeerboeken wat je allemaal moet weten, wat wel en wat niet mag. Dat krijg je niet in 10 minuten voor elkaar.
0: Nee, oké. Okay. Want auto's zijn tegenwoordig ook bij de computers natuurlijk ook, hè?
1: Ja, daar ook. Daar wordt aan de ene kant wordt het wel wat makkelijker van. Ja, aan de andere kant kan het weer wat moeilijker worden, doordat de codes die opgegeven worden wat fout is, om dat op te lossen en de codes weer goed te krijgen. En of een airbaglampje tegenwoordig moet uit zijn, dat soort dingen. Vooral strenger.
0: Ja, ja. Oké. Okay. En gewoon een lamp vervangen in een moderne auto is ook niet meer zo makkelijk, hè?
1: Ja, voor de doorsnee burger niet, nee, maar voor een beetje automoteur, die krijgt de lamp er wel in, hoor.
0: Ja, dat mag kopen.
1: Ja, dat weet ik zo zeker.
0: Oké. En de banden worden natuurlijk ook bekeken, of niet?
1: Ja, vooral in deze periode komen we natuurlijk op de band wel even aan. Nee, zwinters natuurlijk ook. Omdat je dan een goed profiel moet hebben in de winter. Maar in de zomer, dan komt er eigenlijk nog wat aspect bij. Je moet natuurlijk ook de temperatuur van de band moet je in de gaten houden. En je ziet het ook in de Formule 1, hoe belangrijk een band kan zijn.
0: Ja.
1: Daar valt en staat bijna alles bij.
0: Maar zijn er nog veel mensen die inderdaad en winterbanden en zomerbanden hebben en dat ook wisselen?
1: Ja, per land is dat wel verschillend. In Nederland zie je al meer de all-season banden in opkomst.
0: Ja.
1: Maar als je echt in Noorwegen, dan heb je echt zomer- en winterbanden. Dat zijn twee hele verschillende dingen, ja.
0: Ja, maar het raakt hier een beetje uit omdat mensen die all-seasons hebben. Die hoef je niet te verwisselen.
1: Nou, ik zelf, als ik 10 banden verkoop, dan is het 9 all-seasons.
0: Ja, nou, begrijp het ook wel. Heb je altijd gedoe die natuurlijk ook, hè?
1: Nee, en voor Nederland is het goed. En de banden die zijn dusdanig gekwalificeerd dat je ook door middel van het bekende sneeuwvlakje op de zijkant, dan kun je gewoon naar Oostenrijk, Duitsland, overal kun je gewoon erheen.
0: Ja. En bij de APK wordt denk ik ook gewoon de profieldikte even gecontroleerd, hè? Of het nog kan?
1: Ja, de diepte, de profieldiepte.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Ja, dat is natuurlijk een van de meest voorkomende afkeurpunten bij 2,5 mm krijg je een aantekening. En bij 1,6 krijg je de afkeur.
0: Oké.
1: En de banden die hebben nog veel meer afkeurpunten, hoor.
0: Ja.
1: Nou, ik wou eens weten of de luisteraar daar ook wist, of er nog meer banden afkeurpunten zijn.
0: Ja.
1: Ik geef drie voorbeelden waarvan 1 goed is. Is dat goed?
0: Ja, ga je gang.
1: Oké. A, is dat de hoge leeftijd van de band? B, is dat een te lage bandenspanning? Of is dat C, onregelmatigheid in en op het zijvlak?
0: Oké, dus wordt natuurlijk gekeken naar de profieldikte, maar er zijn nog andere mogelijkheden waarop de band zou kunnen worden afgekeurd. Nog 1 keertje, A.
1: De hoge leeftijd van de band. B, de lage bandenspanning. C, onregelmatigheid in en op het zijvlak van de band.
0: Oké, nou als je het weet kan je bellen of appen 050-3188-288. 050-3188-288. En dan maak je weer kans op die autowasbon. Jan, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Tot volgende week.

0: Max en Annie Grammer waren dat en The Thing I Love. Eens kijken of we iemand blij kunnen maken met inderdaad zo'n autowasbon. Monique Tel uit Hoge Zand, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zit je lekker buiten?
1: Nee, ik zit in de auto. We zijn onderweg naar mijn schoonmoeder.
0: Oh, oké. Je gaat gewoon lekker even op bezoek.
1: Nou, even boodschapjes met haar doen.
0: Oké, nou ook leuk toch?
1: Ja, die wordt 91, dus die moet je wel een beetje helpen, hè?
0: Ja, dat is waar. Dan moet je inderdaad gewoon even helpen om de boodschappen te doen. Ga je nog andere plannen het weekend ook?
1: Ja, morgen naar ons clubje, hè?
0: Oh, je gaat morgen naar FC Groningen, Utrecht?
1: Ja, tuurlijk.
0: Oké, wat gaat het worden, denk je?
1: Ik doe nooit geen voorspelling, maar als ik de voorspelling doe, dan eindigt het andersom. Dus dat doe ik niet.
0: Maar dan kan je toch ook zeggen dat ze verliezen, want dan winnen ze?
1: Ja, maar ik doe het gewoon niet.
0: Dat, nee, oké.
1: Okay. Dat bijgeloof gaan we niet doen.
0: Dat is de goden verzoeken, bedoel je?
1: Ja, precies.
0: Oké, okay. Nou laten we het dan maar hebben over de APK-keuring, hè?
1: Ja.
0: Is jouw auto al APK gekeurd? Ja, dat moet natuurlijk wel, als kan je bekeuring.
1: Ja, die is net 2 weken geleden een APK gekeurd.
0: Oké, okay. Viel er een beetje mee, of...
1: Ja hoor, zo er doorheen.
0: Nou, dat is inderdaad lekker. Nou ja, er wordt natuurlijk ook gekeken naar de banden. Is dat A, waarop die tenminste nog afgekeurd zou kunnen worden, die banden dan? Een te hoge leeftijd van de band? Een te lage bandenspanning? Of een onregelmatigheid in en op het zijvlak?
1: C, de laatste.
0: De laatste? Dat is helemaal goed, gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Wist je dat of heb je dat nog even gegoogeld?
1: Sorry, wat zei je?
0: Wist je dat of heb je dat nog even opgezocht?
1: Nee, mijn man die wist het.
0: Oh, die wist het. Oh, dus hij heeft eigenlijk ook de autowasbon gewonnen dan.
1: Ja.
0: Maar een gezamenlijke auto, hè? Dus kan je die ook nog even lekker laten schoonmaken?
1: Ja, nou dat mag ook wel.
0: Oké, okay, nou, dan komt hij in ieder geval goed terecht. Monique, dankjewel.
1: Ja, jullie ook bedankt voor de uitzending.
0: Ja, veel plezier bij je schoonmoeder en morgen bij de wedstrijd.
1: Dankjewel.
0: Oké, okay, dag.
1: Hoi, hoi.

0: gaat horen de komende week hier bij Radio Noord. Ruben Lude was dat. De Groningen Schout voor komende week. En het heet er Samen Niet Alleen. Ja, Wieneke heeft een hele leuke baan. Ze mag namelijk voor de werk naar de kroeg, hè, Wieneke?
1: Ja, jullie kennen me al een beetje.
0: Ja, het gaat snel. Ja. In Scheemda.
1: Nou, Café de Haven, 100 jaar, 1926, 2026. En ik zit hier aan de bar, niet verkeerd, met een kastelein die druk bezig is dit festijn allemaal in goede orde te laten gaan. Eigenlijk zou het feestje pas om 2 uur losgaan, maar als ik zo naar buiten kijk, het terras zit al lekker vol. Ik zie springkussens, rodeo en muziek en er is van alles bij. Maar kastelein,
2: ja.
1: Wat staat er op programma vandaag, dit 100-jarig bestaan?
2: Ja, het is een dag vol activiteiten. Nu is een violist bezig voor de wat oudere mensen hier. En dan hebben we straks nog de tuttende dames. Dat is voor de jonge meiden, maar ook voor de jonge mannen uit dit dorp. Kunnen ze tattoos laten zetten. Ze kunnen zich laten sminken, kettingjes maken. Ze kunnen mooi opgeschilderd worden. Dan hebben wij een rodeo-kussen voor de kinderen en nog een kleine springkussen. En natuurlijk de hele dag gezellige muziek met vanavond de hoofdband in het café zelf.
1: Dat is een goed programma, lekker vol. Hey, en café, cafetaria is het nu, maar dat was het vroeger nog niet.
2: Ja. Nee, dat klopt. Ik heb het café 1,5 jaar geleden overgenomen van mijn vader. En toen was... De cafetaria was een slijterij. Dus we hebben de slijterij. De slijterij hebben wij omgebouwd tot cafetaria. Dus dat klopt wat je zegt.
1: Ja, nou, ik heb het al door. Want ik zie hier ook prachtige foto's van vroeger. Van die 100 jaar, dan heb jij meer jaren voor de bar gestaan dan erachter.
2: Ja, dat klopt. Ik was hier wel met regelmaat te filmen, inderdaad. Dat klopt.
1: En wat vond papa daarvan?
2: Nou ja. Dat vond mijn vader altijd wel heel gezellig. Hè? En zo kon ik ook gelijk het vak een beetje afkijken.
1: Ja, want wat is het vak eigenlijk? Als je een café hebt, wat komt er allemaal bij kijken?
2: Ja, veel sociale contacten. Maar ook gewoon heel veel gezelligheid. Heel veel gezelligheid. We hebben hier echt hele leuke gasten. Veel verenigingsleven erin zitten. Het brengt eigenlijk elke dag wel sfeer. En je weet nooit wat er binnenkomt. Hè? Dus je weet ook nooit hoe een avond verloopt. Maar dat maakt het juist wel leuk.
1: En wat is dan het meest bestelde drankje?
2: Ja, dan toch wel een biertje.
1: Toch wel een biertje. Nou, ik ga eens even naar de expert toe. Want je zei al, mijn vader die zit op het terras. Die heeft van die 100 jaar toch wel echt de meeste jaren meegemaakt. En die zit er hier prachtig bij, voor in het zonnetje. Want het is een fantastische dag om het 100-jarig bestaan te vieren. En het wordt hier steeds gezelliger op dat terras. Nou, kijk eens. Hier is papa. Dag meneer, wat is uw naam?
3: Heine.
1: Ja, dat mag hoor. Ja. Nou ja, het mag ook de reuring van het terras hoor. Is net zo gezellig. Ja, het is we zijn er nou toch. Je zit hier lekker.
3: Ik vind het
1: beter. Hé Heine, hoeveel jongeren heb jij dan achter de bar staan?
3: 25.
1: Netjes?
3: Ja.
1: Altijd thuiskom?
3: Altijd. Altijd.
1: Ja. Geen nacht hier bleef slaan.
3: Nee. Nee, maar ik ga hier geen slijp bieden.
1: Ja, maar leuk feestje.
3: Ja.
1: Ja. En wat ik dan altijd een beetje benieuwd naar ben, als we naar de kroeg gaan, sterke verhaal. Wat zijn nou sterke verhalen? Wat hoor je nou het meest?
3: Ja, wat hoor je het meest? Ja, je hoort heel veel dingen, maar in de Westers Kastelein en een zwijgplicht, hè. Ja, nou joh, broer.
1: Geen tipje van de sluier ook niet?
3: Nee.
1: Ik vertel hem wat voor geks er hier binnen is gebeurd.
3: Wat was het? En vind ik wel een heel blij. Boot geen ring meer, maar. Boot mooie dingen, boot lacht. Ja.
1: En wat is er dan veranderd, zeg maar? Als je kijkt naar het begin, toen je zelf nog achter de baas stond en nu?
3: Nou, sowieso, dat ziet men veranderd. Vooral was ik een mijl weer op. In een charts, ja. Je weet het niet. En het is nu meer dan 2 uur in de middag. Hè? Dat is ook gewoon. Dat kennen ook, man. Die oude gata, die is er niet meer. Die om 11 uur al de deur stond.
1: Voor
3: hem
1: voor het likeurtje in de ochtend, of wat dronk ze dan?
3: Ja, een molletje en met mijn bejaard of een koorten. Hè? Ja.
1: Gezellig. En dat sociale, dat zie je nu ook met de wichters hier op het terras. Alle leeftijden zijn aanwezig.
3: Ja hoor, ja, dat is ook. Dat is ook al die algemeen is halen leeft in kan men. En vrouwen, dat is als ze wat net zeer smeur dat in een groep gewoon zit en zo. En nou begint dat meer zin. En de publiek is natuurlijk wat jonger geworden, maar ik ben ook nog enkele oud bij. Ik ben nog gewoon bij van 35. Ja.
1: Zalig hoor. En Heine, als je nu zo zit hier, anderhalf jaar doe je het nu zelf niet meer, maar je bent er nog wel een beetje bij, denk ik dan.
3: Jazeker ben ik er nog wel een beetje bij. Nou, ik ben natuurlijk hartstikke wies. Dat ik mijn renner overgenomen heb. En te pas en zo'n pas kom ik hier om binnen zeilen te zijn. Maar.
1: En die kleinzoon van jou, die ben hier ook aan het werk?
3: Ja, mijn oudste kleinzoon die doet de cafetaria. Ja.
1: Nou, dat is een goed plan dan, hè? Tegenwoordig geen slijterij meer, maar een cafetaria.
3: Ja.
1: Beetje met de team met gewoon?
3: Beetje met de team met gewoon. Ze hebben natuurlijk jonge familie, ze zijn niet meer. En ze hebben geliefd dat ze zo doen hebben.
1: Ja, maar zo hou je het dan ook 100 jaar vol, denk ik.
3: Ja.
1: Want denk voordat jij eraan begon, dan ben ik nog niet op 100.
3: Nee, dat klopt. Nee, dit is begonnen met Stiekel. Job Stiekel. Jan Oosting. Jan Menno Sluter. Zo'n Geert Vaaks, Ludie Olof, ik zei de hek. En nou, jullie.
1: Stokje overdragen.
3: Ja.
1: Ja, mooi. Nou, wat goed dat je dan ook die hele historie weet. Ja. En binnen ook de foto's nog van hoe het was. Jullie hebben het ook gemoderniseerd. Ik was alleen bij de wc. Nou, dat is niet meer van de jaren 1926.
3: Nee, dat is zeker niet. Nee, hij had alles een beetje verdemmerd. Zoveel boek, qua dak en zoiets. En Ben. En allemaal anders worden.
1: Ja, allemaal anders worden. Nou, je moet het even bekijken. Vandaag groot feest. Iedereen is er al. Het begint pas om 2:00, maar het is hier al gezellig druk. Kom maar langs hoor. Scheemda, Café De Haven.
0: Nou, ik zou net zeggen, Wiedeke, jij bent nu ook klaar. Ik zou ploffelen lekker neer op het terras daar.
1: Ga ik zeker doen.
0: Oké, veel plezier.

0: Al 13 weken staat hier een Noord 9, Jorde Birdie. Ja, en hoe het staat met die Noord 9 hoor je natuurlijk zo meteen, hè, Stefan?
1: Ja, natuurlijk. Ja, geen tranquilo amigo voor ons, want we gaan ze alle 9 natuurlijk draaien. Ja, Birdie, 11 weken stond hij op nummer 1. Absoluut record.
2: Dat is echt lang. Het was een landelijke hit eigenlijk, vind ik, hoor.
1: Nou, dat vind ik ook.
2: Qua niveau.
1: Zeker, zeker te weten. Wij waren een van de weinigen die hem tot nu toe draaien. Maar ik verwacht dat hij nou wel opgepakt gaat worden door andere stations.
0: Echte zomerhit.
1: Vorige week zakt hij naar 2. Ja, waar hij deze week staat, is natuurlijk altijd even afwachten. We gaan straks gewoon weer aftellen van 9 naar 1. Wat ik wel kan verklappen, is dat we niet 1, maar 2 nieuwe binnenkomers hebben.
0: Wow.
1: Ja, dat is best uitzonderlijk voor de zomerperiode.
0: Ja, hoogzomerperiode, dat er nog nieuwe platen worden uitgebracht ook, ja.
1: Daarom. Dus we gaan er lekker van genieten. We gaan achterkomen of dat ook zomerhits zijn natuurlijk. Ja, ik kan verder rest helemaal niks verklappen. Wat ik wel kan verklappen is dat de vraag voor de pubquiz vandaag te doen zijn.
2: Oh!
1: Dus mocht je wel,
2: dan kan ik ook mee doen.
1: Mocht je mooie prijzen willen binnenharken, doe gezellig mee zometeen. Want ze zijn echt te doen. De prijzen liggen voor het oprapen.
0: Oké, nou veel plezier zometeen met Café Martini. Karel, dankjewel.
2: Yes.
0: Goed weekend en veel plezier met de hamburger.
2: Tot de volgende keer.
0: Oké, tot de volgende keer.
2: Oh ja, die hamburger.
0: Dit is iOS en meer van jou. Ik wens je een fijn weekend tot een andere keer. Mooi.

0: Zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Eva Hulscher.
2: Ik praat met gezondheidseconoom Jochen Mirau. Hij vertelt over zijn jeugd in Oost-Duitsland, over de val van de muur en over hoe hij naar Groningen kwam, waar in die eerste jaren nog behoorlijk wat discriminatie was tegen Duitsers. Jochen Mirau.
1: Luister ook morgenochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
1: Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
9: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiewoning verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vanochtend is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigde in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie dus 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Steeds meer foto's op tweedehands platform Vinted zijn bewerkt met AI. Verkopers laten hun kleding erop de foto beter uitzien. Ze halen vlekken en kreukels weg of zelfs scheurtjes. Binnen 1 uur vond de NOS al tientallen door AI gegenereerde advertenties. Volgens Vinted is het gebruik van AI als hulpmiddel niet verboden. Wel moeten de kwaliteit en eventuele gebreken worden benoemd of getoond. Vinted zegt actie te ondernemen tegen misleidende foto's. Het weer volop zon bij 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen zon en wolkenvelden en dan 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
11: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
12: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
13: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
14: Bis het jou aan naaien uitdaging? Wie Damstra Service en onderhoud grun, wens op Zuid nog gemotiveerde collega's in de installatie techniek. Wilst u werk in een hecht team voor kwaliteit hoog in het voordeel sluit? Bekijk dit onze vacatures op damstra.nl.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
14: Komst toe onze team in grun verstaan? Bekijk onze vacatures op damstra.nl.
17: Radio Café Martini.
18: Met Stefan Kosters.
19: Goedemiddag en fijn dat je erbij bent in het bruinste café van Stad en Ommeland. De kroeg natuurlijk, met de beste muziek, zoals deze van Bob Sinclair.

0: Ja, altijd goed, hè? Altijd lekker. De jaren 80 muziek, hè? Van Chaka Tak was dit. Down on the street. En er mag gedanst worden, hoor, vanmiddag. Misschien wel een salsa-dansje, wie zal het zeggen? De nieuwe van Bruno Mars komt er namelijk zo aan. Maar eerst heet ik je van harte welkom in ons café. Neem plaats aan de stamtafel van Café Martini of kies een mooie plek uit aan de bar. Want het belooft een gezellige middag te worden. En dan zit de weer ook nog eens mee. Hoe fijn is dat? De zon schijnt heerlijk over stad en ommeland. Laat ons gerust weten wat je dit weekend allemaal op de planning hebt staan. Dat kan onder andere via 050-3188-288, ons appnummer natuurlijk. En later vandaag ga je dat nummer sowieso nodig hebben, hoor. Als je mooie prijzen wil winnen in onze pubquiz of tijdens happy hour, hè. Lekkere muziek hoor je dan voorbij komen, want tussen 5 en 6 bepaal jij wat je hoort op Noord. Verder hebben we natuurlijk ook weer de beste muziek van nu uit Groningen voor je op je rijtje gezet in onze hitlijst De Noord 9. Met vandaag niet één, maar twee nieuwe binnenkomers. En misschien wel een nieuwe nummer 1. Ik ga je zo bijpraten. Tot 6 uur ben je meer dan welkom. Tot 6 uur is dit Café Martini.
1: Wat?

0: R.E.M. hoorde je op Noord, Losing My Religion. En daarvoor de nieuwe van Bruno Mars. Een prachtig liefdesnummer geworden. I risk it all for you.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Van zaterdag 8 augustus 2026, jaargang 13, week 32 alweer. Ja, en vorige week was daar die verrassing. Na 11 weken had Groningen een nieuwe nummer 1. De nieuwe van Simsland. Ja, of deze Gronings-Drentse band weer bovenaan staat, dat is natuurlijk de vraag van vandaag. We gaan er vanzelf achterkomen. We tellen weer af van 9 naar 1. Te beginnen met een man die je zou kunnen kennen van de band Orange Skyline. De afgelopen jaren scoorde ze hit na hit. Je hebt ze vast ook voorbij horen komen hier op Noord. Stonden ook regelmatig in onze hitlijst. Maar de gitarist van Orange Skyline, Simon, die timmert ook aan een solo carrière. Don't Leave staat al 3 weken in de Noord 9. Hier is de nieuwe van Simon Joan.
2: Nummer 9.

0: Oude muziek gaat jaren mee en sommige genres nog langer moet deze groep gedacht hebben. Je hoorde een Nijmoodse discoplord, de Purple Disco Machine en Hypnotized. En daarvoor natuurlijk de nummer 9 in onze hitlijst Don't Leave van Simon Joan. De afgelopen week kwam ik wat shownieuws tegen. Al meer dan 20 jaar treden ze op als groep. Ja, terwijl ze allemaal ook een persoonlijke grote carrière hebben. De mannen van de toppers. People let your light shine. Maybe the answer is just this single song. Ja, en ieder jaar zetten ze de arena op zijn kop in Amsterdam. Veel Groningers gaan daar natuurlijk ook naartoe. Een paar weken geleden zag ik nog bussen vol op het station klaarstaan. Vol met fans die behoorlijk uitgedost waren. Met veren en glitters. Maar daar gaat misschien wel een einde aan komen. Want Jeroen van der Boom heeft in een interview laten doorschemeren dat er een aantal leden misschien wel mee willen stoppen. Allemaal ook om verschillende redenen.
1: De Jukebox.
0: Ja, wie, hoe en wat, dat weet ik ook niet. Maar wel een leuke aanleiding natuurlijk om al die hits van de verschillende toppers bij ons in de jukebox te stoppen.
2: Nummer 1.

0: Jukebox.
1: Ja, nu zit je thuis misschien te denken, ik mis er eentje. Nou, dat klopt echt hoor. Gordon zit er al jaren niet meer bij. Je hebt dus de keuze uit Jeroen van der Boom, Geert Joling, René Vroger en natuurlijk ook de meest recente topper, Jan Smit. Ja, welke van deze toppers heeft jouw voorkeur? Laat het me weten via de app van Noord 050-3188-288. Is dat optie 1, Geert Joling, Ticket to the Tropics? Hoor je toch liever René Vroger, Jacelo? Optie 2, Jeroen van der Boom, kun je ook op stemmen. Optie 3, jij bent zo of ga je voor die laatste, Jan Smit. Optie 4, met Als de Morgen is Gekomen. Laat het me weten via de app van Noord 050-3188-288. Wacht zeker niet te lang hoor, want de uitslag hoor je al naar Nick Kamen. Each Time You Break My Heart.
2: De Jukebox.

0: Noord en Do Mist hier haalt al niks. We gaan naar andere toppers.
1: De Jukebox.
0: Want alle vier zitten ze daarin. Gerard Joling, kon je opstemmen. René Vroger, Jeroen van der Boom en natuurlijk ook op Jan Smit. Heel veel telefoontjes kreeg ik hier binnen. Onder andere van Tineke.
2: Gerard Joling, daar hoor je niet zoveel meer van. Ik vind dat hij hartstikke goed kan zingen.
0: Ja, en dus ging haar stem daar naartoe. En ik was ook wel benieuwd naar Peter, wat zijn favoriete topper is.
3: Ik heb eigenlijk niet één die er bovenuit steekt. Alleen muziek van Gerard vind ik toch eigenlijk wel heel erg mooi, hoor. Alles wel eigenlijk. Zijn hele genre. Hè. Hij heeft ook meegedaan aan het Euro Songfestival. Hè.
0: Ja,
3: heeft hij ook Shangri-La heeft hij gedaan in zijn witte pak. Ja, hij is gewoon, vind ik, van hun allemaal wel nummer één eigenlijk wel.
0: Ja, en met Peter waren het vele andere bellers het daarmee eens. Maar via de app werd er massaal gestemd op een andere topper. Grietje bijvoorbeeld, ze zegt, nou, ik stem op Jan Smit. Ik vind hem zo ontzettend goed. En hij zit ook nog eens 30 jaar in het vak. Ja, dat klopt, ja, inderdaad. Goed, de lijnen zijn gesloten. We hebben alle stemmen bij elkaar opgeteld. En de topper die heeft gewonnen, mag zijn eigen plaat aankondigen.
4: Hallo, dit is Radio Noord, waar je Gerard Joling hoort.
1: De Jukebox.

0: De Bauza en Magnetic, misschien wel de wereldwijde zomerhit van het jaar. En daarvoor hoorde je de favoriete topper van ons Groningers, Gerard Joling en Ticket to the Tropics. Je luistert naar de Café Martini, waar het tijd is voor een update in de hitlijst van Noord.
1: De Noord 9.
0: Met vlak voor 6 natuurlijk de nummer 1 van Groningen. Maar nu eerst de nummer 8 van deze week. En dat is een plaat die heerlijk in het gehoor ligt. Eentje van stadjer Jelle de Valk. In het dagelijks leven is hij onder andere gitaarleraar. En dat is goed te horen hoor. Is zijn eerste single, Can't Change. Die heeft uitgebracht onder de naam Falcon Hill. En hij vertelt zichzelf even welk gevoel hij je wil overbrengen met zijn grote hit.
2: Het komt er eigenlijk op neer van, je kunt van alles veranderen, maar eigenlijk... je hebt het kind van alles willen veranderen, maar eigenlijk kun je maar één ding veranderen. Dus je eigen perspectief en je eigen verwachtingspatroon. En soms is het maar beter om de dingen een beetje los te laten.
1: Nummer 8.

Ja, 12 weken staat hij er gewoon al in de Noord 9. Deze week op 8, Falcon Hill en Can't Change. Zometeen UB40 op Noord met Red Red Wine. Maar eerst een bezoekje aan Volendam. Hier is BZN, Just an Illusion.

0: Ja, ik ben er zelf niet zo van. Maar als jij wil, mag je net als UB40 gewoon lekker genieten van een rood wijntje. Of bestel zo wat anders hier in Café Martini. Gezellig dat je er ook vandaag weer bij bent. Met zo natuurlijk hier het laatste nieuws van het NOS-journaal om 3 uur. En direct daarna is de dansvloer weer geopend. Met muziek van Duran Duran en ook Natasha Bedingfield komt nog voorbij.
1: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-pre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-pre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
6: Radio Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Een van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. PSV heeft de Japanse middenvelder Kodai Sano nu officieel binnen. Het was al even duidelijk dat hij zou overstappen van NEC naar PSV. Woensdag wilde hij daarom niet meedoen in de Champions League-wedstrijd tegen Olympiakos. Daarop werd hij door NEC weggestuurd uit Athene. Sano tekent een contract bij PSV tot medio 2031. Het weer, veel zon en weinig wind bij maxima van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het ook droog. Dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Opa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
10: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en reis zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
11: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
12: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683-252-162.
13: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
12: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
14: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
15: Radio Noord.
16: Café Martini.
14: Met Stefan Kosters.
0: Goedemiddag en welkom in ons café. Zometeen hier een update in de Noord 9. Maar eerst gaan we keihard meezingen met muziek van Natasha Bedingfield.

0: Halverwege de jaren 80 was het een grote hit natuurlijk, hè. Een grote hit van Duran Duran, The Reflex, hoorde je op Noord.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ja, op 9 en op 8, dat weten we al, twee stadjers, namelijk Simon Joan en Falcon Hill. En ook op 7, muziek uit Groningen. My Son van Annemarie Zuidema. In de 7e week stijgt dus weer een plekje. En dat is niet heel gek hoor, want het is een prachtig persoonlijk nummer geworden.
3: Dit nummer gaat eigenlijk over de geboorte van mijn zoon. Hij werd 6 jaar geleden geboren. En dat veranderde mijn kijk op de wereld en op mezelf enorm. Het krijgen van een kind is, of het ouderschap is enorm spiegelend. En als een baby naar de wereld kijkt, dan ziet hij overal wonderen. En dat was voor mij een herinnering om altijd de schoonheid in de kleine dingen te blijven zien. Dus het is sowieso een ode aan het ouderschap en aan de verwondering. Maar bovenal ook gewoon aan mijn zoon. Want zoals de aarde om de zon draait, draait mijn wereld om hem. Dus hij is my son.
2: Nummer 7.

deze week op 7 in de Noord-9. Annemarie Zuidema en My Son. En ik zei het al, deze week niet één, maar twee nieuwe binnenkomers. Ja, we weten al, die komen hoog binnen, want we hebben ze nog niet gehoord. Zometeen op 6. In ieder geval wel nieuwe muziek. Wie dat is, dat hoor je zo. Is Sambar in Café Martini.

Bizarre Inc. en Angie Brown, I'm Gonna Get You. En daarvoor hoorde je Samber met Homewrecker. Je luistert naar Café Martini, waar je altijd gezellig binnen kan komen voor een hoop lekkere muziek. En als je gewoon even wil kletsen, mag dat natuurlijk ook. Hè. Doe dat dan via 050-3188-288. Laat me bijvoorbeeld even weten wat jou bezighoudt op deze zaterdag. Ja, zo ben ik al een paar dagen bezig met wat er volgende week woensdag gaat gebeuren. De zonsverduistering. Bij ons op de site lees je trouwens veel meer over. Een prachtig artikel waarin alles wordt uitgelegd. Ook een stukje geschiedenis. Zo las ik ook iets wat ik helemaal niet wist. Want middeleeuwse Groningers die zagen zo'n verduistering bijvoorbeeld als teken van God. Nou, dat en meer lees je allemaal in dat online artikel van ons over de zonsverduistering. Met natuurlijk de tip erbij dat je via een eclipsbril moet kijken. Wel doen hoor. Want online gaan er allemaal verschillende andere manieren rond om naar de zonsverduistering te kijken. Maar die zijn doorgaans niet zo veilig. Zo moet je echt niet gaan kijken door een cd. Echt niet doen hoor. Waarom niet? Dat hoor je zo. Hoe je dan wel moet kijken gaan we ook nog even bespreken. En in de tussentijd mag er ook gewoon lekker gedanst worden hoor. Muziek van Lionel Richie komt er zo aan. Maar nu eerst, What I Want. Hier zijn Morgan Wallen en Tate McRae.

grote hit van nu, hè? Boston van Stella Lefty. En deze dame die heeft een beroemde vader. Dat is namelijk de oprichter van Groupon. Ja, die website heeft allerlei kortingsacties. En daarom had deze dame dus geen krantenwijk nodig om de plaat op te nemen. Namelijk genoeg geld in de familie. Maar ja, of je nou veel of weinig geld hebt, een eclipsbril is bijna nergens meer te krijgen. Bijna overal zijn ze uitverkocht. We hebben zelf ook al een paar dagen op zoek. Nog niet gevonden, maar je gaat hem zeker nodig hebben hoor. Volgende week woensdag bij die zonsverduistering. Dat gaat heel bijzonder worden. Gerard Dekens, die vreugt zich daar ook al op, zag ik in de app. Hij heeft zijn camera's al ingesteld voor die verduistering van woensdag volgende week. Ja, dan zeg ik er direct bij. Een gewone zonnebril of een lasbril, dat is niet verstandig om die al te doen. Biedt onvoldoende bescherming. Nou, kijken door een CD of DVD is geen goed idee. Zonlicht heeft namelijk heel veel verschillende golflengtes. En die worden daar allemaal niet meer tegengehouden. Dat is dan weer niet goed voor het hoornvlies en zo. Nou, ik ben ook niet een dokter, dus precies hoe dat ziet, weet ik ook niet. Maar overal wordt ervoor gewaarschuwd, niet doen. Ook indirect kijken via een wateroppervlak. Bijvoorbeeld een teltje water is ook geen verstandige optie. Want het zonlicht wordt daarin gewoon gereflecteerd. Nou, dat krijg je dan ook allemaal in je ogen. Dat wil je niet. Het veiligste is dus via een eclipsbril. Maar ja, die zijn bijna overal uitverkocht. Beetje jammer. Nou, en mocht je allemaal vragen erover hebben, over die zonsverduistering, kun je gewoon terecht in de app van Noord. Stel ze gewoon even, 050-3188-288. Bijvoorbeeld, hoe weten we nou dat die zonsverduistering eraan komt? En wat doet dat met de natuur, als ik opeens over na te denken? Zullen al die dieren dan ook denken dat het nacht is, dat ze gaan slapen? Nou, het zou zomaar kunnen. Dat soort vragen is allemaal welkom in de app van Noord. Die verzamelen we dan, want maandag is hier iemand te gast. Sterrenkundige Theo Jurriens. Tijdens Altijd Wat Anders beantwoordt hij dan al jouw vragen over die zonsverduistering van woensdag. Ja, en Altijd Wat Anders is natuurlijk om 12:30, hè, aanstaande maandag. En zometeen nieuwe muziek in de Noord 9. Nieuwe muziek uit Groningen. Eerst muziek dat we allemaal kennen. Hier is Doe Maar met Smorverliefd.

0: prachtig nummer van John Mayer, Daughters, hoorde je in Café Martini. Ja, Simon Joan, Falcon Hill en Annemarie Zuidema weten het allemaal hoor. Ze staan in de hitlijst van deze week en het is tijd om een nieuwe naam aan dat rijtje toe te voegen.
1: De Noord 9.
0: Met nu op 6 een nieuwe binnenkomer. De nieuwe van Simon de Wit uit Harkstede, beter bekend natuurlijk als Blanks. En onder die naam kun je hem ook online vinden. Miljoenen volgers heeft hij op YouTube, waar hij razend populair is. En in al zijn video's neemt hij je mee in de muziek die hij maakt. En zijn nieuwste single gaat dan over de intense en verwarrende gevoelens die hij midden in de nacht heeft. Nou, hoe dat voelt, gaan we nu zelf ervaren. Hier is de nieuwe van Blanks en die heet Knockout.
1: Nieuw in de Noord 9.
2: Nummer 6.

Leuk is hier, de nieuwe van Blanks. Knockout komt nieuw binnen in onze hitlijst. Hij staat op 6 in de Noord 9. En zo meteen hier Joe Jackson in Café Martini. Maar nu eerst de gezusters Sledge, We Are.

0: here.
1: Is She Really Going Out With Him? Joe Jackson hoorde je op Noord. Zometeen na het NOS-journaal van 4 uur... weer een nieuwe binnenkomer hoor in onze hitlijst, de Noord 9. En ik vertel je zo hoe je kans maakt op een felbegeerde snoesterbuut.
2: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
3: Deze week gepresenteerd door Eva Hulsjer.
4: Ik praat met gezondheidseconoom Jochen Mirauw. Hij vertelt over zijn jeugd in Oost-Duitsland, over de val van de muur en over hoe hij naar Groningen kwam, waar in de eerste jaren nog behoorlijk wat discriminatie was tegen Duitsers. Jochen Mirauw.
3: Luister ook morgenochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
2: Hier bij Radio Noord.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij

0: nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
1: Nu bij Dirk, Red Band Bites. 99 cent. Ja, 99 cent.
2: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
3: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
4: Dit is Radio Noord.
2: Nu het nieuws van 4 uur.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Rond Venray hangt nog altijd de geur van een flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smeult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maximaal van 24 graden in het noordoosten tot 28 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken en warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Uitgeslapen wakker worden, daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Frieschelo hebben we heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
7: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
8: Hey, waar was jij?
9: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
10: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
11: Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw. Met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Dit weekend bij het Historisch Oogstfestival Borg Verhildersum.
12: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
13: Radio Noord.
14: Café Martini.
13: Met Stefan Kosters.
14: Goedemiddag. Ja, het is altijd lekker weer, hè, om in de kroeg te zitten. Maar vandaag is het ook heerlijk op de fiets.

0: Cool in the Gang on Board, Get Down on It. En daarvoor fietsen we natuurlijk mee met Daniel Loos. Van Skik door Zuidoost-Drenthe op fietsen kwam voorbij. En wij vragen ons in de tussentijd af, wie of wie gaat er zo vandoor met die goed gevulde snoesterpuut? We gaan er zo achter komen. Ik mag hem namelijk zo weggeven tijdens onze pubquiz. Maar eerst een update in de hitlijst van Noord.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: We zijn halverwege en op 5 alweer een nieuwe binnenkomer. Afgelopen weken was dit nog Gronings Goud. De nieuwe van Artie Barrett, There Will Never Be Another. Hij schreef hem helemaal zelf, maar tijdens dat proces kwam hij erachter dat het beter zou zijn dat het een duet zou worden. Nou, via zijn producer kwam hij terecht bij Robin IJzerman.
3: Toen zei hij, ja, ik heb wel iemand, die woont hier tegenover. Ik bel wel even, zei hij. En nou, ze nam direct op, ja, is leuk, dat gaan we doen. Ik kwam ze langs en ze luisterde het liedje. Ja, wat een mooi liedje vond ze. Dat vind ik wel belangrijk, dat zij natuurlijk ook een gevoel bij had. En zij zong dat. Ja, ik was echt onder de indruk van hoe zij zingt. Zij kan echt prachtig, prachtige stem. En zij kan ook zoveel verschillende gevoel in haar stem leggen. En ja, dat deed ze gewoon heel mooi. Dus ik ben er heel erg blij mee. En zo is het eigenlijk ontstaan.
2: Nieuw in de Noord 9.
1: Nummer

0: Miles Smith hoorde je samen met Niall Horan, Drive Safe. En daarvoor nieuw in de Noord 9. Halverwege op 5, Artie Barrett en Robin IJzerman. There Will Never Be Another. Ja, het is tijd om mooie prijzen te winnen op deze zonnige zaterdag.
1: De Pubquiz.
0: Veel vragen over muziek uit Groningen, Nederland en de rest van de wereld heb ik voor me liggen op een A4-formulier. Een minuut lang ga ik zoveel mogelijk daarvan stellen. En dan hoop ik dat jij heel veel goede antwoorden teruggeeft. Want met veel goede antwoorden betekent ja, dat je kans maakt op die prachtige bokaal waar we iedere maand weer voor spelen. Moet je het wel beter doen dan Beren Mulder uit Beerta? Dat was namelijk vorige week onze kandidaat. 5 goede antwoorden gaf hij terug in een minuut. En ik zeg er direct bij, dat is knap, maar dat kan beter. Vanaf nu kun je jezelf opgeven voor onze pubquiz via 050-3188-288. En het leuke is, heb je de eerste vraag goed, dan is die snoesterpuut al van jou. En vandaag doen we er wat extra's bij, namelijk een jubileum-cd van Birdie. Die krijg je zomaar als je onze instapvraag goed hebt. Ja, en die verklap ik altijd en ik zeg er direct bij. Vandaag is niet zo moeilijk, dus doe leuk mee aan de pubquiz. De vraag zometeen in onze pubquiz is... welke band zong over België en dat daar alles beter is? 050-3188-288. Welke band zong over België en dat daar alles beter is? Denk het te weten, wil je een gokje wagen? Pak die telefoon, hè. 050-3188-288.

0: Ja, dat was dan de halftime show van Café Martini. Mr. Big hoorde je en Wild World.
1: De pubquiz.
0: Ga weer terug naar ons spel, want we zijn reuze benieuwd of Jeffrey Hendricks al die prijzen binnen kan harken. Dag Jeffrey.
2: Ja, dag Stefan.
0: Hou is het in Hoge Zand?
2: Ja, goed dag.
0: Ja, wat was je aan het doen vandaag, behalve radio luisteren?
2: Ik ben vanmorgen even op boodschap geweest. Ik heb nog even bij afscheid gekregen van ons brandweermuseum in Hoge Zand. En voor de rest gewoon lekker rustig aan.
0: Ja, want dat gaat verdwijnen, hè? Er komen volgens mij huizen daar.
2: Ja, daar gaan ze nieuwbouw plegen. Dus het museum moet daar weg.
0: Ja, en heb je een leuke dag dan gehad daar bij het museum?
2: Nou, ik ben niet bij het museum zelf eens kijken, want ze hadden een rondrit door Hoge Zand heen. En toevallig hoorde ik dat. Ik dacht, daar moet ik helemaal achteraan.
0: Oh, dat moet een prachtig gezicht zijn geweest.
2: Dat was echt een prachtig gezicht.
0: Mooi man. Betekent dat ook dat jij vakantie hebt of is het gewoon weekend voor jou?
2: Voor mij is het gewoon weekend.
0: Gewoon weekend, dus ook gewoon maandag weer aan het werk?
2: Ja.
0: Ja, ja, ja. Heb je dan nog wel een vakantie in het vooruitzicht of heb je hem al gehad?
2: Nou, momenteel niet, want er spelen wel wat dingetjes op de achtergrond. En nee, ik heb niet echt vakantie, laat ik het zo zeggen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, misschien dat je daar dan toch wel weer naar uit kan kijken dat je ooit een keer weer vakantie hebt. Want dat heb je ongetwijfeld wel verdiend als je zo hard werkt.
2: Nou, vast en zeker.
0: Zo is het. En dan weet ik, Jeffy, dat jij regelmatig erbij bent hier in Café Martini. Want ik zie je heel af en toe wel eens een verzoekje van Modern Talking voorbij komen.
2: Dat klopt.
0: Ja, wat voor muziek luister je nog meer?
2: Oh, ik vind alles wat krijg jaren 80 muziek, dat vind ik altijd wel mooi. Dus ja, noem maar eens wat op. Talk Talk en dat soort muziek, dat vind ik altijd wel mooi.
0: Oké, okay, nou dan ga ik snel even die vragen bekijken. Jaren 80, ja. Dan denk ik dat jij wel geluk kan hebben met alle vragen die hier voor mij liggen. Want we gaan zo de pubquiz spelen. Een minuut lang ga ik allemaal vragen op je afvuren. Vragen die over muziek uit Groningen gaan, Nederland en de rest van de wereld. Makkelijke vragen, moeilijke vragen en alles ertussenin. Geef jij een goed antwoord, dan hoor je dit.
3: Goed.
0: Ja, geef je natuurlijk een fout antwoord. Of als je past, dan hoor je dit voorbij komen.
3: Fout.
0: En na precies een minuut horen we een gong. En dan gaan we alle goede antwoorden bij elkaar optellen. Dat is ook het aantal punten dat je hebt gescoord. En dan weten we ook waar je staat in onze ranglijst. Bij 5 of meer, Jeffrey, dat is te doen, sta je al bovenaan.
2: Oh, gaan we volgen.
0: Zo is het. Het is allemaal duidelijk volgens mij, hè?
2: Ja, helemaal duidelijk.
0: Gaan we gewoon beginnen. En als ik die eerste vraag heb gesteld, gaat de tijd ook lopen. Jeffrey Hendricks uit Hoge Zand, heel veel succes.
2: Dankjewel.
0: Welke band zong over België en dat daar alles beter is?
2: Dat is goed, je doel.
3: Goed.
0: Uit welk Europees land komen deze artiesten Roxette, Avicii en Loreen?
2: Zweden.
3: Goed.
0: Van welke rapformatie kennen we Rick Baptist en Teun Heuvel?
2: Badaans.
3: Goed.
0: Welke kleur heeft de bekende muts van Harry Slinger van Drukwerk?
2: Rood.
3: Goed.
0: In welke popgroep zat Angela Groothuizen?
2: Dolly Dots.
3: Goed.
0: Waar lopen de Beatles overheen op de hoes van Abbey Road?
2: Een zebrapaad.
3: Goed.
0: Uit welk dorp komen de Drieërs?
2: Volendam.
3: Goed.
0: Hoe heet de bekende poptempel aan de Oosterstraat in stad?
2: Pas.
3: Fout.
0: Wie was naast George Michael ook onderdeel van Wham?
2: Pas.
3: Fout.
0: Wie had een monsterhit met Never Gonna Give You Up?
2: Pas.
3: Fout.
2: Weet je niet.
0: Van welk tv-programma kennen we Ad Visser en Penny de Jager?
2: Hoe heet die ook? Nee, wordt hem niet.
0: Dat wordt hem niet en dan horen we de bel ook al.
3: Fout.
0: Moet ik hem fout rekenen? We gaan de goede antwoorden bij elkaar optellen.
3: De pubquiz.
0: Nou Jeffrey, wat vond je er zelf van?
2: Ja, voor mij ging het nog wel redelijk.
0: Ja, het ging redelijk. Het ging gewoon goed hoor.
2: Nou, mooi zo.
0: Een staande ovatie voor jou hier in Café Martini. Want, ik weet het al, jij staat bovenaan in de ranglijst van deze maand.
2: Nou, dat is mooi.
0: Vartig gefeliciteerd daarmee. Ja, het is nog even afwachten tot het einde van deze maand of je ook die prachtige bokaal krijgt.
2: Ja.
0: 7 goede antwoorden kregen we van jou terug.
2: Nou, dat is heel erg knap.
0: Dat wou ik zeggen, ja, een mooie score. De eerste vraag was ook goed, dus die snoeiste punt heb je al te pakken. En ook de jubileum-CD van Beurden hier gaat naar Hoge Zand.
2: Dat is altijd leuk.
0: We gaan toch even de foute antwoorden bij langs, of de antwoorden waar je in ieder geval gepast hebt. Want misschien ben je er wel eens geweest. Die poptempel aan de Oosterstraat in stad. Vera, zeg je dat wat?
2: Nee, zeg maar helemaal niks.
0: Oké, okay, nou laat je me ook niet kunnen weten. George Michael zat samen met Andrew Ridgeley in Wham.
2: Ja, dat moet je net weten.
0: Dat is waar. En Never Gonna Give You Up was een grote hit van Rick Astley.
2: Ja.
0: Ja, en je hebt hem vast...
2: Dat had ik misschien wel geweest.
0: Ja, en je hebt hem vast wel eens voorbij zien komen. De presentator van Top Pop, Ad Visser.
2: Ja.
0: Ja, en dan ja, had je altijd dat dansballet, hè, van Penny de Jager.
2: En het was laatst nog op televisie. Het ligt dan puntje gewoon in tong en dan weet je het niet.
0: Ja, en de spanning komt er dan bij kijken. Ik snap het ook helemaal, hoor. Maar dat maakt ook helemaal niet uit. Je hebt het hartstikke goed gedaan. 7 goede antwoorden. Je staat bovenaan in onze ranglijst. En die mooie prijzen zijn natuurlijk voor jou. Die snoezenpuut en die jubileum-cd van Birdie. Jeff Hendricks uit Hoge Zand. Dank je wel.

0: Ice House, hoor je op Noord met Crazy. En daarvoor Alicia Keys natuurlijk, de Empire State of Mind. Het is vandaag 8-8. 8 augustus, een dag die bekend staat als geluksdag in China. Dat is daar namelijk een geluksgetal, de 8. Maar in de muziekgeschiedenis was dit ook een fijne dag hoor. Zeker voor de Beatles.
1: De Jukebox.
0: Op 8 augustus 1969 maakten ze namelijk die befaamde en later veel geïmiteerde oversteekfoto, hè, over de hoes van hun LP Abbey Road. Over dat zebrapad inderdaad. Was juist ook nog het goede antwoord in onze pubquiz. Je kan hem vast nog wel voor de geest halen. John Lennon in wit pak. Paul McCartney op de blote voetjes. Ringo Starr in zwart pak. En George Harrison in spijkerbroek. En daarom vandaag muziek van de Beatles in de jukebox.
2: Nummer 1.

0: De Jukebox.
1: Ja, wat is jouw favoriet van de Beatles? Van deze drie is dat All You Need Is Love, optie 1. Ga je toch voor optie 2, I Wanna Hold Your Hand. Of is die laatste de mooiste, optie 3, Help. Wat is jouw favoriet van de Beatles? Laat het me weten via de app van Noord 050-3188-288. Of bel gewoon even naar hetzelfde nummer. Mag altijd, vinden we leuk. Jouw favoriet van de Beatles, is dat All You Need Is Love? I Wanna Hold Your Hand of Help? Laat het me weten. 050-3188-288 is ons nummer. En de uitslag hoor je al naar Taylor Swift met Appalite. De Duke.

0: Jazzu en Don't Go.
1: De Jukebox.
0: Ja, voor onze jukebox moeten we eigenlijk 57 jaar terug in de tijd. We gaan terug naar 8 augustus 1969, de dag dat die iconische foto van de Beatles werd gemaakt. Die ook gebruikt is op de hoes van Abbey Road. Dat ze over zo'n zebrapad lopen. Hè. Je hebt hem vaak voorbij zien komen, ongetwijfeld. Misschien ben je wel in Londen geweest, hè? Dat je daar ook op dat zebrapad even een foto hebt gemaakt. Ik wel, en dan moet je heel vervelend al het verkeer tegenhouden. Dus vooral die mensen in die auto's die er langs moeten, nou hun werk of zo, ook heel erg vervelend. Maar goed, heb je wel een mooie foto. Daarom vandaag muziek van de Beatles in de jukebox. Je had de keuze uit All You Need Is Love, I Wanna Hold Your Hand and Help. Bij deze sluit ik de lijnen. Dankjewel voor het stemmen. De uitslag is bekend. Maar eerst even een greep uit de reacties die hier binnen zijn gekomen.
2: Goedemiddag, met Fipke Koolman, met Bedum. Van de Beatles, de eerste vind ik wel leuk. Bij All You Need Is Love. Toen was ik... Hij had al 6, toen nog 67. Dat vind ik wel leuk.
3: Optie 3 vind ik het mooist. Die zing ik nog helemaal mee, hoor. Toen vond ik het helemaal niet zo mooi, hoor. Ik was meer van de Rolling Stones. Nee, maar nou ben ik wel meer van de Beatles. Dat is wat rustiger, weet je wel.
1: De Jukebox.

0: Mojo, hoi op Noord en Lady, hear me tonight. Nou, vlak voor zessen, vlak voor tonight, hoor je de nummer 1 van Groningen. De nummer 1 in onze hitlijst.
1: De Noord 9.
0: Maar we willen ze allemaal horen. Dus nu eerst op 4. De man, die weet hoe het is om op 1 te staan. En hoe, maar liefst 11 weken achtereenvolgens stond Birdie bovenaan in de Noord 9 met Et Verano Otra Vez. Een enorme eer en een enorme verrassing. Maar toch heeft het feestbeest Toet Grün wel een verklaring waarom het zo'n grote hit is geworden.
2: Nou, nee, dat niet. Maar dit is natuurlijk wel ongekend. En het heeft natuurlijk te maken met dat het zo ongelooflijk zomers klinkt. En RTV Noord heeft hem natuurlijk ook gekoppeld aan Rondje Summer. Dus natuurlijk ook fantastisch. En ja, dat is al met al 1-1-2. Nou, het is een Groningstalig product. Dus de jongens van buitenaf doen niet mee. En dat vind ik ook juist het mooie van de Noord 9. Dat ze alleen maar de muziek uit Groningen pakken.
1: Nummer

0: Randstad en Ommeland. Ja, wil je nou meer zomerrits horen of totaal iets anders? Alles kan en mag. Vraag maar aan via 050-3188-288. En misschien komt jouw verzoekplaat zo wel voorbij.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terresom.nl.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Neem Terres om op in je testament. Kijk op terresom.nl.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
5: Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding, die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Hij zou zich iets verderop in de struiken hebben stilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. Het weer, veel zon en weinig wind, maximaal van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselen zon en wolken en dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dus tot jou een nieuwe uitdaging. Wie Damstra Service en Onderhoud gun, wens op Zuid nog gemotiveerde collega's in de eerste loge techniek. Wilst u werken in een hecht team voor kwaliteit hoog in het voordeel staat? Bekijk dit onze vacatures op damstra.nl.
9: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
8: Komst door onze team in Gun Verstagen? Bekijk onze vacatures op damstra.nl.
9: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
10: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegcel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegcel.nl/drops.
11: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
0: Ja, de tijd vliegt. Het is al 5 uur geweest.
12: Het is happy hour. Happy hour.
0: Via 050-3188-288 mag je daarom vanaf nu je favoriete plaat aanvragen. En misschien komt het zo wel voorbij natuurlijk, hè?
12: Radio Noord.
13: Café Martini.
14: Met Stefan Kosters.
0: Zo is Anita, groot fan van Bruce Springsteen, komt er zo aan. En Jolanda uit Veendam gaat voor die ene grote zomerrit van nu. Hier is Rutger van Barneveld.

0: dankjewel, zeg ik tegen Anita. Want zij vroeg deze gewoon aan, hè, van Bruce Springsteen, The Boss Himself, Dancing in the Dark.
1: Het is Happy Hour.
0: En dat is iedere zaterdag tussen 5 en 6 hier in Café Martini. En dat wil zeggen dat de playlist helemaal van jou is. Jij bepaalt wat je hoort op Noord. Heb je een suggestie? Pak die telefoon, app ons even of bel. Dat mag natuurlijk ook. 050-3188-288 is ons nummer. En Jolanda uit Vindam had dat ook al gedaan. Zij zorgde ervoor dat wij Rutger van Barneveld konden horen. Met die zomerrit, hè, de zon zien zakken in de zee. Allitereert zo ontzettend lekker. Nou, kom maar door met al die grote hits. 050-3188-288. Ja, ik hang net de telefoon op, want Evert die heeft een mooie herinnering aan een zangeres die deze week is overleden. Evert, vertel zelf maar even.
2: Ik wil graag een plaatje Memories van Fire horen. En dat wil ik opdragen aan alle Groningse fans van Urban Fire. En ja, ik heb toevallig de gelegenheid gehad om maar liefst 4 concerten van Urban Fire mee te maken.
0: Zo.
2: En ik heb Johnny Kaagman ook aardig persoonlijk gekend in verband, omdat zij vroeger, voordat ze van huis was, was ze secretaresse van de directeur van de Blindenbibliotheek in Den Haag.
0: Ja, en dat is waar Evert ook vandaan komt. Nou, het zijn prachtige herinneringen, prachtige memories aan Johnny Kaagman. Hier is Earth and Fire met Memories.

0: waar zijn die handen? Je hoort het Gronings Goud van deze week. Samen niet alleen van Ruben Luders hier in Café Martini. En voor die prachtige plaat van Earth and Fire, Memories. Ja, een band die heel vaak is aangevraagd, nu al. En dat is ook niet zo gek, hè, want de zangeres Journey Kaagman overleed afgelopen week. Ja, je herinnert haar misschien wel aan die prachtige muziek die ze heeft gemaakt. Ja, mijn herinneringen gaan dan vooral terug naar het begin 2000. Dat ze in de jury zat van Idols. Hè, dat ze een beetje zo bekend stond als ijskonijn. Met al die eerlijke meningen van haar. Fantastisch. Ja, en zo gaat het alle kanten op qua verzoekplaten vandaag in Café Martini. Ik zie je binnenkomen, Murray Head, One Night in Bangkok. Christel stuurt hem uit Emmen. Dankjewel daarvoor, ik ga hem opzoeken, komt er zo aan. En je verzoekplaat mag je natuurlijk altijd even inspreken, hè, via 050-3188-288.
1: Goedemiddag Stefan, Alrik Meijerhuizen, Hoge Zand. Ik zou heel graag het liedje Oceaan van Raccoon aan willen vragen. Het is een van de mooiste Nederlandstalige liedjes die er bestaan. Alvast bedankt, hè, en een fijn weekend.

0: Ja, van Tolbert tot Veendam en van Delfzijl tot Kloosterburen. Uit de hele provincie zie ik verzoekplaten binnenkomen. Ja, deze kwam dan net toevallig van onze zuidenburen. Murray Head, One Night in Bangkok. Want ook daar zijn wij goed ontvangen in Emmen. Dankjewel daarvoor. 050-3188-288. Als je nog een plaat in gedachten hebt die echt niet mag ontbreken op deze zaterdag, geef het aan ons door.
1: Dag, Stefan met Maria Vrucht in Veendam.
0: Mooi.
1: Ik dacht, ik vraag even een liedje aan van Bluff. Dansen aan de zee. Want vandaag is mijn schoonzus begraven en die hield van de zee.
0: Oh, ja, wat sneu en wat triest. Het is wel een prachtig mooi nummer. Ik ga hem opzoeken. Bluff, dansen aan zee, komt hij zo voorbij. Dankjewel Maria voor het aanvragen. En natuurlijk heel veel sterkte de komende tijd. Die komt er dus zo aan. En ik zie er ook allemaal berichten nog binnenkomen die te maken hebben met afgelopen week. De Groningse Vierdaagse. Heel veel platen worden daarvoor nog aangevraagd. Nou, allemaal toppers hebben we voorbij zien komen. Die 20 kilometer liepen, 30 kilometer, andere 40 kilometer. Nou, een staande ovatie hier hoor, voor al die deelnemers aan de Groningse Vierdaagse in Café Martini. Ja, dat zeg ik wel, 20, 30 of 40 kilometer. Maar dat deden ze gewoon iedere dag. Ontzettend knap. Nou, Gert-Jan de Hoge Zand die zegt, daar hoort een mooie plaat bij. The Dire Straits met Walk of Life.

0: vroeg deze aan van Bluff, Dansen aan Zee. Ja, en zo horen we meer Zeeuwse muziek dan muziek uit Groningen. Tenminste, tot nu, want ja, jij bepaalt natuurlijk wat je wilt horen op Noord. Het is Happy Hour namelijk, in Café Martini. Ja, jij vraagt het aan en ik draai het voor je. Zo simpel is het. Dus even kijken wat er nog meer wordt aangevraagd.
1: Hele goedemiddag, Stefan, met Lucas Zuidbroek.
0: Ah, mooi.
1: Dus ik wil graag een liedje aanvragen van Queen, die niet zo bekend is, maar was een van de allereerste hits, heel lang geleden, 1974, Kill the Queen. Ja, die vind ik mooi. Ik vind die clip ook zo mooi, Stefan.
0: Ja, dat zal. Ja, ik weet niet precies hoe die clip eruit ziet. Ik kan hem niet voor de geest halen, maar die plaat die ken ik zeker, hoor. Kill the Queen van Queen, ik ga hem opzoeken, komt er zo aan. En Harm Meijer die zegt, ja, ik ben lekker aan het genieten van die 25 graden in Stad en Ommeland. Daar hoort een mooie zomer hierbij. Eentje uit onze provincie, Splitsing, Wind en Zeilen.

0: het was een van hun eerste, hè? Killer Queen van Queen. Ja, de top 3 in onze hitlijst heb je nog van mij te goed.
1: De Noord 9.
0: Met zo op 2 een duet. Twee mannen die gisteren nog live te horen waren op Noord. Bronsema en Staal. Hun nieuwste ga je horen na de zomerse klanken van Los Cascos. Hier is Poco a Poco.
1: Nummer 3.
2: Ella decía, oiga amigo, sea tan cortés.

0: Ja, het zijn twee toffe gasten. Gisteren waren ze nog te gast hier op Noord. Wibram Brotsma en Jason Staal. Ze staan op 2 in de Noord 9 met Had ik je maar nooit laten gaan. Nou, voordat je de nummer 1 van Groningen gaat horen, krijg je van mij nog een overzichtje van de hitlijst van deze week.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Van zaterdag 8 augustus 2026, jaargang 13, week 32 alweer. Gaat snel, hè? En uiteraard begonnen we deze zaterdag ook met de nummer 9 van deze week. En dat is Simon Joan, Don't Leave. Kunnen kennen van de band Hoort Skyline. Speelt hij ook in? In de derde week zakt hij dus een paar plekken. Op 9, Simon John. Plekje hoger, op 8, Falcon Hill.

12 weken staat hij bij ons in de hitlijst met Can't Change. En dat is best bijzonder. Hij heeft nooit hoog in onze hitlijst gestaan. Beetje zo tussen plekje 5 en 9 deze week dus. Op 8, Falcon Hill. En ook Annemarie Zuidema stijgt een plekje deze week met My Son op 7. You're my

Wit komt uit Harkstede en misschien wordt dit ook wel een zomerritje hoor. Knockout van Blanks, nieuw in de 9. En dat geldt ook voor de nummer 5 van deze week, Artie Barrett en Robin IJzerman. But there will never be another you. Nou, prachtige samenwerking tussen twee artiesten die elkaar leren kennen door het schrijven van dit nummer, There Will Never Be Another You. Ja, het feestbeest Oet Grun zakt twee plekken, we vinden hem op 4.

40 weken staat Esperano Otra Vez van Birdie in onze hitlijst. Waarvan 11 keer op 1. En dat is een record natuurlijk. Ja, een plekje hoger. Op 3 weer zomerse klanken. Ditmaal van Los Cascos. De 5 weken staat Poco Poco al in de Noord 9. Op 2 Bronsmaanstaal, had ik je maar nooit laten gaan.

0: 7 weken bij ons in de hitlijst. En ze stijgen dus weer een plekje. Ja, en dan de nummer 1 van Groningen. De nummer 1 in onze Noord 9. En dat is een Gronings-Drentse samenwerking. Het is tijd om te dada dansen. Hier is de nieuwe van Sam's Land.
1: Nummer 1.

0: Opnieuw de nummer 1 in de Noord-9. De nummer 1 van Groningen is Semsland met Dada Dansen. En een van de zangers, die ken je sowieso, hè? Dion Bouwers van Stinvanger. Hij is ook blij met deze Drents-Groningse samenwerking.
1: Ik denk dat we het sowieso al... We hebben gewoon een goede klik. Dus dat is sowieso al belangrijk, dat je gewoon leuk hebt om muziek te maken. Maar daarnaast, ik ken Hilco, dus de bassist, die kende ik al veel langer. En daar wilde ik altijd al een keer wat mee gaan doen. En hij bij mij. En dit kwam er zo tussen. Maar ja, uiteindelijk is zo, je begint met iets te schrijven dat je denkt van, oh leuk. Nou, dan volgt toch wel een tweede ideetje, een derde ideetje, vierde ideetje. Nou, maar zo zijn er inmiddels al heel wat ideetjes voorbij gekomen.
0: Ja, we wachten nog op veel meer ideetjes. Mooi man, en het is een grote hit, dus Dada Dansen. Wil je nou de hele lijst teruglezen of beluisteren? Dat kan, hè. Je vindt het terug op onze website rtvnoord.nl of download even onze gratis app. En daarmee is het ook bijna sluitingstijd voor Café Martini. Gezellig dat je er was. Maar je toestel kan gewoon op Noord blijven, hoor. Op TV Noord stapt Ronald namelijk zo in zijn busje voor een nieuwe aflevering van Expeditie Grun. En op de radio nog veel meer mooie muziek, hoor. In de avond van Noord. Shakira staat bijvoorbeeld al klaar. En ook Frank Boeien ga je horen na het NOS-journaal van 6 uur. Het café is volgende week weer geopend. Wat mij betreft, tot dan en een goed weekend verder.

0: Dag iedereen!
1: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
2: Deze week gepresenteerd door Eva Hulsjer.
3: Ik praat met gezondheidseconoom Jochen Mirauw. Hij vertelt over zijn jeugd in Oost-Duitsland, over de val van de muur en over hoe hij naar Groningen kwam, waar in de eerste jaren nog behoorlijk wat discriminatie was tegen Duitsers. Jochen Mirauw.
2: Luister ook morgenochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
1: Hier bij Radio Noord.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
7: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
2: Nu het nieuws van 6 uur.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië.

0: Roemenië ontploft. Er werd geen schade aangericht. Volgens premier Radev kwam de drone uit Roemenië en werd hij door dat land en Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Zo'n 50 activisten van Extinction Rebellion hebben de A12 in Den Haag een paar uur geblokkeerd. Sommige betogers gingen vrijwillig de weg af toen de politie daarom vroeg. De rest is in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht. De actie was niet van tevoren aangemeld. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de Berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. Aan de westkant van het Gardameer in Italië zijn zo'n 200 mensen geëvacueerd omdat er een nieuwe bosbrand is uitgebroken. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het meer en breidde zich vannacht razendsnel uit. De brand is nog niet onder controle. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenveld. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. De avond van Noord.
2: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Waar?

0: Ja. Maar Esja, schelen ook.
1: Aha.
0: Hey, doe. Doe eerst die neusje even boven.
1: Onzin.
0: Aha.
1: Een woordschip niet verschilt, want schild met een mooie nooit.
0: Aha. Hey, doe. Wat is jouw dikke kut?
1: Aha.
0: Hey, doe. Wat ben je daar voor spruit?
1: Aha. Een woordschip niet verschilt, want schild met

0: Maar stoer aan de lelme kop.
1: Aha.
0: Hey, doe. En zijn kop als een envelop.
1: Aha. Een woord geeft me niks verschil, maar het scheelt met een mooie sluit. Aha.
0: Hey, doe.

0: Morag, Dean Becks nooit schooit. Ja. Ah. Want je weet niks van schil, want schil met een mooie nooit. Aha. Hey doe, wat is komt hij al bruid? Aha. Hey doe, zo'n bril staat je nooit.
1: Nee.
0: Aha. Een maatje weet niks van schil, want schil met een mooie nooit. Aha. Hey doe, even een valt gebit.
1: Aha.
0: Hey King, hè? Hey doe, doe eerst niet kom ook nooit meer.
1: Nee.
0: Aha. Een maatje geeft me niks verschil, maar het scheelt met een mooie nooit. Aha. Een leed geeft me niks verschil, maar het scheelt met een mooie nooit. Aha.
1: Hartstikke bedankt. Yeah. Hartstikke bedankt.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en bij de explosie raakte ook niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit Polen uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Al na een halve minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

dance with me. Ben aanweg, maar aan het zenk, ik snel alweer op die telefoon. Dan kreeg ik voor een vergrijlde kap weer aan. Het is waarschijnlijk heel belangrijk en mijn schijn ben ik ouderwets.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag wordt gestemd over zijn aantreden, maar dat lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. Die leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond en werd er geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten om wat voor drone het gaat, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat gebruikt wordt door het Oekraïense leger om Russische drones en raketten af te leiden. Maar het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. Volgens de Bulgaarse premier kwam de drone uit de richting van Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Aan een half minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer zonnig.

0: warm en vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen veel zon en ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. De avond van Noord.
2: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. Het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar het lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. De politie heeft vanmiddag na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in een bus getild en naar een plek buiten de stad gebracht waar de politie hen liet gaan, meldt Omroep West. Eén betoger zit nog vast, hij zou een agent in de arm hebben gebeten. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen van Willem II. Eerder vandaag zorgde Telstar voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Later vanavond spelen PSV en Fortuna en AZ en ADO nog tegen elkaar. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10.

0: tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. De avond van Noord.
2: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Waar je gaat.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond en moest voor controle naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan wist los te koppelen en de auto er op hoge snelheid vandoor ging, schrijft Omroep Brabant. In Uden reed de bestuurder met de gestolen auto in op de politiewagen en reed daarna door. 3 kilometer verderop werd de auto gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar die lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 11 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste en tot stilstand kwam. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. De jongen bleef ongedeerd, de bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. Het weer, vannacht opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Maxima dan tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

Yes.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou getroffen zijn. De dunbevolkte regio staat bekend om wijnproductie en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen om het leven gekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens de Braziliaanse media zijn 3 van de slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dicht bebost gebied in het Nationaal Park Tijuca, bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. Niemand raakte gewond. Bulgarije zei eerst niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type was dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto weer vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen en werd 3 kilometer verderop gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. Het weer, helder en het koelt snel af vannacht naar 10 tot 18 graden. En lokaal is er kans op mist. Morgen overdag veel zon, afgewisseld met wat wolkenvelden. En het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest. Een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikopter rondvlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht. In Uden in Noord-Brabant is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarmee gewond. Bij Volkel zagen agenten de auto rijden met een caravan erachter. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking. Kans op mist, overdag veel zon en wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag zonnig, maar ook bewolking. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.